Binnen de van oorsprong West-Berlijnse groep Birth Control is het eigenlijk nooit echt rustig geweest en desondanks zijn ze onafgebroken blijven bestaan van 1966 tot 1984. Na drie heavy krautrock LP's, Birth Control uit 1970, Operation uit 1971 en Hoodoo Man uit 1972, leverden ze in 1973 met een alweer fel gewijzigde bezetting het zeer halfslachtige Rebirth af, om vervolgens meer richting jazzy progrock op te schuiven. De trend werd ingezet met Plastic People uit 1975 en het jaar daarop verder gezet met Backdoor Possibilities, waaruit u de Far Rockaway Rope Dancer hoorde. Beide albums werden opgenomen met dezelfde bezetting. Bruno Frenzel op gitaren, Bernd Noske op zang en allerlei percussie, Joyce B. Held op toetsen en bassist Peter Völler. De productie was in handen van Connie Plank en helaas eerder dit jaar overleden David Hitchcock. Plank produceerde ook het tussen november 1974 en februari 1975 opgenomen enige album van de super krautrock groep Heidelberg. High op zijn Engels geschreven wel te verstaan. Ik heb ze zeer tentatief bij Berlijn gezet, hoewel de medewerkers van zo'n beetje overal kwamen. Dieter Möbius en Hans-Joachim Reudelius opereerden vanuit West-Berlijn, als ze niet in Forst zaten voor La Düsseldorf of Harmonia. Helmut Hattler, Jan Friede en Peter Woldbrand kwamen oorspronkelijk uit Ulm, maar ze hadden in Berlijn gestudeerd. En uiteraard waren ze alle drie lid van Kraan. Drummer Mani Neumeier kwam uit München, woonde een hele tijd in Zwitserland en stichtte uiteindelijk in Heidelberg Guru Guru, waarvan ook gitarist Ax Genrich lid was. Het was duidelijk wie de naam van het project had mogen kiezen. Echt baanbrekend was het titeloze album van Heidelberg niet, maar ik kan er u wel de zeer fatsoenlijke track Wapiti's Rückkehr uit laten horen.

Omdat het thematisch mooi paste achter Heidelberg was dit Guru Guru met Tango Fango, het titelnummer van hun LP uit 1976. De plaat werd wel opgenomen in de eigen studio van de groep, op een berg bij Funkenbach in Zuidwest-Duitsland. Maar enkele van de leden die meedoen op de plaat waren in Berlijn gevestigd of geboren. Zoals pianist Ingo Bischoff en de Boliviaanse percussionist Tommy Goldschmidt. Roland Schaefer uit Baden-Baden speelde sax en gitaar. Aan de bas hing Yogi Karpenkiel en Zeb-Jan Driesitze speelde gitaar en orgel. De drummer was uiteraard Mani Neumeier. En net als het overgrote deel van de LP's in dit programma, verscheen ook dit album op Brain. En dan is het nu tijd om terug naar school te gaan. Naar de Berlijnse school uiteraard. Want de laatste tracks in deze eclectische maar spetterende show zoeken we het allemaal.

allemaal in de kosmos. De eerste van die laatste is een stukje uit een collaboratie tussen Manuel Göttsching van Ashra Tempel en Michael Heunig, een iets wat onderbelichte figuur. Hij kwam uit Hamburg, maar speelde tussen 1971 en 1974 bij Agitation Free uit Berlijn. In 1975 ging hij als vervanger van de zieke Peter Bouwman met Tangerine Dream op tour naar Australië. Hij werkte ook even als duo met Klaus Schulze vooraleer solo te gaan in 1977. De samenwerking met Göttsching vond net daarvoor plaats, eind 1976. De opnamen werden echter pas jaren later, in 1995, naar buiten gebracht door Musique Intemporelle, het label van Bernd Kistenmacher. De resulterende cd bevat een lange suite die Early Water werd gedoopt. U hoort het vierde deel.

Bicentennial Presentation komt uit het eerste soloalbum van voornoemde Peter Bouwman, Romance 67. In 1971, op zijn 18e, solliciteerde hij naar de positie van toetsenman bij Tangerine Dream. Zelfs al kon hij toen nog niet overweg met synthesizers. Hij werd toch aangenomen en zou bij de groep blijven tot 1977. Dat jaar richtte hij samen met producer Erhard Wenzel de Paragon Studio in, aan de Bundesallee in Berlijn. Daar zou hij de rest van zijn soloplaten opnemen. Zijn Tangerine Dream-collega Edgar Freuse was in 1976 al aan zijn derde solo-LP toe. Waar de eerste twee werden uitgebracht door Virgin, tekende hij voor Macula Transfer bij het al omtegenwoordige Brain. Hij had tegen dan al heel wat watertjes doorzwommen. Hij werd geboren op D-Day, 6 juni 1944, in Tilsit. Toen lag dat in Oost-Pruisen, nu in Kaliningrad. Zijn vader en enkele andere familieleden kwamen om in de oorlog. Toen de Russen de boel overnamen, vluchtte zijn moeder met hem naar Berlijn. Freuse bleek aanleg te hebben voor kunst en werd op zijn 18e toegelaten tot de Academie der Kunsten, waar hij leerde schilderen, beeldhouwen en grafisch ontwerpen. Om het geld te verdienen voor zijn studies werkte hij als schrijver, acteur en maker van reclameaffiches. In 1965 begon zijn muzikale loopbaan via het lidmaatschap van The Ones. In 1966 stopte hij met studeren, maar in 1967 ging de groep uiteen. Freuse richtte dan een nieuwe band op met een naam die naar men zegt was ontleend aan een verkeerd verstaand stukje tekst uit Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. Eigenlijk zongen ze Tangerine Trees, maar Freuse had Tangerine Dream verstaan. In 1969 doekte hij de groep weer op om 6 maanden later opnieuw te beginnen, samen met Engelsman Steve Jolliffe en drummer Klaus Schulze. Jolliffe ging echter al vrij snel terug naar huis en werd vervangen door Konrad Schnitzler. Die was medeoprichter van het Zodiac Free Arts Lab, samen met Hans-Joachim Rudelius. Het bevond zich in een kelderruimte in Schöneberg, een wijk in de buurt van de Kurfürstendamm, destijds een centrum van nachtleven en tegencultuur. Het gebouw had grote, donkere kelderruimtes waarin meerdere kamers werden ingericht met verschillende geluidsinstallaties en een minimale inrichting met matrassen, lampen en projectoren. De vroege Tangerine Dream zou er dan ook dikwijls optreden. Het trio bracht in 1970 Electronic Meditation uit, waarna Schnitzler en Schulze solo gingen. In hun plaats kwamen fluitist Udo Denneberg, Steve Schreuder, Roland Paulik en Christophe Franke. Met deze bezetting kwam Alpha Centauri tot stand in 1971. Tegen dat een jaar later Zeit uitkwam, was de klassieke bezetting Freuse, Franke, Bouwman een feit. Fuck, dat was meer uitleg dan ik eigenlijk wou geven. Tijd om te luisteren naar Edgar Freuse met AF 765. De titel is een vluchtnummer van Air France.

Weer namen die we al zijn tegengekomen. Cluster, alias Dieter Meubius en Hans-Joachim Rudelius, met Halva, uit hun LP Sowieso Zo. Cluster met een C groeide uit Cluster met een K, wat een trio was van het duo samen met Konrad Schnitzler. Daarvan verschenen in 1970 en 1971 de LP's Klopfzeichen en Cluster 2 Oosterei. Tijdens het opnemen van Eruption verkozen Meubius en Rudelius het om hun eigen weg te gaan. Dat leverde de LP's Cluster, Cluster 2 en Zuckerzeit op. Voor Sowieso Zo tekenden ze bij het pas opgerichte Sky Records. De opname vond er net als die van Harmonia in het begin van deze uitzending plaats in hun studio in Forst. En dan zijn we nu aan het laatste nummer van het programma toe en dat is weer van een naam die we al vermeld hebben, Klaus Schulze. In de periode 1975-1976 was onze Klaus een bezig baasje. Hij produceerde twee albums van de Far East Family Band, nam een LP op en speelde live met het Go-project van Stomu Yamashita en nam ook nog eens drie mijlpalen van platen op, Picture Music, Time Wind en Moon Dawn. Om af te sluiten hoort u uit dit laatste Mind Phaser.

Een goede morgen. Radio Centraal via de 106.7 FM. Beluisterbaar via internet radiocentraal.be of .org. En ook DAB+. Vaart hier voorbij. Thuisreis tot 12 uur. Vandaag thuisreis in Cuba. Van Havana naar Santa Clara. Dat is een stad ongeveer 330 kilometer van Havana. Een van de aandachtspunten in Santa Clara is het Che Guevara mausoleum. De begraafplaats van Che Guevara, met ook een museum daaraan verbonden. Er is muziek uit twee filmsoundtracks. Uit El Che Guevara, een Italiaanse film uit 1968. Geregisseerd door Paolo Hirsch. Muziek Nico Fidenco. En uit The Motorcycle Diaries uit 2004. Geregisseerd door Walter Salles. Muziek Gustavo Santaolalla. Een deel van deze soundtrack in het derde uur bij Thuisreis door mijn boekenkast, waarin ik voorlees uit het boek van Ernesto Che Guevara, een van de boeken die die film inspireerde, The Motorcycle Diaries. Het boek Op de motor door Latijns-Amerika, het verslag van een reis van december 1951 tot juli 1952, uit het Spaans vertaald door Ari Sneeuw. De Engelse titel is The Motorcycle Diaries. Ook in deze thuisreismuziek uit volgende cd's. Van de Actis Band, een groep rond Carlo Actis Dato. Son para el Che uit 1999. Juan Blanco, Nuestro Tiempo, Our Time, compilatie uit 2013. Muziek uit twee cd's van Robert Wyatt, Old Rotten Head uit 1986 en Comic Opera uit 2007. Geluidskunst van Philip Blackburn uit zijn Habanera, A Sound Walk Through Old Havana. Een CDR-uitgave uit 2004. Musica de repuesto, te vertalen als reservemuziek. Het komen er zo meteen aan trouwens. Musica de repuesto uit hun album Af a Boek uit 1998. Ook zes liederen van Dorus uit de periode 1956 tot 1971 doorheen deze thuisreis. Uit de recente compilatiebox met drie cd's Dorus Liedjes om nooit te vergeten. Verschenen in 2024. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken. La Vita va così, geregisseerd door Riccardo Milani. En Teenage Sex and Death at Camp Miasma, geregisseerd door Jane Schoenburn. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar de groepstentoonstelling Uni. UNI in de Annie Gentils Gallery, Peter Benoitstraat 40 in Antwerpen. Daar nog te zien tot 6 september. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis vandaag. Musica de repuesto uit een muziekgroep uit Havana. Ja, toch te vertalen als reservemuziek, denk ik. Ja, dat is een mogelijke vertaling. Ik ga ook de titel proberen te vertalen van het stuk dat klaarstaat om in uitzending te komen. Een deel daarvan, ik zal het in twee keer brengen. Dat is het stuk La tristeza es una enfermedad transmisión sexual. En ja, La tristeza,
droevigheid of de droefheid, zou je kunnen zeggen. Ja, toch zoiets. Even kijken. Of kan ik gewoon droevigheid zeggen? Ja, droevigheid is een seksueel overdraagbare ziekte. Ja, seksualiteit is toch een thema ook in de uitzending, in de film, in een van de films, in de tentoonstelling toch ook wel. Hè? Ja. Maar we kunnen dat een beetje opentrekken. Het gaat niet enkel over seks, maar ook over andere elementen toch wel. Musica de Repuesto.

Santa Clara, daar toch even iets over. Ja, ik zei een stad ongeveer 330 kilometer van Havana. Kleinere stad dan Havana. Havana, ja, meer dan 2 miljoen inwoners. Terwijl Santa Clara rond de 250.000 maximaal, denk ik ongeveer. Zoiets, de vijfde stad van Cuba is Santa Clara. Daar is het Ernesto Che Guevara, of het Che Guevara mausoleum gevestigd. Begraafplaats van Che Guevara. Hij overleed in 1900... ja, moet ik weer even kijken op mijn papiertje. Eerst even aangeven alsof ik het van buiten weet. En dan val ik stil en dan moet ik op mijn papiertje kijken. Het is allemaal zo gestuurd, zullen we zeggen. Ja, 1967 in Bolivia werd daar geëxecuteerd. Begraven in het geheim, kunnen we stellen, denk ik. En in juli 1997 zijn zijn overblijfselen en van 6, geloof ik, van zijn strijdmakkers overgebracht naar Cuba. Die werden in oktober 1997 geplaatst in een mausoleum in Santa Clara, het Che Guevara mausoleum. De plaats Santa Clara was de stad waar de laatste veldslag van de Cubaanse revolutie doorging. Troepen werden geleid door Che Guevara, de opstandelingen. En ja, dat was het einde van het dictatoriale regime van Batista. Op 1 januari 1959 werd de capitulatie getekend. En wat er ook is in Santa Clara, ook een aandachtspunt, is het Billy de Frank LGBTQ+ Community Center. Ja, de term LGBTQ+ komt een aantal keer terug in de uitzending vandaag. Ik ga er even bij stilstaan. Het is een vorm van gecamoufleerd Engels, kunnen we zeggen. Lesbian, wat dan verwijst naar lesbisch, naar het eiland Lesbos. Gay, homo en niet specifiek vrolijk, want als je gay vertaalt, kom je ook bij vrolijk uit. Bisexual, transgender en queer. Or questioning. Ja, en dan plus, er zijn nog andere mogelijkheden, neem ik aan. Maar als je de term queer gaat vertalen, kom je eigenlijk ook uit bij vreemd. Zoiets als weird, denk ik. Ik heb dat even in een zoekmachine en ik kwam bij queer uit bij vreemd. Dus wel belangrijk, neem ik aan, omdat er sprake is van al die vrijheden die na de Tweede Wereldoorlog vanaf de jaren 60 toch plaatsgrepen, plaatsvonden, dat die worden teruggedraaid. En dat geldt eigenlijk ook voor de term weird, vreemd, vreemd gedrag. En deze uitzending is natuurlijk ook vreemd gedrag in een medialandschap dat volledig gecommercialiseerd wordt, dat genoemd, maar het is eigenlijk ook gepolitiseerd. In die zin dat de commercie, commerciële vorm, ook een vorm van politiek is natuurlijk. Bij openbare omroep wordt allerlei middelen verbrand en verbrast aan exclusiviteitscontracten om dan te zorgen dat er andere dingen niet mogelijk zijn. Dat heeft het voordeel dat er niets te zien is en ook niets te horen is. Maar het is wel een politiek die gevoerd wordt op basis van kijk- en luistercijfers die heel twijfelachtig zijn. Maar dat is dan weer een pandemie. Het zijn oppervlakkige enquêtes van mensen die daaraan willen meedoen. En dus ik wil maar zeggen, ja weird. ook binnen Radio Centraal natuurlijk heb je tendensen die komen hier binnen met gewoon hersenspoeld door het idee radio. En dat is dan professionele, ja, eigenlijk ook commerciële radio. En om je eigenheid hier te zoeken en te vinden, dat staat ook onder druk hier, kunnen we zeggen, denk ik. Dat zijn de tendensen die gebeuren en die niet louter puur seksuele identiteit inhouden, denk ik. Daar wordt de nadruk op gelegd. Je hebt ook de term woke, wat eigenlijk een soort onvolledig Engels is. Hey, today I woke up wordt zoiets als today I woke. Dat betekent ik werd niet wakker. Wakker worden, bewust worden, dat is niet helemaal waar woke voor staat. Woke is woke up. Today I woke up. Ik werd wakker. Zo.

Ja, nog een stukje uit. De film. El Che Guevara. Ja, om die vrachtwagens te overstemmen, moet ik mijn stem een beetje naar beneden halen, heb ik al begrepen? De film. La Vita Vacosi. Italiaans film, geregisseerd door Riccardo Milani. Scenario Riccardo Milani en Michele Astori. Cinematografie Saverio Guarna en Simona D'Onofrio. Muziek Moses Concas. Opvallende rol voor de soundtrack. Moses Concas, componist en mondharmonica-bespeler. Er speelt mondharmonica op de soundtrack. En op het eindbeeld is alle personages op een dorpsplein. Lichtstijgend dorpsplein. Met dan die Moses Concas op mondharmonica. Een solo. En er wordt gedanst door alle personages en de muzikus. De vertolkingen. Ignacio Giuseppe Loi als Efficio, een koeherder op Sardinië. Die, je ziet hem dan met zijn koeien naar het strand gaan, een idyllisch strand, waar die koeien in het zand staan te grazen, als het ware. En hij zit daar dan naar de zee te staren. Dat is een terugkerend beeld. Maar dat komt onder druk te staan, omdat een Milanees... Ja, vastgoedbedrijf, projectontwikkelaar, daar een resort, een vijfsterren hotel en resort willen bouwen. Ze zijn er al jaren mee bezig. En hij is de enige die niet wil verkopen. Dat is het beginpunt. En dan is er wordt er iemand gestuurd, een ploeg wordt gestuurd. Even kijken, ik heb hier toch de naam nog bij de hand. Aldo Baglio als Mariano. En die moet de deal rondkrijgen, wordt gestuurd dus door de grote baas in Milaan. Want die wordt afwisselend, is het beeld in Sardinië en dan in Milaan. Het gezin van de baas van het bedrijf. Rol van Diego Abatantuono. Hij vertolkt Giacomo, de projectontwikkelaar. Een corpulente man. Zijn levensstijl met de kluidenthee en dergelijke. Die oude koeherder wil niet verkopen. Het bod gaat omhoog, zoals u kan vermoeden. De man die ik had vernoemd, die Mariano, die de deal moet rondkrijgen, hij komt oorspronkelijk uit Palermo, maar zegt dan nadrukkelijk van ja, het is niet omdat ik uit Palermo kom dat ik een mafiosi ben. Het was zo'n beetje de vraag van welke vorm van druk gaat er gezet worden. Maar als die Mariano in beeld komt, verschijnt ook het idee meer extra van het is een komedie. Dus het is gebaseerd op een waar gebeurde feiten, maar niet exact zoals het in de film wordt weergegeven. En op het moment dat die Mariano in beeld komt, wordt het element komedie benadrukt, kunnen we zeggen, denk ik. Heel het dorp is natuurlijk ook onder de indruk van het feit dat hij weigert. Allerlei mensen komen dan zeggen, ik heb zoveel geïnvesteerd in weet ik wat allemaal. Een beetje een absurde investering kunnen we stellen, denk ik, hier en daar. Dus een heel merkwaardig, opmerkelijk gebeuren eigenlijk. Van hoe een zeer groot vastgoedbedrijf dwarsgezeten wordt door een man die gewoon niet wil verkopen. Ook al heeft hij kinderen die niet rondkomen en die moeilijkheden hebben en dergelijke. En het bedrag is intussen dus gigantisch gestegen. Dat zijn toch de spanningsvelden die ontstaan, om bij stil te staan, dat het mogelijk is geweest, kunnen we stellen, dat dit gebeurd is. Zoals ik zei, niet in de vorm van de film helemaal, maar toch... bij de eindgeneriek verschijnt dan hoe het verder ging. Ja, dat is ook het gebeuren. La Vita Vacosi, geregisseerd door Riccardo Milani. Af en toe moest ik blijkbaar een beetje struikelen over de straatstenen. Hier, ter plaatse. Ja, nog een stukje uit die soundtrack. La Balletta del Che.

Ik heb nu een lied klaarstaan van Doris. Doris Tom Manders, overleed in 1972 op 50-jarige leeftijd. Zanger, komiek, cabaretier en tekenaar. Jong overleden. Op muzikaal vlak was voornamelijk zijn samenwerking met Cor Stijn belangrijk. Zeker de beginperiode was ook de meest vruchtbare periode wat het uitgeven van platen betreft, wat Doris, in verband met Doris. 1956 tot 1965 is het dan. Want in 1965 overleed Cor Stijn, de orgelbespeler, op 58-jarige leeftijd. Wat ik nu heb klaarstaan is uit 1971, dus de allerlaatste fase voor Tom Manders als Doris. Het stuk is wel opmerkelijk. Er zit een vogelnestje in mijn kop.

Ik weet echt niet hoe het gebeurd is, maar ik zweer je, het is waar. Ik zag gisteren in de spiegel een stel vogels in mijn haar. En mijn chillen en mijn fluiten. Ik wist gewoon niet wat ik zag. Ja, en ik stond er niet te dromen. Nee, het was midden op de dag. Ja, vraag nou niet, hoe kom je daar nu op? Gewoon, er zit een vogelnestje in mijn kop. Ik bel dadelijk de dokter, want dat wekt me toch te dol. Zomer op je nuchtere maag, zeg, en geen druppel alcohol. Hij zei, hé, dat is nou merkwaardig. Weet u zeker dat u niet witte muizen of bijvoorbeeld roze olifantjes ziet? Ik zeg, wel nee, hoe kom je daar nou op? Punt uit, er zit de vogelnestje in mijn kop. Goed, ik kom er op zijn spreekuur, want je bent tenslotte leek. En met geen pen is te beschrijven hoe die vrijer naar me keek. In heel zijn medische carrière had hij nog nooit zoiets gezien. Artis Blijdorp, avifaun, of sliep je in een boom misschien? Ik zei wel nee, ik stond vanochtend op en ploep, zat de vogelnetje in mijn kop. Een fijne geeft me een receptje, ik dus naar de apotheek. Waar die vrije dat papiertje met een diepe frons bekeek. Al die dokters tegenwoordig, doe maar met de mode mee. Ieder pijntje, ieder kwaaltje, 20 klontjes LSD. Ik zeg nou en, die eet ik rustig op. Want kijk, er zit een vogelnestje in mijn kop. Nou ben ik door zo'n paar klontjes echt niet dadelijk van streek. Nee, het was alsof ik door die vogels meer naar de andere mensen keek. En één ding werd me toen zeer duidelijk. Jullie hebben het nog niet door, maar kijk eens zelf in de spiegel. Ja, daarnaast je linkeroor. Jullie hebben allemaal een vogelnestje in je kop. Alleen, zeg, hé, bij mij valt het op.

ook geef je graag die verwenste baard cadeau. La la la la la la la la la. Ik praat liever een half uur voor de radio. La la la la la la la la la la. Maar al dat piekeren brengt je in de misère, brengt je in de misère. Ach, waar een bier zijn is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad. Oh, bravo, Figaro, bravo, van Heersimo, bravo. La la la la la la la la la. Steeds al die kerels die scheren van veel mij zo. La la la la la la la la la. Alle dode visjes bak me tante K. En mijn oma Chrissy woont in Amerika. L'Amerika, L'Amerika, L'Amerika.

niks doorgaan, niks doorgaan. Eerst eventjes niezen, anders wordt het een drama. Een bloederig drama. Ach, barre biertje. Maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Ga eerst even eten, ik heb trek in spaghetti. Ik ga met de meisie, die lieverd heet Betty. Eerst nemen we Fino en IJs Italiano. En we gaan naar de kino en we huren een kano. Ik ben een café met een oude piano. Links om de hoek bij het meer van Lugano. Daar ga ik dan heen met die lieverd alleen en de roep iedereen. Hey Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro,

is mijn mes. Hey Figaro, word nou niet kwaad. Hey Figaro, kijk waar je staat. Kijk Figaro hier, kijk Figaro daar, kijk Figaro zus, kijk Figaro zo. Kijk nou toch goed, vlak voor je toet, dan laat je niet foppen. Leg voor je dop en als je hem niet oprapt, laat je maar liggen. Dan moet je maar weten wat er maar komt. Sokken we kok, sokken we kok, sokken we kok, sokken we kok. Bravo bavissimo, bravo bavissimo, bravo bavissimo, bravo bavissimo. Potte me fissimo, potte me vuien, potte me neentje, potte me ja. La la la la la la la la la la la la la la la la. Hoor me zingen, zie me springen, hoor me zingen, maar doe het eens na. Wat is spektakel, maak je muziek hard, is een mirakel. Die zeeps op mop stijgt naar mijn kop, het wordt een hel. Adieu!

El Che Guevara, sequentie 1 is dit uit de soundtrack voor de film El Che Guevara. Zometeen El Che Guevara, sequentie 2. Maar eerst iets over een film. Het is een hele brok, die film. Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Regie en scenario Jane Schoenburn. Even stilstaan in elkaar. Non-binair, transitie, polyamoureus heb ik teruggevonden ook eigenlijk. Maar non-binair betekent dat je, het is niet hij of zij of het, maar een vorm van meervoud dient te hanteren. Zoiets als wij koning, neem ik aan dan. Wij koning der miljonairs bijvoorbeeld zou kunnen. Dus het meervoud hanteren is een beetje, toch niet heel gemakkelijk. In deze verwarde, chaotische tijden, kunnen we toch wel zeggen, met allerlei oorlogen, permanente oorlogen en beloftes van nog meer oorlogen, is dat de verwarring. Daar hebben we het even over. Het is een film, is een satirisch, surreële, psychologische slasher-horrorfilm. Dus ik neem aan, de term satire mag ook blijven en dat mag ook, je mag het ook op een satirische manier bekijken of als satire bekijken, weet ik veel. Maar het is natuurlijk een ernstige manier, een ernstige, ik weet niet, zoiets. Cinematografie Erik Jouwe, muziek Alex G, vertolkingen Hanna Einbinder, actrice, als Chris Williams, jonge filmmaakster die, ingehuurd om de horrorfranchise Camp Miasma te rebooten. Moet je dat in het Engels zeggen? Rebooten? Eigenlijk nieuw leven in te blazen. Maar denk dat je dat niet mag zeggen? Dat je reboot, hoor ik heel vaak. En boots, dat zijn dan weer laarzen, neem ik aan, op zich. Anna Einbinder is ook stand-up comedian. Dat is ook een Engelse term. Maar die roept toch bepaalde associaties op, neem ik aan. Verder Gillian Anderson als Billy Presley, een voormalige actrice. Haar laatste rol was in de eerste Camp Miasma film, waarna ze stopte met acteren en ging wonen in afzondering op de plaats die als locatie werd gebruikt voor die eerste Camp Miasma film. Verder ook nog even kijken, Jack Haven als Little Death, een geest die op wraak zint in Camp Miasma. Onder water en komt dan boven water, regelmatig. Het slasher-element in het begin van de film, de eerste beelden zijn eigenlijk slash. Je ziet bloed spuiten, maar op een manier dat het dus niet realistisch is. Zwaar aangezet. Is het wel echt, is het film, maar toch is het lijkt het bloed te zijn. Het spuit er enorm uit. Dus dat is ook wat terugkomt later in de film. Het slasher-element, ik weet niet of je dat satire kan noemen. Het is een mengvorm van heel wat zaken, die film. Toch een ervaring, kunnen we zeker zeggen. En een graad van complexiteit. Want die Chris Williams, die jonge filmmaakster, omschrijft zich ook als, dacht wel, lesbisch. Was het nu eenvoudig lesbisch? Ik denk het wel. En polyamoureus ook, maar daar heeft ze toch moeite mee. En je ziet in dat contact met die Billy Presley zie je dan ook het een en het ander ontstaan. En een ervaring is het eigenlijk. Zij gebruikt ook in het begin van de film zeer technisch termen uit de filmstudie. Filmtheorie, kunnen we zeggen. En dan zie je dan die Billy Presley daar wat verbaasd naar kijken. Dat is ook een element in de film. De theorie en de praktijk, kunnen we misschien zeggen. Er is veel over te zeggen. Maar ook veel niet over te zeggen of zoiets. Ik weet al niet meer hoe ik nu verder moet gaan. Maar toch de moeite vind ik dan. Deze film, Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Regie en scenario Jane Schoenburn. Ja, zoiets. Ja, belooft El Che Guevara sequentie 2. Die komt er nu aan.

Hasta siempre, comandante. Robert Wyatt, uit zijn album Comic Opera uit 2007. Robert Wyatt, een enkele begeleidende muzici, neem ik aan. Ik zie hier niet meteen op de hoes namen staan. Robert Wyatt, inmiddels 81. Hij stopte in 2014 met zijn muzikale carrière. Hij komt nog terug. Zometeen zal ik een paar dingen opzommen vooraleer ik over die tentoonstelling Uni begin. Robert Wyatt toch even. Hij viel in 1973 uit een raam, geraakte daarbij gedeeltelijk verlamd en zit sindsdien in een rolstoel. Hij kan niet meer drummen, hij was eigenlijk oorspronkelijk drummer en zanger. Zanger werd hij nadien, drummen ging niet meer, want je hebt je benen voor nodig. Percussie en multi-instrumentalist. Dat komt tot uiting vooral op zijn album Old Rotten Head, dat ik ook bij heb. Waar ik een stuk uit zal laten horen, The Age of Self komt eraan. Wat nog? Zometeen Carlo Actis Dato. De Nachtwacht van Dorus uit 1958. Juan Blanco, Espacios 5 uit 1993, zie ik staan. Dat zijn zo wat de ingrediënten. Vooraleer ik toch wel nog een twintigtal minuten muziek die ik nu voorzien heb. Maar ja, Carlo Actis Dato, daar wil ik een woordje over zeggen. Dit is de Actis Band, Son para el Che. Met op de cover ook een affiche waarop staat Hasta la Victoria Siempre, Ernesto Che Guevara, Cuba Libre staat erbij. Het is het eerste album van die Actis Band. Carlo Actis Dato heeft meerdere muziekgroepen en hij is een bespeelt blaasinstrumenten, is componist en groepsleider. En misschien toch even een woordje over een voormalig collega hier op Radio Centraal, John Sugar Daddy Rotiers, die al een tijd overleden is. En hij heeft een aantal albums van Carlo Actis Dato gesteund, financieel ondersteund, geproduceerd is ook dan de term die je gebruikt. Dat is het situatie ook even. Dit album niet alles, wil ik ook even benadrukken. Het verscheen in 1999 in Italië op Splash Records. Ja, met vijven zijn ze, maar ik kan niet alle instrumenten opzommen, want dat ga ik ook niet over alle andere groepen kunnen doen. Het stuk dat eraan komt is Lazy Mambo. Ja, en dan komt Dorus met Vlubber, ook interessant, uit 1962. Bon, we hebben het min of meer aangekondigd wat er nu aankomt. Maar dit wel, Lazy Mambo. Ja, er wordt een beetje gelachen, want ik heb een verkeerde cd blijkbaar opgezet. Ja, ik zoek naar de juiste knop. Ja, de chaos en de verwarring waarover ik sprak, moet ik ook blijkbaar vertegenwoordigen. Ik heb er ook niet veel zeggen in natuurlijk. Ik heb het gevonden voor deze Lazy Mambo.

Nou, rustig aan, jongens. Nog een klein beetje keukenzout. Zo. En 5 gram gemalen kopspijkertjes. 5 gram. 1, 2, 3, 4, 5. Mooi. En dan, als het een beetje gelukt is, heb ik toch een keer de uitvinding van mijn leven gedaan. Dan heeft professor Doris een geheel nieuwe stof uitgevonden. Ja, volkomen tegen de wet van de zwaartekracht in. En, het heeft niets te maken met nylon. En het is geen plastic. Het is geen rubber. En ook geen bollebber. Het spul dat heet gewoonweg vollebber. Je hoeft alleen een stukje op je schoen zo te doen. En je springt hoger dan de wereldkampioen. En het is geen rubber. En ook geen bollebber. Maar gewoonweg flubber. Oh mensen, dit biedt ongekende mogelijkheden. De uitvinding van de atoomkracht is daar helemaal niks bij. Wel, nee. En weet je wat het is? Een kind doet de was. Je doet een schepje suiker in een glaasje. Daarbij doe je dan wat kokend loof. Als je dat even hebt laten smeulen, vermeng je het gauw met wat oud bakken brood. Terwijl je het spul fijn hebt laten sudderen, pak je een half emmertje cement. Het hele heusje gooi je door elkaar. En dat is dan het grote moment. Dan heb je geen rubber en ook geen blubber. Wat je gemaakt hebt, dat is flubber. Je hoeft alleen een stukje in je auto te doen. En je zweeft hoger dan de zweefvliegkampioen. En zonder rubber en zonder blubber.

0: Is er nou afgelopen met dat geschreeuw midden in de nacht?
1: Oh, dank u.

PLA. Poor Little Alfie. Robert Wyatt uit zijn album Old Rotten Head uit 1986. CD-versie uit 1998. En Alfie verwijst naar Alfreda Bench, de vrouw van Robert Wyatt, die ook beeldende kunst maakt. De hoes heeft ontworpen, gemaakt ook, getekend, geschilderd. Ja. En het werk van Juan Blanco, dat ik in een aantal delen heb laten horen. Espacios 5 uit 1993, met op de saxofoons, sopraan en tenorsaxofoons, Neil Leonard. Tentoonstelling, groepstentoonstelling Uni in de Annie Gentils Gallery in Antwerpen aan de Peter Benoitstraat nummer 40. En Uni is, als je het op de radio zegt, er is geen E, het is U-N-I. Uni, dat is dan Europese Unie, zoiets. Met een E achteraan, hier is het U-N-I. Groepsentoonstelling waarbij een begeleidende tekst die ook op de website staat van de galerij, is dat het initiatief werd genomen door Carla Arroja en de Antwerpse kunstenaarsgemeenschap. Dat betekent dan neem ik aan een deel van de Antwerpse kunstenaarsgemeenschap. 28 queer kunstenaars en allies. Bondgenoten. Ik heb ook al gesteld, als je de term queer, als je dat in de vertaalmachine ingeeft, krijg je de term vreemd. Dus niet louter puur seksueel geaardheid gedefinieerd, maar ook wat afwijkt van de norm, of van het gemiddelde, of dat is ook een term die op die manier kan het ook gezien worden. Nu, hoe ga ik doen? Ik ga niet al het werk van die 28 kunstenaars beschrijven. Ik zal toch beginnen met Carla Arroja en Stefan Schranen. Dat is eigenlijk een heel fotogeniek werk, want ik heb een foto gemaakt van het werk. En het cirkeltje, het reflecterend, spiegelend cirkeltje, ik heb daar mijn ogen in gekregen. Dus het geeft een beeld van dat werk met mijn ogen in dat cirkeltje en in mijn silhouet. En op de achtergrond het werk van Luc Tuymans. Dat is dan een werk, dat is een animatiefilm, 7 seconden in loop. Het is een blauwe plant die heel snel groeit en bloeit, zo kunnen we het in elkaar kort omschrijven. Dat is het. Dat is het werk dus waar ik het langst naar kan kijken, want ik heb er een foto van gemaakt. Het werk waar ik het langst naar heb gekeken op de tentoonstelling is het werk van Les Monsieur Delmotte, voormalig programmamaker bij Radio Centraal. Monsieur Delmotte op de eerste verdieping. Het gaat om een installatie van video's. Het is eigenlijk een reeks video's die hij maakte in Venetië in 2013, waarbij je dan in het straatbeeld gaat liggen op een merkwaardige manier voor alle toeristen die voorbij stappen dan ook. Heel korte filmpjes, heel veel filmpjes. Het gaat soms over een paar seconden, maar heel treffend. Ja, dus daar heb ik het langst naar kunnen kijken. Dat is 25 minuten. Ik heb het helemaal gezien, wel degelijk. Maar veel andere werk, een aantal van de kunstenaars zijn overleden reeds. Staat op een begeleidende brochure hier, waarbij dan het jaar van geboorte en overlijden staat. Verder, veel bekende namen. Ria Paquet, Annemie van Kerkhoven, degene die ik al vermeld heb. Chris Gillis. Veel bekende namen, maar ook onbekende namen, die ik niet meteen ook binnen de Antwerpse kunstenaarsgemeenschap minder snelle voor de hand liggende namen, kunnen we zeggen. Zoiets. Maar een hele ervaring, 2 verdiepingen, de gelijkvloers en de eerste verdieping. En dus heel veel te zien, maar dan op uw manier. En zoals ik al zei, je kan het dan op een ruimere manier interpreteren. Er wordt ook gezegd in de tekst van dat in de geschiedenis. Even kijken hier, ik zal de tekst er even bij halen. De Nederlandse versie staat op de website. Doorheen de geschiedenis heeft kunst vaak gefungeerd als een veilige ruimte voor queer stemmen en perspectieven. Nu, ik denk dat we dan kunnen stellen dat het voor een deel gaat, de geschiedenis van de kunstenaars die hier vertegenwoordigd zijn, is na de Tweede Wereldoorlog. Ik neem aan dat er toen een periode is gekomen, jaren 60, waarbij ook al in de popmuziek zelfs, ook al dingen gebeurden die afweken van de norm, kunnen we stellen. Toch een nieuwe
hoe kon je omgaan, hoe kon je je identiteit definiëren. Dat was toch meer mogelijkheden ook, denk ik wel. Nu, als we teruggaan naar het verleden, de geschiedenis, dan heb je de alle-ismen aan het begin van de 20e eeuw, maar dat was wel voor de Eerste Wereldoorlog en ja, met die wereldoorlogen ook in het vooruitzicht. Het waren dan het dadaïsme, het surrealisme, het futurisme, wat natuurlijk ook meteen met die oorlogen daar hun inspiratie gingen zoeken. Dat is natuurlijk meer confronterend. Het was een gesloten groep met vaak veel confrontaties met de omgeving ook. En eigenlijk is het al in een geschiedenispakket geclasseerd en ondergebracht en weet ik veel. De turbulentie van die periode, dat kunnen we ook zo zien, neem ik aan. Dus niet wat je noemt een veilige haven, maar een confronterend, een confronterend element. Dat is het. Ik moet even, mijn stem wordt een beetje op een science fiction wijze beïnvloed, heb ik de indruk. Dat is eigenlijk al voldoende, denk ik toch. Misschien was dat, is dat de bedoeling. Dus 28 kunst, dat is zeker de moeite om te gaan bekijken. En u kan het dan op een ruimere manier zien, denk ik. Ja, zoiets. Nog tot 6 september. De openingsuren, ja, nu mag ik gewoon voluit spreken. Dat is ook aangenaam, dank u. Even kijken. Woensdag tot en met zaterdag van 14 uur tot 18 uur zijn de openingsuren. Peter Benoistraat nummer 40, 2018, Antwerpen. Annie Gentils Gallery. Slokje water, excuus. Ja, we leven natuurlijk voor een deel ook in science fiction tijden, kunnen we zeggen. Met eindeloze mogelijkheden. En beperkende mogelijkheden. Ja, Philip Blackburn. Habanera is Soundwalk Through Old Havana. CDR-uitgave uit 2004 op Innova Recordings uitgebracht, zoals ook die Juan Blanco-compilatie. Wat komt er nu? Ja, dat, een deel uit die uitgave. Dan Musica de Repuesto. Zie ik ook nog staan, Actis Band. Dus een aantal stukken, mijn bol doet op mijn ene hoor, uit 1957 door Dorus, gaan we langzaamaan naar mijn lezing uit het boek van Ernesto Che Guevara, uit het Spaans vertaald, als Op de motor door Latijns-Amerika. Maar we hebben nog wat muziek in het vooruitzicht. We en ik.

0: Celia confeccionaba banderas rojinegras del 26 de junio y las colocaba en lugares céntricos. Llegó a pegar consignas revolucionarias en el auto propiedad del alcalde de Guanabacoa.
1: Urcelia Díaz murió el 3 de septiembre de 1957 al intentar hacer explotar un petardo en el Cine América. Su cuerpo quedó destrozado. Tenía solo 18 años. Prefirió la muerte heroica antes que vivir en cadenas. Ella también fue digna heredera de María.
2: En primer lugar, hay una gran división en los grupos en el país. Los grupos copulativos, que son por excelencia ser y estar, a diferencia con otras lenguas que tienen un solo verbo copulativo, el español tiene dos. Y en su momento hablamos de los estos dos verbos en esta función. El resto de los verbos son predicativos. Ahora, los predicativos pueden ser transitivos, transitivos, reflexivos, reflexivos.
3: Hello. Are you from
4: England?
3: One question for you. What city in England you live?
4: Cambridge.
3: Remember, this is in the north, no?
4: No, it's in the middle.
3: Hey, when I write about it. Yesterday?
4: No.
3: First time?
4: No, a few days ago.
3: Wait, first time? No?
4: Yeah.
3: Hey, where are you going now?
4: Going to lunch.
3: What?
4: To lunch.
3: The lunch?
4: Mm-hmm.
3: Ah, for the regular?
4: Yeah.
3: Hey, you don't like talking with the people in Cuba?
4: No.
3: Do you marry here in Cuba?
4: No.
3: You like don't buy cigars? Yeah, I work in the cigar factory. Good price for you. Cheap price.
4: No.
3: Hey, Mimi, I hear you.
4: Okay, thank you.
3: Bye. Okay.
5: Me bolhoed op, me ene oor, zo slenter ik het leven door. Met een duppie hier en een stuiver daar, haal ik me kossie bij mekaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts mijn tukkie doen. Ik zie, wat u niet ziet, veel zonneschijn maar ook verdriet. Want naast dit geld waar het om gaat, ligt ook de humor vaak op straat. Je bent een reuze stommeling als je dat zomaar liggen laat. Je grootste vijand wordt je vriend wanneer je lacht en niet zit grient. En je de wereld maar niet ziet alsof je beter hebt verdiend. Mijn vrijheid is mijn kapitaal. De blauwe lucht betaalt mijn rente. En dreigt men mij soms met een oor.

de wereld rond. De slagerbij, ons in de buurt, die heeft zijn gierigheid bezuurd. Mijn hond, het is een rare case, wat vraagt hij om een stukje vlees? En krijgt meneer dan niet zijn zin, dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts eens uit, en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuzenvaart en kwispelt vrolijk met zijn staart. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot formaat en ook betrouwd.

mijn bolhoed op mijn ene oor. Uit 1957, Doris, begeleid door Cor Stijn. Wat nog? Ja, nu hebben die soundtrack klaarstaan. De Motorcycle Diaries uit 2004. Muziek van Gustavo Santaolalla. Ja, een moeilijke uitspreekbare naam. Ik mocht er ook nog even over struikelen, dank u wel. Maar een deel van die soundtrack door die componist. En ook een lied gebracht door Damasco Perez Prado uit 1949. Dus nu een vijftal minuten uit die soundtrack. Dan kom ik met de tekst van Ernesto Che Guevara uit zijn boek Op de motor door Latijns-Amerika, vertaald uit het Spaans door Ari Sneeuw. Maar ja, bon. Eerst de Motorcycle Diaries.

Ja, een muziekstuk dat ik niet heb aangekondigd was van de Actius Band, een energiek stuk, Intifada is de titel. En ze komen nog terug later, na mijn lezing uit dit boek van Ernesto Che Guevara, Op de motor door Latijns-Amerika. Verscheen in de jaren 90, maar verwijst dus naar die reis die Ernesto Che Guevara maakte. Toen werd hij nog niet, had hij niet de naam Che, neem ik aan. Dat was eind 1951 tot juli 1952. Die reis samen met Alberto Granada op de motor. En ik heb vorige week de plaatsen vermeld waar ze zoal geweest zijn. Ze staan opgesomd in dit boek. De tekst die ik nu zal voorlezen is een tekst van iets meer dan één pagina. Ik zal hem in drie keer voorlezen. En hij is gesitueerd in Peru. Ze waren toen in Peru, in de leprozenkolonie van San Pablo. Lepra-leiders. Ernesto Guevara was toen student geneeskunde, had bijna zijn diploma behaald. En na de reis heeft hij zijn studies afgemaakt en heeft hij wel degelijk dat diploma geneeskunde behaald.

De tekst. De dag van Sint Guevara. Op zaterdag 14 juni 1952 werd mijn onbetekenende persoontje 24 jaar. Al dicht bij het speciale moment van de kwart eeuw. Het zilveren huwelijksfeest met het leven. Dat mij tot dusver eigenlijk geen reden tot klagen heeft gegeven. Ik ging al heel vroeg naar de rivier om opnieuw mijn geluk bij het vissen te beproeven. Maar het is met deze sport net als met het gokken. Wie als eerste wint, wordt uiteindelijk de verliezer. 'S middags speelden we een partijtje voetbal, waarbij ik zoals gewoonlijk keeper was en het er beter van afbracht dan de vorige keren. 'S avonds gingen we eerst bij dokter Bresciani langs, die ons uitnodigde voor een heerlijke en overvloedige maaltijd. En daarna werden we in onze eetzaal onthaald op de nationale drank, pisco, waar Alberto alles vanaf weet wat betreft zijn uitwerking op het centraal zenuwstelsel. Toen iedereen al aardig de hoogte had, bracht de directeur van de kolonie een heel sympathieke toast op ons uit, waarna ik, onder de invloed van pisco, ongeveer het volgende naar voren bracht.

Goed. Ik voel het als een plicht om de toast die dokter Bresciani op mij heeft uitgebracht te beantwoorden met iets meer dan het gebruikelijke heffen van het glas. In de precaire omstandigheden waarin wij deze reis maken, is het enige waarover wij beschikken om uitdrukking te geven aan onze gevoelens het woord. En daarvan gebruikmakend wil ik gaarne mijn dank en die van mijn reisgenoot tot uitdrukking brengen, jegens het hele personeel van deze kolonie, dat praktisch, zonder ons te kennen, ons dit prachtige blijk van genegenheid heeft gegeven, door op een zo attente wijze onze verjaardag te vieren, als waaruit een persoonlijke feestdag van een van u. Maar ik wil nog iets zeggen. Binnen enkele dagen zullen wij het grondgebied van Peru verlaten. En daarom betekenen deze woorden tevens een afscheid, waarbij ik van ganser harte uitdrukking wil geven aan onze erkentelijkheid jegens het gehele volk van dit land, dat ons, sinds wij bij Tacna de grens overkwamen, ononderbroken heeft overladen met attenties.

Ook wil ik zeer nadrukkelijk nog iets zeggen dat misschien enigszins buiten het kader van deze toast valt. Hoewel onze nederige personen zich onmogelijk kunnen opwerpen als woordvoerders in deze, geloven wij, en na deze reis nog sterker dan voorheen, dat de opdeling van Latijns-Amerika in onduidelijke, denkbeeldige nationaliteiten volledig fictief is. Wij vormen één enkel gemengd ras

Thank you.

I'm not afraid. I'm not afraid.

0: Zeg, Doris, voor we gaan beginnen, mag ik jou onder vier ogen iets vragen?
1: Zeker, meneer Korstijn, zeker. Mag dat?
0: Nou, ik had je dan willen vragen, waarom loop je toch altijd zo voorover?
1: Zo, zou je dat zo graag eens willen weten?
0: Ja, daar ben ik er wel erg nieuwsgierig naar.
1: Oh, nou, meneer Kees Kranenburg, zullen wij het hem even uitleggen?
2: Ik zoek een peuk, ik zoek een peuk, ik zoek een peukie. Sigaar op het trottoir, op het trottoir. Want zonder peuk, want zonder peuk, want zonder peukie. Sigaar, dan valt het leven me te zwaar. Ik heb geen centen om sigaren te kopen. En daarom ben ik zo voorover gaan lopen. Ik zoek een peuk, een peuk, een peuk, ik zoek een peukie. Sigaar op het trottoir, van de boulevard. Ik zag een vrijer toen ik op het hoekje stond. Hij had een knots van een Havana in zijn mond. Ik dacht genietend van de reuk, die sigaar wordt straks een peuk en dan gooit hij hem op de grond. En van die peuk en van die peuk en van dat peukie, sigaar wordt Dorisie, de eigenaar. Want zonder peuk, want zonder peuk, want zonder peukie, sigaar.

sigaar op het trottoir van de boulevard. Maar plotseling heeft die vent zich omgekeerd, pakte me beet en riep toen heel geagiteerd: dat heeft nou lang genoeg geduurd, of heeft mevrouw je soms gestuurd? Maak nou meteen maar rechtsomkeerd. Nee, meneer, zei ik, dat begrijpt u helemaal verkeerd. Ik ben hier zo te zeggen uit vrije beweging. De kwestie is namelijk, ik zoek gewoon een sigarenpeuk. Want u moet begrijpen, ik heb geen centen om sigaren te kopen.

0: Cor Stijn, vraag jij eens even aan die jongen van Kranenburg of die op wil houden met dat gehengst op die conservenblikjes.
1: Kees, stop nou even. Stop.
0: Jongens, let even op. Nou gooit die vrije die peuk weg. Oh, wat een vuile zwerver, zeg. Nou gooit hij die peuk expres in die plas met water. Nou, dat is toch geen manier van doen, hè? Hij wist dat ik op die peuk liep te wachten. Huh, wat een zwerver. Huh, dat noemen ze nou je medemensen. Bah, wat een mentaliteit. Huh, de druiloor. Huh. Noemen ze nou een kerel.

Dit kwam uit het album van Robert Wyatt, Comic Opera. Stay tuned and just as you are. Robert Wyatt en begeleidende muzici, kunnen we stellen. Daarvoor Doris met Peukie Sigaar uit 1957. En ja, de actrice band had ik aangekondigd, denk ik wel. Son para el Che, titelstuk van hun album, hun eerste album uit 1999. En Last Blow, 8 seconden. Dat was ook nadrukkelijk te horen.

Ik heb nu de aankondiging te doen, uit het hoofd grotendeels te doen, van thuisreis volgende week. Volgende week in thuisreis, donderdagvoormiddag, zoals elke donderdagvoormiddag. Thuisreis naar de stad Waag en de ruime omgeving in Antwerpen. In gedachten, in de jaren 80 en voordien en nadien. Zo heb ik een ruim kader. Wat breng ik? De stad Waag in de jaren 80, de plaats waar ik het vaakst geweest ben. Nu, ik ben ook geweest in de Cinderella, in een dansing, waarvan ik de naam niet meer weet. Dat was ook, hoe noem je dat? No Wave, New Wave, Cold Wave, Fat Gadget herinner ik mij en zo, maar ik weet het naam van de dansing niet meer. En de Gare Civique was er ook nog begin jaren 80. Zo. Wat heb ik bij volgende week? Dat is de soundtrack van de film Eraserhead van David Lynch uit 1976. Op cd-formaat met ook de Eraserhead dance mix erbij. Nu, de herneming van die film in de jaren 80 heb ik gezien in de cartoons. Dat is dus de ruime omgeving van de stad Waag. Memorabele filmavond, omdat... toen ik buiten kwam, het had wat geregend en Antwerpen leek op het decor van die film, voor een deel. Dus de stenen met waren het ook een beetje glanzend, zoiets. Ik keek ook, neem ik aan, met de ogen van die film, kunnen we stellen. Ik ontmoette ook een jonge vrouw die ik kende en die had kunnen meespelen in die film. En dat bedoel ik als een compliment. Die soundtrack, maar ik kan hem brengen in een ruim deel van die soundtrack in fragmenten, in collagevorm, vermengd met andere zaken. Onder meer David Lynch, het album van David Lynch, Crazy Clown Time, uit 2011. Onder meer David Lynch als zanger. Wat komt er nog bij? Even kijken in de uitzending. 4 liederen van Ellen Schoenaerts uit haar cd Vrijblijvend Advies uit 2020. 3 tracks van een groepsnaam die ik moet uitspellen. Het was voordien Brazzaville, maar nu is het BRZZVLL. Hun album Waiho uit 2017. Fats Waller, werk uit de jaren 20 en 30 uit de compilatie Fats Waller Believe in Miracles. Ik moet er ook even aan toevoegen. Dat werk van Fats Waller op de soundtrack van Eraserhead te horen is op de achtergrond, in de verte zou je kunnen zeggen. Maar ik haal hem dus naar voren met andere werk dan op die soundtrack staat. Mike Zinsen. Mike Zinsen was van 1958 tot 1961 uitbater van het café Gare Civique op de Stad Waag. Ik zal van Mike Zinsen... De cd Mike Zinsen solo op altsaxofoon. Ik zal al zijn eigen composities laten horen. Het zijn korte stukken, totaal 11 minuten. Dus Mike Zinsen solo. En dus daardoor zal ik voorlezen uit het laatste nummer van het tijdschrift Gare Civique. Gare Civique werd opgericht in de Gare Civique in 1954 of 1955. Het laatste nummer van Gare Civique verscheen in 1964. Het was Gare Civique 33, januari, februari 1964. En ik zal daaruit voorlezen de cyclus van redactielid Hans Verhagen, Televisie, in 5 gedichten. Dat is de kern. Verder is er ook filmnieuws en tentoonstellingsnieuws in Thuisreis volgende week. Thuisreis, ik ben nog één belangrijk ding vergeten. Dat is een... CD van Jeff Mertens en de naam moet mij nu even ontgaan. Het wordt mij ontnomen. Jeff Mertens en de drummer, zo gaat dat. Dat is geen dementering, dat is puur techniek ook, hè? Technologie voor een deel.
ja, ik heb, nu ik dat gezegd heb, mag ik de naam, krijg ik de naam toegediend. Dirk Wachtelaar. Dus Jeff Mertens en Dirk Wachtelaar. Live at the Audioplant. Live in de Audioplant. In september 2025. Dat is een lang stuk van 29 minuten. Ik zal dat ook in het tweede en derde uur in fragmenten van ongeveer 3 minuten verspreiden in de uitzending. Ja, zo een naam niet weten, dat kan ook op technologische wijze gerealiseerd worden, denk ik. En dan, nadat we hebben gezegd, dat, ik weet het niet meer, krijg ik plots die naam op mijn audio of autocue toegediend. Dat is science fiction. Ja, thuisreis volgende week naar de Stadswaag. En ruime omgeving in Antwerpen, in gedachten, in de jaren 80 en voordien en nadien. Met onder meer Dirk Wachtelaar, inderdaad. En naar het einde van deze thuisreis toe. Ik heb klaarstaan een werk van Juan Blanco, Loops, uit 1991. Ja, ik zal het in twee keer brengen met tussendoor. Dorus met Brandkasten Manus, uit 1958. En dan is er nog een beetje tijd over voor Juan Blanco, het werk Ella, uit 1983.

Ja. Ik wacht op een vertrekkende auto. En dan ga ik van start.

De hem brandkast de manus, want dat was zijn specialiteit. Hij was eerst bij de tram brandkast de manus, maar dat vond hij verloren tijd. Hij was een jongen die een keer zijn slag wou slaan. Daarom is hij toen de vlakte opgegaan. En hij brak in zonder het minste geluid. En geen gevangenis of hij brak eruit. De politie had respect voor hem, omdat hij zijn vak verstond. Er was niet ene rechercheur die ooit de vingerafdruk vond. Ze kwamen bij voorbaat moedeloos op de plaats van de inbraak aan. Maar bleven vol bewondering met ontblote hoofden staan. En dan zei de hoofdinspecteur die het onderzoek leed, dat is werk van hem. Brandkast de manus, want dat is zijn specialiteit. Hij was eerst bij de tram, brandkast de manus, maar dat vond hij verloren tijd. Hij is een jongen die een keer zijn slag wil slaan.

Maar met de jaren kwam de ouderdom. En zo het meestal gaat, ze betrapten hem bij zijn laatste kraak op een pure hete daad. En toen die in zijn celletje heel stil was doodgegaan, mochten ze gabbers uit de bak om zijn graf heen komen staan. En de directeur van de strafgevangenis, die een gevoelsmens was, die zei: we zijn hier voor hem. Brandkastenmanus. Ja, want dat was zijn specialiteit. Een laatste groet aan hem. Brandkastenmanus. Eén van de allergrootste jongens van zijn tijd. Het was een jongen die een keer zijn slag wou slaan. En daarom is hij toen de vlakte opgegaan. En nou ligt hij hier, zonder het minste geluid. Maar uit deze gevangenis...

Ja, meer op de...

0: Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB plus kanaal 10A, oftewel via de streaming op www.radiocentraal.be. We begonnen met Toxic Love uit de film Fern Gully, The Last Rainforest. Tim Curry, helaas. Een dinsdag ook overleden. Het werd drukker en drukker aan de overkant. Wie dat Tim Curry niet kent, die herinnert hem misschien dan toch wel als zijnde Frank en Further uit de Rocky Horror Picture Show uit 1975. En daar draai ik dan een paar stukjes uit. Die Tim Curry daar brengt. We beginnen met Sweet Transvestite. Rest in peace, Tim Curry. Wacht, moet je dit op zijn afzetten eerst. Rest in peace, Tim Curry. Sweet Transvestite uit de Rocky Horror Picture Show.
1: How'd you do, I? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

Ja, dus in memoriam Tim Curry. U hoorde hier draainummers achter elkaar uit de Rocky Horror Picture Show. We begonnen met Sweet Transvestite. Dan kregen we Fanfare / Don't Dream It. En dan Wild and Untamed Thing. Ja, en dan gaan we Not Blues van het ene overlijden naar het andere. Want hoe ik Dolly Parton, die is naar de overkant vertrokken. Ze biedt, gaat de kind er ook nog wat meer over vertellen. Maar we gaan hier dan... Eerst de wildernis in na de Wild and Untamed Thing. Krijgen we hier Dolly Parton samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt met de Wild Flowers. Rest in peace, Dolly Parton.

0: Thank you so much.
1: Ja, I Will Always Love You, als ik het goed verstaan heb, was dat het nummer dat ze schreef toen dat Porter Wagoner solo ging. En die had er eigenlijk ontdekt en daar had ze heel veel jaren samen duetten mee gezongen en mee opgetreden. Klopt dat, Ken? De mensen zien dat niet, wat voor gezicht dat gaat trekt, hè? Allee. Niks te zeggen.
2: De volgende is dat.
1: Ah, voilà.
2: Met de. A song from the Bible with Johnny Cash, mm-hmm. Kris Kristofferson, Brenda Lee, and
1: Willie Nelson. And
2: take it away.
1: And Dolly Parton, natuurlijk. Een gospel nummer. Ik weet niet hoe dat de titel nu juist is.

0: En dat was dan Neil Young. Door Linda Ronstadt, Emmylou Harris en natuurlijk Dolly Parton. After the Gold Rush. En dan gewoon op Bob Dylan, of wat was die?
1: Ja,
0: kind?
1: Ja.
0: Een cover van Bob Dylan. Blowing in the Wind. Met

0: Dat
1: is slow down.
2: Okay. That's fun.
0: Oh, that was just fun. You can tell we didn't practice, but it's better when you don't.
1: Ja, ja, Tim. Ja, ze kan er wel lol maken. Ook, dat was ze met Chet Atkins. Longer Than Always. Wat heb ik hier nog in de pipeline of in onder de draad hangen? Met Kenny Rogers.
3: Islands in the Sun.
1: Islands in the Stream, Ken. Ik heb er werd Kentucky met Tennessee, The Sun met The Stream. Nee, nee, nee, het is Islands in the Stream, in de Rijn en in de Donau. Er zijn al veel eilanden. Ja, maar daar gaan we niet over wat laten. Dus in memoriam Dolly Parton en wij laten ze horen zoals dat u ze nog nooit gehoord hebt. Dus Dolly Parton en Kenny Rogers samen Islands in the Stream.

0: Coat of Many Colors was dat. Jakin?
1: Het is een liedje van de Bijbel. Het is een story from her youth. En quite a repertoire she's left behind. En you have one more song for us that is a bit local.
0: Ja, namelijk een song die den Daryl ook dikwijls zong en op het album.

Voilà, dat was ons in memoriam Dolly Parton, dus Dixie Darling, samen met Arlo Guthrie. En dan neem ik al nu mee naar vorige zaterdag een feestje in Ruppelmonde met... Op de boot Tenas. Wacht even, ik moet het dan terugvinden. Vorige zaterdag dus op boot Tenas een optreden van Staro Novo. En Staro Novo, dat zijn Vladimir Dimitrov en Sveno de Smet. En dat is dat zijn Bulgaarse ritmes. Voilà. De titels ken ik niet. Het was live op de boot. Staro Novo.

0: goed. Nog eentje? Ja! Het volgende nummer de
1: Moenka!
0: Jeppa!

0: dankjewel.
1: Jullie waren echt super, super.
0: Super, heerlijk jullie. Dankjewel. Dankjewel aan de organisatie. Dankjewel aan de techniek, misschien. De techniek ook. Bedankt.

0: Je kan ons volgen op staronovo.official op Instagram. Zeker doen.
1: Zeker doen.
0: Zou leuk zijn, dankjewel.
2: Staro Novo live op de boot Tenas vorige week zaterdag. Een heerlijk feestje en het eten was ook niet te versmaden. Libanees met dankzij elke. Misschien ineens, want dat was de voorlaatste keer deze zomer dat daar een optreden plaats vond, dus dat wil zeggen dat deze zaterdag daar terug iets te gebeuren staat. De laatste bootsessie, zaterdag 29-8, open van 14 uur tot 22 uur op de boot Tenas, aka Café Scheldezicht, Scheepsbouwerstraat Ruppelmonde in België. Dus open van 14 tot 22 uur. En om 17 uur is daar een vernissage met de werkjes van Christophe Blauwert. De Christophe die heeft daar al redelijk lang vele activiteiten op kleine schilderijtjes vastgelegd. En er is nu een overzicht tentoonstelling dus op de boot Tenas te zien, dus deze zaterdag. Dan om 18 uur is er de Plat du Jour door Susanita. En dat is voorlopig nog een verrassing wat het dat gaat worden. Maar het water loopt mij nu al in de mond. Om 19 uur krijg je dan De Guru Tieni uit Osaka, Japan. Spooky toy pop met poëtische inslag. Dat zal dan ook een zware verrassing worden. Ik kan me er niet veel van voorstellen. Spooky toy pop met poëtische inslag uit Osaka. De Guru Tieni. Om 19 uur dus op de boot Tenas. En om 20 uur Kul de Basse, gevleugelde acrobatiek op de Schelde. Maar dat gaat alleen met schoon weer door. Dus om af te sluiten, om 8 uur, Kul de Basse, acrobatie over de Schelde. Dat is allemaal deze zaterdag, de laatste bootsessie. Op de boot Tenas, Scheepsbouwerstraat, Ruppelmonde in België. En als je daar dan niet op tijd weggerakt, dat is geen probleem, dan kun je daarna gewoon kamperen op Camping Begonia. En dat is op de Ganzenmeerstraat 19A, dan het voormalige voetbalveld van de Shell Boys. En daar is dan ook een programma, de zondag, de 30e, ook weer die Kul de Bas, die acrobaten, bij mooi weer. Dan Klankveld van Blindman komen testen in de achterhoven van de Shell Boys. En dan komt daar nog een bonte avond met Sergio Cocco. Dus dat is dan het laatste weekend slapen op Camping Begonia, oftewel het veld voor de Shell Boys, Ganzenmeerstraat 19 bis, Ruppelmonde. Voilà. En dan, lieve mensen, zit de vakantie erop. Vrije zak. Dat wil zeggen, volgende week ook twee uurtjes terug muziek door, want dan is de grote Mr. Mixnix ook terug uit zijn vakantie ontzieken. Ik stel voor dat we hier wat vakantieliedjes spelen voor u. Oh ja, we komen van de country. En dan beginnen we natuurlijk met country vakantie, hè? Country Gazette en Holland Holiday.

0: ik moet jullie ook even teleurstellen, want Wim van de Webgang, die is hier nog niet. Die zal waarschijnlijk, vermoedelijk, weer in de file staan. Maar die zal wel elk moment kunnen komen. Maar dan ga ik toch even voor jullie de nachtmachine opzetten. Jammer genoeg is het stickertje hier van het bord verdwenen, dus ik weet niet precies welke schuif dat is. Maar ik ga deze proberen. Ja, dat was hem dus.
1: Dus wij hebben de nachtmachine even

0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde. 54. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: 150, 149, 148, 147, 147, 146, 145,
4: Linus Torvalds,
3: 144, 143,
4: I pronounce Linux,
3: 142,
4: S Linux,
3: 141, 140, 139, 138.
5: The divided operating system has fewer total connections.
6: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken. 133.
7: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
8: 129. 127.
6: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopoly. Monopoly. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
8: 123.
9: Ja, Unix of Linux?
8: 121.
10: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
3: 120.
10: Dus 119. Het is meestal doen, maar
3: 118.
10: Nee, maar het technisch, het niet technisch, het net technisch genoeg, maar het is te technisch.
11: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
3: 113. 112.
12: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
13: Open documentformaat.
14: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
12: Wat passiert daar?
15: It depends on what you consider useful.
16: Please raise your hands if you cannot hear me.
8: 101.
3: 100. 99. 98.
16: What does free software mean?
3: 97.
2: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
17: It's always newer, it's larger, it has more packages.
3: 92.
18: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
17: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
18: Ja, nu nog niet.
8: 85.
18: Yes, it's from the last DEPCONF in Extremadura, Spain.
6: Nu, of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
3: 80, 79, 78.
17: Knap, is a different system.
3: 77.
18: Daarnet heb ik 76, er eigenlijk helemaal niks van verstaan.
3: 75.
18: Maar ja,
3: 74.
18: Dat ligt aan mij.
3: 73.
10: Alles is gebackupt, ja.
3: 72.
19: Enable firmware.
3: 71.
17: No.
20: Zet hem net aan. Zet 66, 65, 64, 65, 66, 65, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66, 66,
4: the install party and so it is the D-Day that we moet hier zijn.
10: De console.
17: Het zijn eigenlijk vooral games.
10: Dat is standaard in de business. En daar staat een idee die van bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. Dat is gewoon aangeconstrueerd. In de BIOS ziet het eruit. Die gewoon staan op een primary hard disk. En dan heb je gewoon een contactflash van 4 gigabyte. Die kun je gewoon partitioneren als een gewoon gigabyte. Dat is een beetje een
0: 21. Goedenavond. Goedenavond, dit is Radio Centraal, het is Webgang. Mijn controlepanel vertelt me dat het versie 7.1 is, 0.7.1, en dat het vandaag 13 augustus is. En ja, we hebben geluk, want we zijn met tweeën. Mart, ja. Ik ga jouw micro ook zoeken. De blauwe, maar ik hoor niet veel. Ik hoor niet veel blauws. Geel? Oké, laat eens kijken naar geel. Maar hier hangt geen geel plakkertje. Ja, daar helemaal achteraan. Ja, kijk, dat zou de gele moeten zijn. Ja. De gele staat open, maar dan is die misschien nog niet op micro geswitcht. Micro, voilà. Kijk, nu staat hij op micro. Dat is beter. Ja, we hebben zoveel mogelijkheden met ons gigantisch mengpaneel hier, dat we natuurlijk ook wel die mogelijkheden moeten instellen. Je kan schuiven switchen tussen lijn en micro.
19: matrixdenken.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is nog net de stap voor volledig software-defined. Maar het is er dichtbij, want het is ook computergestuurd en zo. Ik denk dat het al een beetje in de richting gaat van. Maar ik hou toch ook wel van het fysieke aspect. Gewoon schuiven die kan openzetten, knopjes die kan indrukken,
19: ah, ja, ja.
0: Waar je aan kan draaien. En zo. Het is eigenlijk...
19: Hardware.
0: Ja, het is een beetje een luxe eigenlijk. Hè.
19: Hardware dan nog in relatie staat met je lichaam.
0: Ja, ja. De human interface via fysieke knopjes om aan te draaien. En zo. Gaan we... We gaan het nieuws, hè. We hebben,
19: misschien we de tune van het nieuws...
0: Ja, ja, ja, dan ga ik eerst die achtergrondmuziek even afzetten en de newstune uit het control panel.
19: Abin.
0: Goedenavond in het e-nieuws van 6 na 6. En vandaag daarin de volgende onderwerp. We zullen eerst even de titels meegeven. Staatshakken wordt geprivatiseerd.
19: Paddenstoelen voor het leger.
0: En ze willen meer. Staatshakken wordt geprivatiseerd. In de Verenigde Staten. De regering in de Verenigde Staten heeft een nieuw programma voorgesteld om privébedrijven toe te laten in te breken in... computersystemen van buitenlandse criminele organisaties. Er is een groot potentieel aanwezig in de privésector en die mogelijkheid en dat voordeel hebben we in het verleden niet gebruikt, vindt het Witte Huis. Eergisteren dinsdag, zette Trump zijn handtekening. De coördinatie gebeurt door het Nationaal Coördinatiecentrum dat onder de Homeland Security valt. Ze zullen richting geven en moeten de operaties ook schriftelijk goedkeuren. De activiteiten mogen niet tot slachtoffers leiden en bijvoorbeeld tot gewapende escalatie. Hè, dat soort operaties is niet toegestaan in dit programma. Toch niet in de standaardprocedure. Het zal dus zowel toegelaten zijn om in te breken als om te spioneren, als ook om offensieve operaties uit te voeren. De deelnemers, die bedrijven, die deelnemers, die moeten rapporteren aan die coördinator en ook onmiddellijk ophouden als er onbedoelde schade dreigt voor Amerikaanse bedrijven of Amerikaanse personen of kritische infrastructuur.
19: Paddenstoelen voor het leger. In de VS hebben ze al een hele geschiedenis met het gebruik van medicatie en drugs voor hun soldaten tijdens de dienst. Maar na hun dienst komen actief ingezette militairen soms in mentale problemen. De dienst die verantwoordelijk is voor de veteranen gaat nu een proef opzetten met het gebruik van de psilocybine. Dat zijn stoffen bij ons bekend van bepaalde paddenstoelen. Bij het eten daarvan wordt die door het lichaam psilocybine en die activeren de serotonine-receptoren in de hersenen, wat leidt tot wijzigingen in de gemoedstoestand en denken. Ze hopen dat het helpt tegen depressie en posttraumatische stressstoornis. Vanzelfsprekend gaan ze het wetenschappelijk aanpakken met een groep die het wel krijgt, die vergeleken wordt met een groep die het niet krijgt toegediend, ook met oog voor bijwerkingen.
0: Ze willen meer. Terwijl de big tech bedrijven juridisch op hun kop krijgen wegens het overtreden van de privacyregels en aantasting van het welzijn van hun gebruikers, willen ze ondertussen toch meer. Ze willen dichterbij geraken. Dichterbij dan wat cookies op je pc of laptop of dichterbij dan de tracking apps op je mobiele apparaten die je bij je draagt. Nog dichterbij is het rechtstreeks monitoren van je breinactiviteit. Je ogen verraden al veel, dus ze blijven tegen wil en dank smart glasses ontwikkelen. En laat het duidelijk zijn, de smart ass is niet wie de bril draagt, wel de techbedrijven die de data oogsten. De laatste jaren zijn hun onderzoeken toegespitst op Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI. Ze proberen de ijzerdeeltjes in de hemoglobine in het bloed te volgen die de zuurstof leveren aan de neuronen in de hersenen. Ze maken steeds meer gedetailleerde kaarten van de hersenpan. Ze kunnen met scans en behulp van AI al depressieve gedachten lokaliseren, als ook andere, meer genuanceerde gevoelens. En daarmee kunnen ze dan minder opvallend onderzoek doen, waarbij bijvoorbeeld twijfelende kiezers wordt gevraagd om mee te doen aan een of ander onderzoek, waarbij beeldmateriaal van presidentskandidaten wordt getoond in filmpjes. Ze kunnen door de apparatuur, die ondertussen, ze hebben dan zoiets op hun hoofd, die ondertussen hun hersens scant, kunnen ze opmeten bij wie er gevoelens van empathie zijn bij welk beeld en bij wie eerder afkeer. De deelnemers moeten misschien nadien nog iets invullen, een soort vragenlijst of zo, maar dat is maar voor de vorm, want de gegevens waar het over gaat worden rechtstreeks afgelezen uit hun brein. Tot zover het innieuws van 6 na 6 op onze website webgang.radiocentraal.be. Kan je dat nalezen na het programma? Je moet eerst blijven luisteren, natuurlijk.
19: Ja. Maar bij dat laatste, dat doet me denken aan... Momenteel is er iets in Antwerpen, in Morfo, in de provinciestraat 112. Jochen heeft zo'n exciting research... En dat zijn dan zo een aantal sensoren, dus iets dat je op je oortjes moet zetten. En op basis daarvan gaat er een klein ledlampje je excitement tonen. Dus dat zijn echt zo biometrische gegevens. Misschien meer in interpretatie van de neurologie dan de effectieve... ja, want wat wordt er in die laatste allemaal nagekeken?
0: Ja, ze hebben dus door die maps die ze hebben van die hersenscans, hebben ze een idee van in dat deel van de hersenen kunnen ze zo meten hoeveel zuurstof aangevoerd wordt, dus hoe actief iets is en dus welke gevoelens op dat moment actief zijn. Dus afkeer, voorkeuren en zo. En ze meten dat, terwijl ze die beelden laten zien, meten ze dat rechtstreeks. Dus ze
19: kunnen dat is een soort van feedback.
0: Hersenscan, een soort scan van hun hersenen die continu gaat, dus een zeer gevoelige...
19: Maar waar je ook nog eens zelf naar kijkt dan.
0: Dus wat ze combineren eigenlijk twee dingen. Ze zetten die proefpersonen zetten ze zo voor een schermpje en die krijgen zo'n helm op hun hoofd.
19: Ja.
0: Ze moeten niet voor opereren. Het is niet dat ze zo die hersenpan opsnijden om zo sondes aan te sluiten op hersencelletjes of zo. Dat is gewoon, ze kunnen dat meten door de sondes in die helm. Mm-hmm. En ze laten die mensen op het scherm naar filmpjes en naar dingen kijken. Mm-hmm. Maar dat geeft een reactie. Dus die mensen moeten niet zeggen van... Ja, ik zou eerder op die of ik vind die sympathiek. Ze laten die misschien nog wel zo een vragenlijstje invullen. Ja. Maar eigenlijk gaat het erover dat ze rechtstreeks kunnen afleiden uit wat ze... Uit die hersenactiviteit detecteren en kunnen ze direct al registreren. Dat is eigenlijk de data waar ze dan mee werken. En wat ze sturen het beeld en ze nemen die data rechtstreeks uit de hersenen op. En die twee, dat zijn dan de gegevens die ze later dan kunnen gebruiken. Om
19: te analyseren. Ja, maar dus nu eigenlijk in Morfo, in de provinciestraat, die kerk daarachter is een kunstenaarsresidentie en vooraan is Extra City... Kunnen dus, ze zeggen dat een soort van laboratorium is daar. En de Moody wordt daar gezet.
0: Dat was vroeger zo'n klooster achter.
19: Daar is een tuin. En Jo Kai.

0: 10 oktober. Overdag is dat in Morpho. Ja, de moeite om eens te gaan kijken. Hè. Natuurlijk bij onderzoek, zoals jij sprak in het nieuwsitem, daar heb je al meer geavanceerde laboratoria ook voor nodig. Of?
1: Ja, maar blijkbaar hebben ze dat toch terug op zo'n schaal kunnen terugbrengen. Dat ze dat gewoon kunnen ja, gebruiken zonder daar echt een heel datacentrum naast te moeten zetten of zo. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat ik ook interessant vind, dat is dat over dat staatshacken in de VS. Het is al langer bekend dat zo in Rusland wordt zo, zijn er zo bepaalde hackersgroepen die een combinatie zijn zo van crimineel, dat die zo geld vragen, maar dat eigenlijk ook getolereerd worden door de staat en door de geheime diensten in Rusland. En zo, zolang ze geen eigen Russische dingen aanvallen. En waar dat zo een beetje een schemerzone is tussen hoe officieel dat eigenlijk toelaat. Dus of dat eigenlijk behoort tot de politiek of dat eigenlijk met zo'n randfenomeen.
0: Ja, in de criminele zone.
1: Ja, maar omdat die met zoveel zijn en in het Westen er toch wel redelijk wat slachtoffers mee ja, gemaakt worden. Bedrijven, ransomware aanvallen enzovoort.
0: Ziekenhuizen, stadsdiensten. Ja, ja.
1: Ik denk dat de Amerikanen aan het denken heeft gezet en dat ze nu zeggen van, ah ja, maar wij hebben eigenlijk ook een heel grote privésector met heel goede specialisten op gebied van cybersecurity en zo. Laat ons die eens activeren, hè. Laat ons die eens ook allemaal mee inzetten. En ik denk dat een beetje de richting is waarmee ze dit nieuwe programma hebben opgesteld en een nieuwe wet hebben getekend en zo.
0: Ja, er zijn dan heel... de definities zijn dan wel echt heel belangrijk.
1: Ja, ja want het gaat over buitenlandse criminele organisaties. Maar wat is een buitenlandse criminele organisatie? Buitenlands is misschien nog redelijk gemakkelijk te definiëren. Maar crimineel, dat is... Als je Trump hoort spreken, dan gaat het soms wel heel snel heen en weer. Dus ik kan me voorstellen dat als Trump spreekt over het internationaal strafhof in Den Haag... Hè, ik hoor hem zo zeggen dat crimineel is, bijvoorbeeld. Hè.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus wat is een buitenlandse criminele organisatie? Hè? Dus,
0: ja, ik heb het meer schrik van...
1: Mensenrechtenorganisaties, dat soort dingen. Natuurlijk, en als daar dan offensieve dingen zijn toegelaten...
0: Offensieve operaties, voilà, dat vind ik een klein beetje een rare definiëring binnen criminele netwerken.
1: Ja, maar dus de eigen Amerikaanse... Bedrijven of gespecialiseerde beveiligings, die mogen dan offensieve operaties doen tegen die buitenlandse criminele organisatie. Dus vanaf dat iemand stempel krijgt, buitenlandse criminele organisatie, dan is het toegelaten voor die bedrijven uit die privésector onder coördinatie van Homeland Security Nationaal Coördinatiecentrum om te infiltreren en eventueel aanvallen te doen. Dus dat is nuttig, hè? Dus dan moet ze niet meer aan Microsoft vragen van de accounts te blokkeren van een of andere non-profit organisatie, dan kunnen ze gewoon zelf aanvallen op die organisatie.
0: Maar uiteindelijk blijft het toch een bedrijf dat in dienst genomen wordt door de staat die dat uitvoert.
1: Ja, maar blijkbaar zet het zo toch een beetje de deur open van dat die bedrijven proactief zelf kunnen... En dan moeten ze het wel melden. Hè, bij
0: maar dan is dat toch zoals een Microsoft die bepaalde accounts kan sluiten.
1: Ja, maar zo, die grote bedrijven zullen dat misschien... Die doen dat niet graag, want dan worden zij als groot bedrijf natuurlijk... Krijgen zij een stempel
0: dat ze meewerken. Aannemen,
1: dus het is natuurlijk interessanter om gespecialiseerde beveiligingsbedrijfjes dat soort dingen te laten doen... die dat niet onder de noemer moeten doen van een groot merk. Want een groot merk heeft heel snel imagoschade, ook in het buitenland. Mm-hmm. Wat er nu aan het gebeuren is in Europa, in België zien we nog niet zoveel. Ik hoor het hier van organisaties en bedrijven die heel, heel, heel weinig vermelden, maar in Duitsland, Frankrijk enzovoort, digital sovereignty, de onafhankelijkheid van de macht die helemaal geconcentreerd zit bij die Amerikaanse IT-bedrijven en technologiebedrijven.
0: Nee.
1: En die dus... Nadat het een aantal keer bewezen gebruikt is, kan je niet meer weg blijven kijken natuurlijk. Moet je er bewuster van zijn. Dan moet je beginnen denken van, stel dat er iets gebeurt, dat er iemand in België hier iets doet dat die en die in Amerika niet ziet, waardoor ze een knopje afzetten. En ik zit toevallig op hetzelfde stuk van het netwerk of ik zit toevallig op hetzelfde dit of dat. En ik als nevenschade is mijn bedrijf of mijn bedrijfssoftware of mijn serversysteem mee.

0: platgelegd. En dan heb je de schade.
1: Ja, dit weekend op de redactie was er zo Toreon. Ken je dat bedrijf? Ja, de redactie had Asma Oualmakran uitgenodigd. En dat is een security en privacy consultant bij die Toreon. Die Dirk Praat zat er ook bij. Dat is zo iemand die meer voor 11-11 en dus binnen de Mensenrechtenliga werkt. En die Toreon, als ik dat nu opzoek, ja, dat is ook business-driven cyber consulting. En die doen dan eigenlijk, allee, dat zijn dan de experts, maar die zijn dan wel een partner van Vlavio, wat dan zo de Vlaamse, wat is dat, Vlaamse AI? ik weet niet, de Vlavio, waar dat Vlavio juist voor staat. Dat is de Vlaamse KMO's. Zijn dat de typische... Zijn jullie aangesloten met jullie bedrijf bij Vlavio?
0: Aanspreekpunt voor ondernemers in Vlaanderen.
1: Ah, ja, dus maar zullen die Toreon...
0: Aanspreekpunt, ja, maar die Toreon, databank...
1: Die Toreon zal dan de partner zijn in het aanbieden van cybersecurity solutions voor middelgrote bedrijven. Dat is natuurlijk ook een bedrijf dat samenwerkt dan met meer overheidsdiensten. Maar dat is nog anders natuurlijk.
0: Is dat zo'n opvolger van de Telcredere dienst of zo? Je had vroeger van die overheidsdiensten die bedrijven helpen om in het buitenland om te exporteren en dat te financieren en transport.
1: Ja, die is al op vlak van
0: Ah ja, maar die zijn weer Vlaams niveau natuurlijk. Alles wat op nationaal niveau moet gedupliceerd worden eerst.
1: Ja, en veel wat die doen is ook gewoon testen, hè. Want dat is het dan, hè, dat die big tech bedrijven zouden constant van die penetratietests doen binnen bedrijven of dan criminele organisaties en anderen. En dan kijken hoe kwetsbaar dat die zijn. Mm-hmm. Ja, en van daaruit dan offensieve veranderingen.
0: Ja, ik zie hier dat ze zo blijkbaar zo wat mikken op het doorgeven van kennis aan bedrijven op het gebied van ondernemingsstarten, financiering, groei, digitaliseren, duurzaam ondernemen.
1: Ja, en cybersecurity, dus met
0: innoveren, intellectueel eigendom, strategie enzovoort. En stem, ja.
1: Ja, heel die aflevering is nog te beluisteren als je naar redactie.radiocentraal.be gaat. Daar staat eigenlijk de file en daar kan je terugluisteren naar de redactie met Asma Oualmakran en Dirk Praat. Het ging vooral over de snelle en ontwikkeling en groeiende industrie en verontrustende zelfstandigheid van AI-toepassingen. Was wel de moeite, maar dus nog heel beluisterbaar. Moet ik een nummer opzetten van Corazon de Robota? Ik was gaan klikken op de website. Corazon de Robota heeft ook deze zaterdag gespeeld en ook een workshop non-binary electronics gegeven. Op basis van de Schmidt-trigger.
0: Daarbij is dat wel grappig. Is non-binary electronics, dat is zo. Hij krijgt zo'n andere betekenis aan.
1: Ja, dus dat was op basis van de Schmidt-trigger chip. Wat is dat? De 40160.
0: Dat is een niet-binaire chip.
1: Dat is een logic gate. Maar je kan dus ook non-binary
0: gaan. Een twist-state chip of zo.
1: Ja, zelf heeft Corazon opgetreden in de NOR op de dag van de Pride. En hier is een nummerke Radiación del Fondo Cósmico. En duurt 4 minuten 55. Is veelal toch meer in het trans-noise.
0: Ik hoop dat die doorkomt. De schaaf staat open.
1: Ja, hier staat het ook helemaal open. Ja, ik hoor al een precies een 50 hertz. Zit hij maar wel luider.
0: Dat is
1: op bandkant.
0: Dat is niet... Straks hoorde u de ventilator die hier op de tafel gezet was, maar een micro staat ook op de tafel. Die heb ik ondertussen afgezet. Dit is echt de opname die u

0: Ja, dat was dus Corazon de Robota.
1: Was dit live? Is live opgenomen daar ter plaatse? Of
0: deze is eigenlijk een fragment van een van haar eerste albums. En in dat geluidsproject is ze vooral op zoek naar retro-technologische perspectieven. Door van alles te gebruiken, afval en doosjes en gerecycleerde elektronica, heeft ze zo van die synthesizers en sequencers en drummachinetjes gesoldeerd. En die zijn eigenlijk hier gebruikt in dit fragment. Corazon de Robota WordPress.com, daar kan je ze vinden, maar ook gewoon als je Corazon de Robota tikt. En Corazon betekent hart in het Spaans en Robota, ja, dat is dan een robot. Wel heel raar dat je hier dat er nog maar één nummertje te koop is en dat dan €144 kost. Blijkbaar kan digitale muziek ook een limited edition zijn. Maar je kunt het gewoon nog luisteren.
1: Oké.
0: Okay. En jij, vorige week had jij met die Home Assistant en die Homey en de...
1: Ja, het was een beetje een combinatie van dingen. Je hebt zo, als je een Raspberry Pi koopt, we hebben de laatste maanden gezien dat die prijzen ongelooflijk gestegen zijn door de geheugenprijzen die gestegen zijn. En daar ontsnappen wij niet aan. En dus dan ga je op zoek naar zo goedkoop mogelijk proberen iets. Ik heb hier een foto bij van de dingen die ik hier allemaal... Even. Dus die ik hier uitgestald had. En je kan de dingen apart kopen. Een Raspberry Pi apart en dan een SD-kaartje apart en dat installeren enzovoort. Maar ik had gemerkt dat er op sommige sites dat je zo van die voorbereide kits kan kopen waar het dan de Pi met een behuizing... en een voeding en een SD-kaart met een systeem. En daar waren er bijvoorbeeld de Homey en de Home Assistant versies, had ik tegengekomen in een webshop.
0: En die zijn hardwarematig ook verschillend?
1: Wel, die waren prijsmatig verschillend, maar hardwarematig niet. Die zagen eruit zoals eigenlijk... het doosje van de... Mm-hmm. Ik had een apart doosje van de behuizing. Dat is standaard behuizing van Raspberry Pi Foundation zelf.
0: Maar 5, hè? Dat is Raspberry Pi 5.
1: Ja, deze. Raspberry Pi 5, hè? Ja. Mm-hmm. Ja, ik was op zoek naar een 5. Dus die worden geleverd in het doosje van de behuizing. Maar die zijn, de Pi, ingebouwd in de behuizing. SD-kaartje erin, met het systeem erop. En zo zit dat in... terug in dat doosje van die behuizing, maar dan met een sticker erop van welk systeem erop staat en welke Pi. Dus dan heb je, krijg je dat doosje zo eigenlijk aan met alles er eigenlijk in. En ik moet
0: zo
1: gewoon insteken.
0: Systeem, ja,
1: het systeem zit daar. Wel,
0: ja.
1: Dat was eigenlijk niet mijn punt. Mijn punt was dat ik er zo'n een Pi 5 wou om iets mee te doen, iets anders mee te doen. En dat ik op zoek ging naar de goedkoopste combinatie. En bleek dat op sommige websites zo'n combinatie, een Homey of een Home Assistant, combinatie goedkoper is dan dat je zelf de Pi koopt en het doosje en een lege SD-kaart. En dat vond ik eigenaardig. En daarom wou ik dat eens proberen. En dus heb ik die sets gekocht. Ja. En dan wou ik natuurlijk ook wel eens kijken wat dat was. Ik dacht, verkeerdelijk trouwens, heb ik dan gemerkt. Dus de Homey kende ik niet. Dus Homey. Mijn Y achter. En de Home Assistant kende ik wel. Dat is een domotica-systeem, hè, om in allerlei in-house dingen mee te sturen en voelens en sensoren. Maar die hebben blijkbaar ook wel wat online dingen in aanbod en die kan dat ook wel gebruiken in combinatie met online diensten. Waar wij geïnteresseerd zijn, digital sovereignty, wij willen natuurlijk, als wij zoiets draaien, wij willen dat zelf draaien op ons eigen hardware, op ons eigen toestel en met onze eigen apparaten daaraan aansluiten, maar niet met een verplichte... clouddienst erbij, of een abonnement met een clouddienst erbij.
0: En dat staat daar ook en bij.
1: Blijkbaar, dat kan daarbij, maar dat is niet dat denk niet dat het per se moet. Zeker niet. Home Assistant is niet zo dat per se moet. Bij Home Assistant heb je zowel de software op zich, die je vrij kan gebruiken, maar die hebben ook zo'n aanbod om dat te combineren met een clouddienst. En dan kan je... Dus het feit dat het combineren met een clouddienst, kan je veel gemakkelijker van buitenaf, van eender waar, omdat je dan niet zelf er iets voor moet organiseren via die clouddienst aan je toestel en informatie opvragen over de toestand van... het gebouw of waar het geïnstalleerd is, of de plek, hè, want ik spreek over huis, maar je kan dat heel breed interpreteren. Dat kan ook geïnstalleerd zijn in een hackerspace en kan je de temperatuur of zo van... We hebben volgende week een vergadering, we gaan alvast de airco aanzetten of zo. Maar die Home dan, ik dacht van, dat is gewoon zo'n algemeen systeem om thuis een servertje te installeren met bijvoorbeeld delen van bestanden en zo. Maar dat was verkeerd, dat was niet. Die Home is ook een home automation systeem, maar dat is nog verder specifiek gericht naar gebruik via een externe partner. Dus via een Google login enzovoort enzovoort. Nee. En dan moet je bij die Home service en je hebt dan apps die je moet downloaden van een store en dan kan je die app draaien op je smartphone en dat is dan gekoppeld via die cloud met dan je Home thuis die op een Raspberry Pi draait thuis.
0: Ja, okay, ja.
1: Dus het zou kunnen, ik weet niet zeker. Ik heb me afgevraagd hoe komt het dat dan goedkoper is, terwijl ze ten eerste wel al dat werk al doen om dat erop te installeren en dat in te bouwen.
0: Oh, ja.
1: En toch is het goedkoper. Dus dat vond ik raar. Dus dat wou ik eens bekijken.
0: En heb je daar dan een antwoord op gevonden?
1: Nee, niet echt, want ik heb ook de aparte gekocht en standaard ventilatortje, standaard behuizing enzovoort. Dus ik ga gewoon die uit elkaar halen. Niet, want ze zijn samengebouwd, maar ik ga wel het SD-kaartje eruit halen. Dat kan je gemakkelijk aan. Hè. Dat is zo'n opening, kan je dat eruit trekken. En ik ga dat flashen met een ander systeem. En dan heb ik voor een project had ik er een aantal nodig. Door de tekorten kan je ook niet altijd de aantallen kopen die je wil kopen op een bepaald moment, in bepaalde omstandigheden. En dan is het soms een goede optie om zo gecombineerde dingen te kopen en het SD-kaartje te vervangen door een met een eigen systeem. Ik denk als je een opstelling hebt waar je een groot aantal dezelfde toestellen hebt, dan kan je een SD-kaartje, een image maken en dat over al die toestellen... kopiëren en die daarmee starten enzovoort. Hè. Dus dat moet ik nog doen.
0: Maar het was zeker geen counterfeit, alleen namaak.
1: Nee. Het was allemaal uit een officiële verdeler van niet de Raspberry Pi webshop, maar wel een van de officiële verdelers die hier in de Lage Landen opereren en waar ik ook al andere dingen van gekocht heb. De memory card is met nog het grootste raadsel eigenlijk. En dat heeft ook wel een grote invloed op de prijs. Je hebt toch wel veel verschillende soorten memory cards met verschillende eigenschappen die te maken hebben.
0: Klasses,
1: met, je hebt ook klasses, je hebt zoiets met een U. Je hebt zoiets... En het is mij eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Vooral omdat je dat niet altijd kan vergelijken op die webshops. Je hebt daar een aanbod, je ziet daar zoiets op staan. Ah, memory card, high speed. Ja, high speed, wat betekent high speed? Dan staat er één van die systemen om die te klasseren, staat dan een eigenschap bij, maar die andere eigenschappen niet. En dan bij een andere kaart staan er dan andere eigenschappen wel die dat daar niet staan. Dus je kan dat heel moeilijk vergelijken. Ik vind het heel moeilijk om dat te vergelijken.
0: Ja, appelen met peren vergelijken.
1: Dus dat is een beetje nog een ding dat ik denk van, daar weet ik ook niet goed. Zelfs de officiële kaartjes van, die heb ik nu niet, maar ik moet eens kijken. Misschien wel
0: daar zijn wel grote verschillen in die kaartjes. Maar wat was het aankoopverschil dan? 20%, 30% of 10 of 5?
1: Dat in de grote orde was dat geweest? Misschien zo'n 10 euro of zo, voor de set, voor de combinatie.
0: 10%.
1: Hoeveel zitten die?
0: Dat is dan ongeveer 10%. Hè?
1: Ja, meer zal dat niet geweest zijn, denk ik. Dan zou ik eens moeten kijken naar... Ik heb die gegevens heb ik eigenlijk nu niet meer bij.
0: Maar ja, maakt toch niet zoveel uit.
1: Nee, maar het gaat over een aantal euro. Stel voor 10 euro op een prijs van rond de 150 euro. Dan het is toch wel... En als je met een voeding en zo erbij, ben je toch al snel verder. Hè? Je hebt ook voor de Raspberry Pi 5, die gebruikt ook wat meer stroom. Dus je hebt wel een beetje de...
0: Ja, meer stroom.
1: Een aangepaste voeding nodig.
0: Dat begint al...
1: Ja, die zijn niet meer... je merkt ook aan die apparaatjes, die worden ook warm. Ik had die aangesloten en gewoon de startprocedure laten draaien. En ik merkte nadien toch wel dat die heel warm waren. De standaardbehuizing is ook van plastic. Dat vond ik ook raar, want ik had eigenlijk eerst geopteerd om metalen behuizingen te kopen. Aluminium. Die hebben dikwijls ook nog zo'n
0: dat kan het prijsverschil zijn ook, hè.
1: Ja, maar ik heb dan alleen vergeleken dezelfde vergeleken. Hè? Dus ook met de standaard case, standaard voeding van Pi zelf en zo. En dan had je toch nog altijd een aantal euro's verschil. Maar inderdaad, als je zo een aluminiumbehuizing erbij neemt, dan voor die Pi 5, dat is zo'n aluminiumbehuizing, die aan de binnenkant heeft dat zo'n een houtstulping, dan wordt ze wat dikker. Mm-hmm. En dat komt op de processor. Dus als je die behuizing toebouwt, dan raakt dat de processor om echt de warmte af te voeren naar die koelvinnen. En dan zou je kunnen zonder ventilator. Want die Raspberry Pi 5 die heeft standaard een actief draaiende ventilator mee. Dat is de standaard uitrusting die daarbij hoort bij de standaard case. Zelfs de standaard case bevat een ventilator die je met een draadje moet je aansluiten op... ergens twee pinnetjes van de Raspberry Pi. Ding die, waarschijnlijk zal die 5 ook wel daar aparte pinnen voor hebben op het moederbord. Hè.
0: Maar dat project is nu afgerond? Of
1: ik heb die vergelijking gemaakt en het viel mij op. Dus ik dacht, een goede tip, als je begint zo'n Pi te kopen, kijk ook eens naar die gecombineerde setjes. Misschien zijn die goedkoper. Ik kan me één reden voorstellen waarom die goedkoper zou kunnen zijn. De prijzen stijgen continu. Je bestelt iets en de volgende dag ga je kijken en het is al duurder. Die sets die zijn misschien samengesteld op voorhand en ze hebben die aangekocht aan een bepaalde prijs. En tot die sets, er zijn er zo 20 of 30, tot die sets zijn uitverkocht, worden die verkocht aan die prijs dat ze toen gezet zijn geweest. En de nieuwe, die zullen alweer duurder zijn. Dus op zo'n manier zou het kunnen dat je dus eigenlijk, in het moment dat de prijzen stijgen, een voordeel bij hebt om iets te kopen dat eigenlijk raar is dat dat minder kost dan...
0: Ja, omdat al
1: vanaf ze het hebben, zullen ze dat waarschijnlijk ook wel gaan aanpassen, natuurlijk. Maar je merkt dat je dikwijls niet grote aantallen... Je kan soms max 5, max 3, max... en sommige zijn gewoon uitverkocht. Maar Raspberry Pi, nog altijd de oude versie met 1 gigabyte of zo, zit altijd nog rond de 50 euro. Hè. Alleen voor het bordje. Hè. Maar, maar vanaf dat je dan naar hogere 2, 4... 8, dan gaan die prijzen honderden euro's betaal je dan voor een Raspberry Pi. Hmm. 300 euro voor een, met, ik weet niet, 8, tot hoever gaat het? 16 of zo? Of tot hoever gaat het tegenwoordig?
0: Dat weet ik niet. Ik volg niet al die nummers. Ik vroeg me af of daar nog geluid op zit, maar het enige dat ik nog heb is in relatie. Ik heb vooral geëxperimenteerd met hydrofoons. Want ik ben in de buurt van walvissen en beluga's geweest. En ik dacht, ik ga dat proberen te beluisteren. Maar een fragmentje dat ik nu kan laten spelen, is gewoon eentje van op Freesound. Ken je die database?
1: Ja, daar heb ik al van gehoord. Ja.
0: Dat zijn vooral fragmentjes. Deze is een fragmentje van, hoe lang? 2 minuten van de hydrofoon, maar misschien is het wel verkoelend.
1: Ja?
0: Hoor je het? Of
1: ja, het staat ook, denk ik. Ik zal de micro's toezetten.

0: wil nog even terugkomen op dan die homo in die toestand. Dus eens opgestart, dan doen die een startprocedure, die bakjes. En die veronderstellen dat ze aan een netwerk hangen, aan een netwerkkabel geprikt zijn. En dan gaan die waarschijnlijk zelf iets opzetten in functie van via die clouddienst te gaan. Dus het eigenaardige is, als je die laat draaien, zonder dat je die op een kabel hebt aangesloten, dan gaan ze een hele install doen, je ziet allerlei dingen voorbij scrollen. Ik werd toen zo live in het programma verteld. Maar je eindigt met een prompt en daar is het gedaan. En dat is zelfs niet... Je kan daar ook niet iets. Je weet geen login, je weet geen wachtwoord. Dus je kan niet zelf aan de slag in dat systeem. Je kan niet zeggen van, oké, het operating system is geïnstalleerd, ik ga er even iets anders mee doen. Nee, want je raakt er zelfs niet in. Je kan alleen via die clouddienst kan je daar dan in je eigen apparaat. Vooral bij die Homey. En dat vond ik wel echt heel raar. Terwijl bijvoorbeeld de Home Assistant, die heeft wel... Wat ze alle twee wel doen, ze publiceren. Dus bij het opstarten krijg je gewoon een zwart scherm en er staat wel het IP-adres dan op. Dat is misschien standaard in het... Maar je kan dat niet benaderen. Er is geen enkele dienst die draait of geen SSH die open staat. Dus je raakt er niet op binnen. En je hebt ook geen login en geen wachtwoord. Dus.
1: Ja, die kaartjes toch...
0: Eigenaardig, hè? Ja. Alleen de Home Assistant die heeft wel een vriendelijker scherm. En die start in een HA-prompt. Dus die start in een eigen prompt. In een Home Assistant. Dus in een eigen systeem. En in dat systeem, dus zijn eigen programma, en daar kan je wel commando's ingeven. Dus je kan HA en dan een commando geven om weet ik veel, de status op te vragen of zoiets. Dus hij is onmiddellijk actief als servertje en je zit in een soort serverprompt van dat programma.
1: Dat is allemaal
0: programma.
1: In Docker dan gedaan? Of?
0: Dat weet ik niet. Nee,
1: maar dat is zo'n beetje raar.
0: Dat kan wel. Ik zag wel verwijzingen naar zo'n virtualisatie-dingen. Ja, dat is wel zo. Ja. Maar ik denk, daar heb ik wel van gelezen, dat je... Dus die antwoorden ook op een ping, wel, de Home Assistant. En dan heb je ook die heeft ook een webpagina. Dus als je dat IP-adres leest en je voert dat in je browser en je zit op hetzelfde netwerk, dan krijg je wel een webpagina, onboarding HTML, een welkomstpagina, waar je dan...
1: Maar en dan moet je dan... Op je thuissysteem hangen, voor wat is dat dan voor lampen en temperatuur?
0: Ja, dan moet je hebt zo allerlei apparatuur, maar dat is er ook niet bij en zo. Hè. Dus die set is echt maar puur het minimum, hè, het apparaatje zelf. Hè. Dus dan moet je dingen gaan koppelen. Hè. Dus je hebt dan ook nog randapparatuur nodig om bijvoorbeeld op die frequenties van die apparatuur te gaan ontvangen en zo. Hè. Dus. Maar dat hoeft niet per se aan die Pi te hangen. Misschien ga je dat op een andere plek hangen, hè, waar het... meer relevant is. Hè?
1: Temperatuur, rollen en zo.
0: En daar zit bijvoorbeeld zit daar op het hoofdscherm direct een soort upload en restore home assistant backup. Dus dat is wel voorzien dat je onmiddellijk bijvoorbeeld een backup van daaruit, dus je kan installeren en via de webinterface onmiddellijk een backup kan terugzetten. Dus dat vond ik wel van, dat is wel knap gemaakt. En dan natuurlijk apps en zo toestanden. Maar, dus dat was een beetje dan... En dus die Homey zelf, daar heb ik helemaal niets mee kunnen doen. Dus daar stopte het dan wel.

0: Wat ik me trouwens ook afvroeg op dat moment, dat was... Oké, ik heb hier nu zo'n prompt, ik kan hier niks mee doen, maar hoe moet ik die nu afzetten? Want ik kon zelfs niet shutdown tikken. Want als je niet ingelogd bent, kan je niet shutdown. Het commando geven om shutdown te doen. En er was geen... ik weet niet of op die 5 ergens een aan-uitknop zit, maar standaard op die Raspberry Pi zit dat niet. Hè. Zo, ik kan het wel monteren soms, maar...
1: Oei, dat kon je dan niet via de cloud, kon je niet afzetten.
0: Nee, want ik had geen cloud-account aangemaakt. Want ik had dat zonder verbinding. Ik had die installatie laten lopen offline, hè, zonder... Dus... En dan ben ik gaan zoeken en dan zeggen ze, ja, ik las dan in de commentaren dat die apparaatjes er wel tegen kunnen om gewoon de stekker uit te trekken. En, ik ben vanuit het Linux-systeem altijd geneigd om dus altijd een clean shutdown te doen, maar blijkbaar met die Raspberry Pi zeggen ze, bah, nee, dat kan daar tegen, dat kan je gewoon uittrekken.
1: Ja,
0: gewoon
1: dan
0: heb je
1: op een bepaald moment je SD-kaart kapot.
0: Wel, ik zou dat natuurlijk niet doen op een moment waar je weet dat hij iets aan het schrijven is, dat hij gegevens aan het schrijven is. Hè. Dan zou ik dat niet doen. Hè. Want inderdaad, als de SD-kaart kapot is, dan is ook je systeem om zeep.

0: Zo, wegens verkeersbelemmeringen zelfs moet je niet wachten tot september om terug volledig vast te zitten op de snelwegen richting Antwerpen. Maar dus wegens verkeersbelemmeringen hoorde u een heruitzending van Webgang van vorige week. Het is nu eigenlijk 20 augustus, maar u hoorde dus die van 13 augustus. En dat was gelukkig één waar we er wel waren.
1: Wij hadden dan in plaats van, want een hydrofoon is, je kunt eigenlijk een contactmicrofoon maken en die waterdicht maken. En dan heb je eigenlijk ook al een hydrofoon. Maar je hebt natuurlijk betere modellen. Wat zijn betere modellen? Die zullen meer filteren, geluid wegfilteren en andere. Is dat soms beter? Ja, dan heb je minder controle om te weten waar dat je echt naar aan het luisteren bent. En je moet je eigenlijk ook vooral trainen. En gelukkig, toen
0: trainen,
1: we onderweg waren, uw oor.
0: Om te weten
1: naar wat dat je eigenlijk aan het luisteren bent.
0: Ja, natuurlijk.
1: Want deze geluiden zijn eigenlijk vanuit die databank, die Freesound databank. En dat zijn mensen die dat er hebben opgezet. Is dat een echte opname of niet, dat weet je eigenlijk niet. Maar laten we ervan uitgaan, als het beschreven is van waar en wat, dat dat natuurlijk wel een echte opname is. Maar op weg naar, waar was dat nu, TBD of was dat nu naar de UK, ik weet het niet meer. hebben we eigenlijk gehoord van, zoals je applicaties hebt om vogels te herkennen. Dat is dan meestal gebaseerd op een enorme databank van opnames van allerlei mogelijke vogels. Om dan een analyse te doen van uw direct real-time geluid. En dan herkenning wordt dat, laten we zeggen dat dat door deep learning en vroeger gewoon patronen waren. Laten we zeggen dat dat nu veel door de kunstmatige intelligentie, wat kunstmatige intelligentie genoemd wordt. Die patronen te gaan herkennen in die waveforms.
0: Zo'n aangeleerde dingen, dat is, want mensen denken
1: dat
0: alleen zo'n chat dingen, AI, maar AI, dat is gewoon heel breed van eenvoudige herkenning van patronen met aanleren van enzovoort. Het is heel functioneel gewoon ook soms, dat soort systemen. Hè.
1: En nu is er dus, want voor die vogels, dat is al heel courant, softwares en apps. En ik denk dat veel mensen ook leert luisteren en alle verschillende vogelsoorten.
0: Hoe diep moet je met zo'n micro dan gaan om zo'n geluiden op te nemen? Zitten die dieren diep of is dat meer eigenlijk aan de oppervlakte?
1: Maar dat geluid gaat door water veel sneller dan door de lucht.
0: Veel verder ook misschien.
1: Veel verder in het water. Hè. En Ik ben ook geen expert, ik heb gewoon eens geprobeerd. En natuurlijk, je zit op een motorboot. Je bent niet de enigste motorboot in de nabijheid van dan zo'n walvis. Hoe ver kun je van zo'n walvis zitten? Is het de motor dat een of andere boot afzet of aanzet? Om al die dingen te leren herkennen. We hebben een aantal fragmenten opgenomen. En ik denk nu ook wel dat dat is om softwarematig te gaan kijken naar die waveforms, te zien of er bepaalde herkenningspatronen zijn en proberen vast te stellen wat dan de motoren zijn, frequenties van de motoren rondom ons. En interessant zijn we dan tegengekomen de Global Library of Underwater Biological Sounds, GLUBS noemt dat. En als je daar wat verder op klikt, als je op die website geraakt van die GLUBS, dan kan je eigenlijk ook je oren beginnen te trainen voor bepaalde aanwezigheid van vissen. Want die maken toch uiteindelijk ook allemaal wel wat geluid, blijkbaar. Of in ieder geval trillingen onder water als vormen van toch wel communicatie, geolocatie, gelijkaardige dingen waar dat wij geluid voor gebruiken. Hè. Maar GLUBS, interessant. Het zal nog veel opnames vergen. Maar dan gaat het uiteindelijk zo zijn dat je aan de hand van een array van hydrofoons. Natuurlijk niet van één bepaalde hydrofoon, maar door een bepaalde oppervlakte. Dus dat is nu hoe dat wetenschappelijk onderzoek ook gedaan wordt. Door hydrofoons op strategische plekken te zetten en te luisteren. En dan gaan ze natuurlijk kijken naar die waveforms en nemen ze ook een breder spectrum op. Hè.
0: En op basis daarvan, als je 2, 3 hydrofoons hebt en die allemaal geluid opvangen, dan kan je ook op basis van de sterkte van positioneren waar dat... En wij positioneren ons nog even in de studio voor de laatste minuten van Webgang op 20 augustus. Er is slecht nieuws op het internet, naast het slechte nieuws van de traagheid op de snelweg. En een van die slachtoffers...

0: De Killjoys met Naïef. Draait of keert, zo je wil, Sis. Maar de mens is toch een beetje een gewoonte hier, hè? Klopt, hè?
1: Ja.
0: Vorige week hadden we iets raars om mee te beginnen. Wat breakbeats uit Londen van Achiavelli.
1: Dat was jouw schuld.
0: Ja, dat was mijn schuld. Ik geef het toe. Dus ja, vandaag dan toch maar weer het oude en vertrouwde punknummertje aan het begin van ons programma.
1: Welkom in de 40ste aflevering van Potage du Jour. Deze week serveren wij stevige soep, niet met balkjes, maar wel met veiligheidsspelden en extra spuug, want dat wordt een punky allegaard. Dus scheer uzelf een hanekam, doe een pogootje in de living en doe uw kapotte jeans aan. Een grunge outfit mag ook, maar allee op.
0: 1, 2, 3, 4.

0: Ja, Sven, en we zijn weer vertrokken, hè?
1: Ja.
0: Met de teletijdmachine, deze keer Down Under, en kwamen we terecht in 1985 in Adelaide, Zuid-Australië.
1: Ja.
0: En komen we terecht bij de groep Exploding White Mice. In 1983 opgericht en het zootje Ongeregeld stond onmiddellijk bekend voor hun energieke optredens. Luide gitaren en een brommende zanger, kon je horen.
1: Ja.
0: In het begin hadden ze nog weinig eigen nummers, dus speelden ze vooral covers van The Saints, New York Dolls, The Heartbreakers, The Stooges en The Shadows of Night.
1: Niet slecht, hè? Ja.
0: Nee, want ze waren ook een beetje 60s garage geïnspireerd.
1: Uh-huh.
0: Maar de mosterd haalden ze vooral bij iconische bands als The Ramones en Radio Birdman. Bleven actief tot 1999, maar toen was uiteraard de fut eruit. U hoorde het nummer Dangerous uit hun veelgeprezen EP A Nest of Vipers.

0: Ik weet niet of jij het gelezen hebt, Cis, maar het stond van de week in de krant dat Generation G, Z, zijn mensen die tussen 2000 en 2010 geboren zijn, dus nog jonkies, terug mee roken blijkbaar. They're back again, here they come, van de Cigarettes, dus toepasselijk nummertje, wel. Uit 1979, alles komt terug en zeker als je het stilaan overal begint te verbieden, dan beginnen mensen dat net te doen. Hè. Zonder enig vingertje, beste Gen Z'ers. Maar ermee beginnen is makkelijk, ermee stoppen is heel wat moeilijker, heb ik vandaag zelf nog mogen ervaren.
1: Dus, jij niet alleen.
0: Nee, goed, maar goed. De Cigarettes waren dat een punkrockbandje uit Lincoln in de UK, dat enige faam verwierf nadat John Peel, de bekende BBC One DJ, hun liet opdraven voor een van zijn live sessies in 1980.

0: De enige Belgische vertegenwoordiging in Potage du Jour vandaag. De Gentse groep, de Distractors. Met hun recht toe, recht aan rock en roll en punk zonder franjes speelden ze regelmatig live op Gentse podia. Zoals in de Zebrastraat en De Rouge. Het nummer The Night is Young and So Are You, dat u ja, zo net hoorde, is terug te vinden op de verzamel-LP Misterioso Serveert. En eigenlijk een unieke vinylplaat die uitgebracht werd ter ondersteuning van het bekende Gentse alternatieve jazz- en muziekcafé Misterioso. Aan de Kromme Wal. Echt topcafé, als u in de buurt bent, zeker bezoeken. Altijd ambiance daar. Op deze, ja, dat is echt, deze plaat hoort u 12 artiesten of bands die Gent als thuisbasis hebben en die hun favoriete kroeg op die manier wilden steunen. Andere bijdragen op deze plaat zijn onder andere Paul Kouter, oprichter van Chance Kouter trouwens, de bluesy voorloper van TC Matic, de Grave Brothers.
1: Overleden ook.
0: Oh ja, ondertussen overleden. Ja. En ik geloof dat hij net voor of na het uitkomen van die plaat is overleden.
1: Okay. Oei, ja.
0: En The Garbage Bags, een goede garage rockband. Maar u hoorde nu The Distractors.

0: heb zo heel de tijd de indruk dat het woordje crazy ontbreekt in die titel. You're Driving Me, vooral naar het einde toe. Post-punk bandje uit Redditch in de UK, opgericht na het zien van een optreden van de Stranglers. Dus ik neem aan dat dat ook ter sprake kwam toen ze bij John Peel mochten optreden. Dat is straks ook al een groep. Ze mochten er 4 keer langs gaan, dus John Peel was precies wel fan dan, denk ik.
1: Deed me een beetje denken aan Per Ubu.
0: Per Ubu, ja.
1: Maar, ja. Wie ben ik?
0: Ik ken het niet, dus wat ze wel uitgeklapt is. Ja. ja, De Shent, Robin Dalloway, Svornaan, wat een naam, en Dave Bennett. Svornaan, dat was die saxofonist met dat hysterische saxgeluidje erin. En dat was dan het typische sound van de groep. You Are Driving Me, hoorde u van de Kravets, de Kravatten.

0: bam.
1: Het hoeft niet allemaal punk te zijn, want ook tussen de punky songs even een beklijvend nummer van de Amerikaanse grungeband Gravel. Het nummer The Stone Yard uit hun debuut LP Break a Bone uit 1993 alweer. Toen de band pas gestart werd, werden ze al snel opgepikt door het invloedrijke indie-label Estrus Records, dat vooral eigenlijk bekend stond voor snelle, rammelende, drie-akkoorden garage-punk. Mm-hmm. Dus eigenlijk waren ze een beetje een vreemde eend in de bijt in die Estrus-stal, want hun geluid was echt veel zwaarder, melancholischer en leunde meer aan bij de sound van groepen zoals The Screaming Trees. Ja. Ze brachten maar 2 platen uit op 2 jaar. Dus
0: ja, maar dat is goed, hè?
1: Op zich eigenlijk wel productief, maar ja, het heeft niet zo lang geduurd. En ondertussen zijn die platen wel gegeerd bij vinylverzamelaars, omdat ze nooit herperst werden. Gravel.

0: Never Exhale, de tweede LP van Dits, noise rock en post-punk band uit Brighton in de UK. Never Exhale, het album werd bijgeschreven op de rustdagen op hun Europese tournee, dus tussen de optredens door. Sis, ja, dat is zo'n impuls aankoop LP geweest dit.
1: Had ik van jou ook helemaal niet verwacht.
0: Nee, maar die staat ook gewoon al een half jaar in mijn kast. En ja, als een keer of 20 beluisterd en zo, je dacht van ja, moet ik er nu iets van draaien of niet? Dus ja, oké, vandaag kunnen we op doorgehakt. Ze zaten erin met het nummer Britney. En foei aan alle ouders die hun dochter ooit die foei lelijke naam hebben gegeven.

0: Sven, een geweldige band, Meat Puppets. En dat vond ook Kurt Cobain van Nirvana. Want nadat ze in 1991 hun Million Seller Nevermind en in 1993 in Utero hadden uitgebracht, werd Cobain in 1994 gevraagd door MTV Unplugged om een Unplugged sessie op te nemen.
1: Ja.
0: En MTV wou natuurlijk de hits. In een akoestische versie, maar eigenwijze Kurt nodigde de broers Kurt en Chris Kirkwood uit van Meat Puppets. En samen speelden ze drie nummers uit de LP Meat Puppets 2 uit 1984. En dat waren de nummers Plateau, Oh Me en het fantastische nummer Lake of Fire.
1: Ja.
0: En dankzij Cobain hebben eigenlijk die twee bandleden dus kunnen overleven door de royalties die ze ontvingen van Nirvana's MTV Unplugged. Want voorheen waren ze slechts bekend bij een select publiek in het underground circuit. En nadien zijn ze dus ook in iets meer commerciële richting ingeslagen.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben toen het album uitgebracht Too High to Die, waar ook de hitsingle Backwater kwam. Die stond zelfs op een van die Studio Brussel verzamel-cd's. En dit nummer, Automatic Mojo, komt uit hun LP Huevos, Eieren uit 1987.

0: 8, ja. Krypton Tunes, de kans dat u van deze groep nog nooit gehoord hebt, is redelijk groot.
1: Ik had er ook nooit van gehoord.
0: Nee. Ja, ze hebben 2 singles uitgebracht en zijn gesplit, dus ook geen schande dat je ze niet kent eigenlijk. Hun volledige discografie ga ik nu even voorlezen. Behind Your Smile, B-kant Come to See You, in 77 uitgebracht op Black and Red Records, beter. En dan Limited Vision, nummer dat u net hoorde, met op de B-kant All in Jail, uit 78 op Lightning Records. Dus ook 2 keer van naar platenlabel geswitcht dan, met die 2 singles. Limited Vision hoorde u van Krypton Tunes, een nummer over de nogal beperkte horizon van politici. Dat is ook
1: heel actueel.
0: Ja, dat verandert nooit eigenlijk.

0: Deze medicijnmannen zijn opgericht begin jaren 70 en ontleenden hun naam aan het bluesnummer Dr. Feelgood van Johnny Kidd and the Pirates. En ik denk wel dat u die moet kennen van het 60s hitje Shaking All Over. Dus ja. Speelfiguren binnen de groep waren Lee Brillo en gitarist Wilco Johnson. Beide heren hebben ondertussen het loodje gelegd door, spijtig genoeg, kanker. Dr. Feelgood trouwens had een uitstekende live reputatie en voelde zich niet te goed om gans de UK plat te spelen in het pubrock circuit. En Zij zijn eigenlijk ook verantwoordelijk voor de term pubrock.
1: Oké.
0: Dus ja... Spelen in café. Aha. Het brengt op. door het staccato gitaargeluid van Wilco Johnson en ook een beetje de rauwe energie van hun muziek worden ze wel eens de voorlopers van de Engelse punkbeweging genoemd. En uit een van hun LP's moet ik even spieken, want ik zie ze niet.
1: Hier ligt een 60.
0: Nee, hier. Private Practice.
1: Ja.
0: Private Practice heet plaat. Hoorde u Every Kind of Vice van Dr. Field.

0: Ja, het gaat gewoon over seks natuurlijk. Ecstasy Between the Sheets, Venus van de Neon Hearts. Punk, maar toch, jongens, kunnen de deur kruiden.
1: Het scheurend scharniertje op de achtergrond.
0: Ja, jongens met marketing inzicht. Want ze brachten deze 7-inch, een singeltje, uit in een 8-inch hoesje. Waardoor het natuurlijk niet in de platenbak paste, in de singlebakjes van de platenwinkel. En dus werd de platen... shop-eigenaar gedwongen om op de toog te zetten of tegen de muur te hangen. Mm. Wat natuurlijk extra aandacht bezorgde. Dus ja, het waren een beetje commerciële punkers. Neon Hearts met Venus.
2: Hey, take your hands out of the water!

0: Voilà, helemaal tot het gaatje. En dus eentje is geentje, dus heb ik een tweede Australische band uitgekozen om het programma mee af te sluiten. Alhoewel, niet helemaal afsluiten, want er komt er nog eentje. Maar deze groep is afkomstig ook uit Melbourne en ze waren actief van midden tot eind jaren 80. Ik heb het over I Spit on Your Gravy. Er is ooit een horrorreeks geweest die zo heette I Spit on Your Grave, denk ik, maar veel later uitgekomen.
1: Gravy is ouzo.
0: Dus ik weet niet, ze konden zich daar niet op gebaseerd hebben, want toen was de horrorreeks nog niet uit. De mannen hebben slechts twee LP's op hun actief en dit pretpunk nummer komt uit hun eerste plaat, Fruit Loop City, en heette Piranha. Een Australische muziekrecensent, ik ben er toevallig op beland, omschreef hun optredens als chaotisch omwille van de gevechten die uitbraken, dronken toestanden, waarbij de bandleden nauwelijks nog op hun benen konden staan, laat staan hun instrumenten bespelen, en exhibitionisme.
1: Gewoon Australiërs eigenlijk. Ja,
0: leuke band dus. Ja. Volgende week hebben we een centrale gast, namelijk Bruno Beekman. Journalist, columnist, schrijver, Rusland- en Oekraïne-kenner. Bovendien was hij ook programmamaker bij Radio Centraal in een ver verleden. En hij brengt zijn verhalen, maar ook zijn lievelingsplaten mee. Dus zeker luisteren.
1: Wordt top.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.

Goedenavond, beste luisteraars. Welkom hier op Radio Centraal 106.7 FM voor weer een uurtje ABC-darium. En we zijn aanbeland bij de letter N en we zijn van start gegaan met een goede oude rocker. Ted Nugent met Free For All. Voor mij een beetje een mix tussen Led Zeppelin en AC/DC. En dan gaan we nu komende half uurtje zal het een beetje new wave getinte muziek zijn. Blijkbaar zijn er veel new wave bands die beginnen met letter N. En we gaan beginnen met Nacht und Nebel met Mobocco Sintaka. Welgekomen.

happening, man? What's happening, man?

Ja, Neue Zakelijkheid met Ice en daarvoor The Neon Judgment met Please Release Me. Samen met Nacht und Nebel kan je deze drie nummers vinden op de verzamelplaat. En toen was er New Wave, waar u ondertussen al wel weet, vermoed ik, ook een documentaire aangekoppeld was. Ik denk dat ze misschien nog wel te zien is op VRT Max. Dan moet u zelf maar eens checken, als u ze nog niet gezien hebt. Dan gaan we verder met een bandje dat ik dit jaar mij een beetje in verdiept in heb. Ik heb twee platen van gekocht op de rommelmarkt. We kennen het bandje nou wel. De naam New Music. Ze zijn vooral gekend van het liedje This World of Water. Dat ken ik dus al wel langer. Maar ik had daar nog nooit een album van beluisterd. Maar ik ga niet dat nummer spelen. Ik ga een ander nummer spelen van een tweede album, denk ik. En dat heet Division. Het is een beetje pop, een beetje new wave. Ik vind het wel tof. New Music.

0: Why can't you see?
1: Ja, en zo sluiten we dit klein half uurtje New Wave af met de New Order in Confusion. Ik krijg bij mij nog een reggae dub nummertje met een noek af. Namelijk de New Age Steppers met Ariop en op deze plaat ook met Nana Cherry. De beste plaat, of toch een van de beste platen die ik dit jaar al heb gekocht. En ik ga er het nummer Observe Live van spelen. Maar eerst nog een klein intermezzo met Nightmares on Wax. Met het nummer Mission Venice.

de No Twist met nummer 12. We zijn bekend aan het einde van het programma, daarmee dat ik het even voortijdig afbreek. Want ik heb nog 3 liedjes voor jullie in petto en ik moet dat nog in dat kwartiertje duwen. Ik heb 2 singer-songwriters voor jullie. Ik begin met de vrouw, Marissa Nadler, met het nummer Dead City Emily, gevolgd door Nick Drake. Ik wou er eigenlijk 3 hours van draaien, maar niet dat dat 3 uur duurt, maar wel 6 minuten, dat is te lang. Dus ik ga een ander pakken, Saturday Sun. En dan sluit ik af met een nummer dat ik eigenlijk vorige 2 weken geleden wou draaien met de M, maar dan dacht ik, nee, we gaan die gebruiken voor de N. Nicolas Mortelmans met zijn Space Quartet en het nummer Midnight Walk. Maar we gaan eerst de Marissa Nadler aan het woord laten. Dead City Emily. Bedankt om te luisteren en tot binnen 2 weken.

Even melden dat deze mannen te zien zijn 6 september op de vredesfeesten in Sinterklaas. Allen daarheen zou ik zeggen, want dat gaat echt de moeite zijn.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dus, welkom in het Scherzo in Fakra Centraal op Radio Centraal 106.7 FM Centraal op DAB Plus en onder stroom via radiocentraal.be.
1: Voilà, heel een boterham voor het eerste live programma van deze week vooral. Hè. De laatste dag van augustus.
0: Eerste dag van de week, laatste dag van augustus. Wat hebben wij juist gehoord, Astrid?
2: We hebben een rhapsodie van Tomášek gehoord, opus 41 in A mineur. Uitgevoerd door Jozef Hala. En het label waarin dat uitkwam was Supraphon. En het speciale aan dit stuk is eigenlijk dat dat een van de eerste muzikale rhapsodieën is. Er zijn een paar stukken geweest die daarvoor waren. Een paar rhapsodieën waren ervoor al uitgekomen. Maar dat was de oudste waarvan ik een opname heb kunnen vinden.
0: En welke waren er ervoor nog?
2: Dat als eerste Christian Friedrich Daniel Schubert.
0: Schubert?
2: Ja, Schubert.
0: Schubert.
2: Ja. En dat zijn zo'n muzikalische rhapsodieën. En dat is dan voor klavier en zang.
0: Ja, verzang. Rhapsodie over zang.
2: Ja.
0: Wow.
2: En er was dan een jaar voor Tomášek hadden we Gallenberg. Had dan ook een rhapsodie geschreven. Ik heb er online een paar vermeldingen van gezien, maar ik heb niks van opnames of partituren daarvan kunnen vinden.
0: Mm-hmm. Jammer.
2: Volgens een paar vernoemingen.
1: Ja. En dus dat zijn uitgaves, die registraties dan, de eerste die je nu gevonden hebt, de oudste die je nu gevonden hebt. Of composities, opnames. Hè? Ja. Ja. Het is niet composities, want composities is natuurlijk nog iets anders van ervoor.
0: Ja. Dit is de oudste rhapsodie die jij hebt gevonden, die opgenomen was, denk ik. Hè?
2: Ja.
0: Ja. En er zijn nog een paar vermeldingen van rhapsodieën ervoor.
1: Maar die we nog niet hebben.
0: Voor wie het nog niet door moest stemmen, het thema vandaag. We gaan het over rhapsodieën hebben de komende twee weken.
1: Ritme en blues. Ja, dat hebben we beloofd, hè, aan onze trouwe luisteraar, dat we het gingen hebben over rhapsodieën en hoe dat het geheimzinnige formaat ook alweer in elkaar zit. De jaartal dan, hebben we dat al vernoemd van deze?
0: Van Václavian Tomášek. Kan ik naar Astrid kijken?
2: Was dat? Ik ben niet helemaal exact zeker van het jaartal, maar het was iets van begin 19e eeuw.
0: Ja, dat is sowieso begin 19e eeuw, dat weet ik. Ja.
1: Nee, dat zou dan 1800 en zoveel zijn. Dat is wel heel vroeg, hè, om een opname te maken.
2: Niet de opname, hè?
0: Compositie.
1: Compositie.
0: Je hebt het over de muziek, ja.
1: Dus je hebt wel degelijk gezocht naar de oudste compositie en dan daar een opname van later gemaakt.
0: De oudste gekende rhapsodie die effectief is opgenomen en die we kunnen vinden.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Astrid heeft dat gedaan.
1: Ja.
2: Ik heb niet gelet op de datum van de opname.
1: Nee. Oké. Okay. Heb jij die al kunnen vinden?
0: Datum van de opname. Ik zie hier een Supraphon-hoes. Geen datum. Supraphon is Tsjechisch staatslabel. Tomášek, zoals dat je het al hoort, is een Tsjechische naam. De pianist is Jozef Hala.
1: Tomášek was die Griek, hè?
0: Ja. Jozef Hala is ook een Tsjechische naam. Dat kun je misschien niet horen, maar wel zien, op de manier dat het geschreven is. En onze Tomášek heeft geleefd tussen 1774 en 1850. Weet jij wanneer het stuk geschreven is? Want dat is eerste helft 19e eeuw, hè?
2: Ja, dat is... Ik meen me vaag iets te herinneren van... Was het 1810 of zoiets? Ik ben een beetje aan het twijfelen.
0: Ik weet in ieder geval, hij heeft drie volumes met rhapsodies geschreven. Mm-hmm. En die zijn allemaal geschreven tussen 1810 en 1840.
1: Oké.
0: Okay. En dan gaan we kijken, deze is opus 41. Dat weet je natuurlijk niet, is het rhapsodie 1 of 2 of 3?
2: Is dat ook geen nummer bij...
0: Maar dan hebben we wel een idee, want het rhapsodie-genre zelf is echt van de grond gekomen, dacht ik, rond 1850, kende?
2: Allee, het is wel vroeger dat het is uitgevonden, maar...
0: Ik bedoel van de grond gekomen, dat het regelmatig werd toegepast.
1: In de balzalen. Ja. Is het eigenlijk een dans? Is het iets om op te shaken en te moven? Of is het meer concert geweest en cerebraal?
0: Het is luistermuziek. Er zitten vaak heel veel danselementen in. In heel veel rhapsody wordt vaak de folklore muziek in verwerkt.
1: Ja.
0: Niet per se, maar wel vaak. En vandaar dat heel veel rhapsody bijvoorbeeld ook genoemd zijn naar een bepaalde streek of etnische groep. Of,
1: ja.
0: Dus je hebt Amerikaanse rhapsody, Hongaarse rhapsody, Slavische rhapsody, wacht, zeg er nog?
1: Boheemse,
0: Tsigaan. Even kijken.
1: Dat is eigenlijk...
2: Spaanse rhapsody,
0: Spaanse rhapsody.
2: Zweedse.
0: Zweedse, ja.
1: Okay. En dat is in wezen, verwijst dat dan naar een bepaalde melodie die dan vandaar komt en dan maak je daar een rhapsody?
0: Ja, het zal geen melodie zijn in het geval van een rhapsody. Wat is de basis? De rhapsody, wacht. Of gaan we eerst nog een stuk luisteren? Of zoals de beat is dat ding?
1: En dan wat dieper ingaan op de akkoord. Ja,
2: dat is goed.
0: Ik denk dat we iets van Cacciatore aan de klaar staan.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Is dat een Armeense rhapsody? Nee.
2: De concerto rhapsody voor piano en orkest in D-mol majeur.
0: Reclame is dat.
2: D-mol.
0: Re-mol majeur, ja.
2: Ja, D-mol groot dan. En dat is dan uitgevoerd door Jad Sughaier op de piano, het BBC National Orchestra of Wales. Met Andrew Litton als dirigent en een Nicholas Whiting stond in het boekje vermeld als leader.
0: Ah, dat is concertleider.
2: Ja.
0: Dat is de eerste violist, meestal.
2: Dat kan.
1: Oké.
0: Ja, want je weet, als het concert, het orkest, de dirigent die kan uitstaan, dan kijken ze allemaal naar de orkestleider. Dat is echt, hè?
1: Ja.
0: Dat is bekend.
1: En een dirigent die passeert vaker en de orkestleider is deel van het orkest, eigenlijk.
0: Ja. Ja, de dirigent staat van voor de orkestleider is inderdaad.
1: Ja, maar passeren is van, die wordt dan uitgenodigd en de grote dirigent komt dan langs en hij voert een stuk uit en dan is hij weer weg en dan komt er een andere in de plaats. Dat is veel wisselender, denk ik. Hè?
0: Ja, daar werkt eigenlijk ook mee. Je hebt dirigenten in residentie en gastdirigenten, zoals dat de kunstensector vaak gebeurt. Een bepaalde orkesten hebben inderdaad echt kunnen zien van dat jaar tot dat jaar is dat een dun dirigent. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat er geen andere dirigenten inderdaad datzelfde orkest af en toe leiden als gast.
1: Voilà. Smaakt naar muziek van Cacciatore.
0: Cacciatore en we hebben juist gezegd wel stukken, dat is goed. Mm-hmm.

0: dat is nog eens een einde. Ja. Een prachtig stuk.
1: Dus dat was Aram Khachaturian's Concerto Rhapsody voor piano en orkest in Remol Groot.
0: Oké. Okay. Ja, dat was met een hele, hele technische uitleg tussen de twee hier, vader en dochter, over grote bemollen en Duitse kleine B's en B's en notaties. Fantastisch om te volgen. Ik heb ondertussen begrepen dat hij 3 concertrapsodieën heeft geschreven, onze vriend hier.
1: In zijn latere periode.
0: Ja, 61... 1961 viool en orkest, 63 cello en orkest en dan deze 67 voor piano en orkest. Ja. En de heel korte omschrijving zegt: een krachtig en sprankelend werk dat vaak wordt gespeeld met een heftige cadens voor de pianist. Dat kunnen we wel zeggen. Want, moet er een vignetje geven.
1: De beschrijving kan niet op tegen de beluisteren. Met een rhapsodie. Kun jij eens uitleggen wat dat eigenlijk juist... wat we al moeten denken als we het woord rhapsodie horen?
0: Ja, want het blijft iets mysterieus voor mij.
2: Er is eigenlijk een beetje een historische uitleg. Dus van het Oud-Grieks, rhapsoidos. Er is iemand die epische gedichten dus gaat voorbrengen. Dus van die epische gedichten zoals Homerus of zo. Die zijn werken, zo Ilias en Odyssee, zijn mogelijke voorbeelden van epische gedichten. En van, om dan nog eens verder te gaan, de etymologie van rhapsoidos, daarvan zijn er meerdere mogelijke verklaringen van hoe dat dan weer tot stand is gekomen. En eentje komt van het Griekse raptein, voor naaien.
1: Is het niet raptein?
2: Raptein. Ik ben niet zo zeker hoe hij het uitspreekt, een E-klank.
1: In het Grieks.
2: Raptein dan?
1: Ja.
2: Wat dan?
1: Ah ja, denken we, hè, maar het is lang geleden. Ik weet niet. Er zijn geen opnames van. Dus.
2: maar dat betekent zoiets als naaien of weven. En een andere alternatieve etymologie zei iets over een staf. Dus dat is dan waar dan...
1: Een staf?
2: Ja. Die blijkbaar iets van een staf vast hebben, maar de meeste bronnen zeggen wel, verwijzen wel naar het naaien of het weven.
1: Nou, weven, dan herken ik mij wel in de rhapsodie. Zoals ik ze hoor.
2: Ja.
1: Maar in de staf neem ik zoiets van, dat is zoiets heel stijf.
2: Blijkbaar
1: dat past niet bij een rhapsodie, hè.
2: Blijkbaar hebben alle rhapsodes soms een staf vast of zo, zei een van de bronnen die ik had gelezen.
1: Maar dat heeft weinig met de muziek aan doen, waarschijnlijk.
2: Nee, dat ging dan echt puur over de rhapsode die dat de gedichten brengt.
0: Voordragers.
1: Een soort van Bart van een tijd... Die dan waarschijnlijk heel veel dingen in elkaar gewoven van verschillende... de gedichten, epossen...
2: Ja, ik denk dat weven vooral verwijst naar dat die verzen aan elkaar geweefd werden. En dan later had het woord rap... alle woorden verwant aan rapsodi... Een meer negatieve betekenis, dus dat gaat dan zo 16e, 17e eeuw, krijg je de bijklank van zo'n gedesorganiseerd literair werk dat je gewoon maar wat aan het zeggen bent. Ik heb ook zo'n Franse etymologie-website gevonden, Rhapsody.
1: Het is eigenlijk dan zo'n een werk dat eigenlijk zo alle kanten het gaat, een kant nog wel raakt, zo gezegd.
2: Ja, zo... als je zo slecht georganiseerd bent, of gewoon maar wat zegt of schrijft.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Een rummeltje.
2: Ja. Maar het kon ook een andere bijklank die er dan bij werd geciteerd, ging ook over hele felle emoties en zo.
1: En een beetje ongeleid projectielachtig.
2: Een beetje, ja. En neemt die felle emoties ook in het huidige muzikale een beetje... aan het doorschijnen is soms. Hey, dat rhapsodieën, dat je daar wel veel artistieke vrijheid in hebt. Je hebt vrijheid in de vorm, waardoor dat je ook vrijheid hebt in expressie, in virtuositeit.
1: Ja, het is een heel expressief genre, hè, rhapsodie.
2: Ja, je kunt met een rhapsodie eigenlijk zo een beetje doen wat je wil. Dus meestal is het ook één deel. Je kunt af en toe verdelen in kleinere secties. En je hebt daar heeft zo de ruimte. Dat is niet zoals in een sonatenvorm, dat je moet beginnen met een expositie, een doorwerking. Met rapsodie heb je...
1: Juist, ja. Maar wat wel een beetje een constant in een rapsodie is, is dat het inderdaad alle kanten uitspringt een beetje. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Er is nooit één muzikaal thema aanwezig, er zijn er altijd verschillende. Het springt alle kanten een beetje, het verandert ineens. Mm-hmm.
0: Ja, waar het een totale weergave van is de romantiek. Waar de kunst het belangrijkste is, die oude stijl van romantici, die vonden dat het leven, de enige zin van het leven was het creëren, het proces. En hoe kwam dat toch? Wat is de zin van het leven? Nou, dat is het creëren van teksten of van muziek.
1: Het rhapsodie. Inderdaad, romantiek. In de moderne ook. Die zijn ook heel erg verder gegaan.
0: In die romantiek. Het is de periode dan, de romantiek. In de 19e eeuw was dat een ontzettend populaire vorm. En ja, dat hoor je helemaal, hè? Al die passie. En nee, niet wiskundig. We gaan helemaal voor het gevoel en het hart en de emoties en de drama, pathetiek.
1: Was het Liszt, denk ik, dat het genre bekend heeft gemaakt of niet? Liszt is heel bekend voor zijn rhapsodieën. En...
2: Dat zou kunnen dat er Liszt is... populair geworden, want hij had wel 19 Hongaarse dan nog. Blijkbaar had nog een Spaanse erbij.
1: En ik dacht ook dat dat een beetje het startpunt was van een boel andere componisten die ook een heel serie rhapsodieën hebben geschreven. En ik denk de aanzet van het folklore-element erin, denk ik. Of heb jij een eerder voorbeeld gevonden van rhapsodieën die verwijzen naar een volk of een land of een streek of een...
2: Nee, echt. Ik heb wel meerdere gevonden, maar of het die voor... Liszt kwamen, dat weet ik niet.
1: Voor zover ik weet, wat dacht ik dat Liszt de grote... Diegene was dit genre heeft... doen vertrekken, ja.
0: Ik lees hier eventjes van de Wikipedia dat de Hongaarse rhapsodie van Frans Liszt, de drie Slavische rhapsodie van Dvorak, de alt-rhapsodie van Brahms, in Spanje is dan Emmanuel Chabrier, ja. Schotse rhapsodie van Max Bruch, Zweedse rhapsodie waar jullie het over hadden, die Hugo Alfvén, Ierse rhapsodie, Roemeense rhapsodie, Enesco, enzovoort, enzovoort. Dus inderdaad, het gaat... Maurice Ravel had ook de rhapsodie Espagnol, had hij ook...
1: We hebben een andere rhapsodie van Ravel bij.
0: Oké. Dus ja, inderdaad, wat jullie zeiden, het gaat alle staten af, alle nationaliteiten gaat het af.
1: Ik denk dat Liszt daar een beetje een aanzet van. Juist, is nog als de rhapsodie en de andere... Had ik toch verstaan. Zo.
0: Ja, ik heb dan rap even gekeken. En hij heeft die geschreven 1846. 1852.
1: Dus als tot 1850, hè.
0: Ja, dus als jij dat kan situeren dat vroeg was voor rhapsodie, dan heb je inderdaad...
1: Oh ja, we hebben hier die vroege voorbeelden, die zijn van daarvoor, hè.
0: Die eerste die
1: Maar die waren inderdaad nog niet zo heel bekend. Maar het is bij Liszt dat er inderdaad een heel... plots wel heel veel weer geschreven. Ja. Mm-hmm. En dat het element van de Hongaarse rhapsodieën, dat er heel veel anderen ook hun nationale, of soms andere nationale verwijzingen maakten. Niet per se die van hun eigen achtergrond.
0: Ja. Want de nationalisme ontstond toen ook. Hè. Vooral na Frankrijk en Bonaparte werd er echt naar gekeken, naar de eigen... wat zijn we eigenlijk? Wij zijn een staat en wij zijn een volk en wij moeten daar trots op zijn. En dat geeft dan dat gevolg dat er dan als gekken op zoek werd gegaan naar de eigen identiteit en cultuur enzovoort. Dat heeft zijn donkere kant, maar ook zijn goede kant.
1: Dat was die dingen. Het Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales had een schoon... beschrijving van het woord rhapsodie, het werkwoord.
0: Oké.
1: Kijk, dat zeg ik wel, ga.
2: Pak die uit.
1: Oké. Oké. Compiler et citer en désordre, mal arrangé, parler, écrire à tort et à travers. Dat klinkt dus inderdaad gelijk een magische formule voor goede muziek.
0: en onze vriend Liszt heeft dat inderdaad. De cymbalon, die we ook al eens een paar keer gespeeld hebben in dit programma.
1: Zo, we hebben vandaag expres Liszt niet meegenomen, omdat er volgende week ook nog een week is.
0: Ben je daar zeker van?
1: Ja. Wat we wel mee hebben, wacht, ik heb iets klaargezet, weet jij nog wat?
2: De de Rhapsodie Macabre van Graham Waterhouse. En eigenlijk wat interessant is, is dat dat eigenlijk een hommage is aan Liszt. En die werd ook voor het eerst uitgevoerd in een festival gedediceerd aan Liszt.
1: Ah, toegewijd aan Liszt. Ja. Okay.
2: En er is ook een themaatje in van Dies Irae.
1: Dies Irae,
2: van zo de Gregorianen en zo.
1: Ah ja, want ik was aan het denken...
2: En de Requiem.
1: Van het Requiem, welk Requiem, die hebben dan allemaal wel een Dies Irae. In elke mis is dat, denk ik. Dus kijken, hè. Dus de welke hadden we hier? Rhapsodie Macabre?
2: Ja.
1: Voor klavier en strijkkwartet. Ja. Voor piano en strijkkwartet. In vijf delen.
2: Ja, vijf secties worden ook vijf genoemd. Omdat een rhapsodie meestal wel één deel is. Maar zo het verschil tussen een sectie en een deel vind ik ook... Ik vind niet zo duidelijk wat dat precies is. En ik weet niet zo goed.
1: Een deel stopt echt en een sectie loopt door. Er is vaak wel een soort van eindegevoel of zoiets. Of een dingen. In een nieuw begin, maar... Het is, moet zeggen, het is niet bedoeld om een deel van het werk kunnen op zichzelf spelen. In principe een sectie, dan zijn al echt een werk in stukken aan het kappen.
2: Ah, ja.
1: Want dat vorige van Cacciatorian, dat was ook in vier delen opgenomen in ieder geval. En je kon ook al horen dat er begin en einde was. Maar er werden delen gewoon benoemd, als vanaf figuur 1 tot figuur 17 en zo verder.
0: Ja, en tijdens het luisteren vond ik ook dat het echt doorliep. Het valt, bij andere stukken valt het veel meer op van, ah ja, nu zijn we aan het adagio of tempo.
1: Ja, hier ook wel een temponamen die ze hier gebruiken voor die vijf secties of delen. Goog het redelijk goed vooruit. We hebben een allegro alla toccata, presto inquieto. Dan hebben we waarschijnlijk een rustig stukje met een adagio lusingando. En dan beginnen we terug vivace precipitando. Mei. En dan con motto giusto. Dus dat gaat allemaal...
0: Van jetje geven.
1: Ja, allemaal redelijk doodse, voor de rest. Ja, mijn kalberen, hè.
2: Mm-hmm.
1: En even kijken, uitgevoerd door...
2: Door vijf die eraan hebben uitgevoerd.
1: Het is een klavierquintet, denk ik.
2: Ja. Je hebt Katharina Selheim op de piano, David Fruwirt op de viool, Namiko Fuse is tweede violist, Constantin Selheim speelt op de altviool en Graham Waterhouse, de componist, speelt mee op de cello.
1: Oké.
0: Een jaar tot...
1: Van het stuk...
2: 2012
1: Het vorige stuk is er eentje opname 2021, uitgave 2022.
0: Oké.
1: Okay. En deze... even kijken, hè. Dat is het Fario Classics label. Ik weet niet of dat ze...
2: Het stuk zelf stond in het boekje iets van 2011 of 2012 of zo.
0: De opname?
1: Nee, het stuk.
2: Stuk.
0: Oké.
1: Okay. Dus, Ja, 2012, dat klopt. Ja.
0: Okay.
1: Een dialoog-klavierconcert. Dus we gaan een dialoog tussen een strijkkwartet en een piano horen.
0: Oké. Okay.

0: Graham, Waterhouse, met de Rhapsody Macabre voor piano en strijk, kwartet.
1: Mm-hmm. Waarin hij zelf de cello speelde.
0: Ja,
1: ja, even opgezocht. Hij werkt vooral, hij is 63 jaar, hij werkt vooral in München. Want zelfs zijn mailadres, wat we even zullen meegeven. Oh. graham.waterhouse@t-online.de.
0: Ah ja, dat is ook gewoon een website, www.grahamwaterhouse.com. Voilà. Dat is ja, als nee. Een contact ook op staan, denk ik.
1: .de.
0: En in zijn website is .com.
1: Of D.
0: Oh, hij heeft een dubbele. Ik
1: ja, ook, ja, ja, ja, ik zit op zijn website en het is ook een D. Maar om te zeggen, hij is...
0: Het is al een deurverwijzing.
1: Gelokaliseerd in het Duitse... Ja. Ja, ja, we gaan hem dan even bellen. We hebben hem aan de lijn. Yes. Hoi, Graham. Dan moet jij Graham spelen. Ja, wat is dat?
0: Mijn ja, dingen, hij heeft altijd in München gewoond, ja, sinds 1992, maar eigenlijk komt hem uit Londen. Dus geboren in 1962 in Londen, ja, in een muzikale familie. Ja, en dan in Londen muziek en compositie gestudeerd. Met Hugh Wood, Robin Holloway, dat was aan Cambridge... En zo verder.
1: Ja, en dan vaak is dat dan de liefde of de muziek gevolgd, of geld gevolgd naar Duitsland. Ja, interessante figuur. En absoluut aangenaam stuk om te volgen, moet ik zeggen. Je bent echt helemaal wel met heel die mensen. Ja, maar ik zeg, het klinkt inderdaad modern. Het klinkt op onze geest, op snel en op heel veel... invulling voor je gevoel dat je altijd voortgedreven wordt door de vondsten die er zijn.
0: Ik vind het een heel modernistische klank. Mm-hmm.
2: Dat zeg ik, zo qua textuur of zo?
0: Ja, qua textuur en zo. Hè. Heel,
2: zo, van kleur.
0: Heel begin 20e eeuw eigenlijk.
1: Ja, ja. Mm. Maar met persoonlijkheid, hè. Het is niet...
0: Ja, het is heel goed. Goed in elkaar gestoken.
1: En ook alweer een rhapsodie. We gaan echt heel het paletspectrum van de rhapsodieën af. Hè. Fantastisch. Wat wil zeggen, wat hebben wij dan nu nog? Muziek meestress deze keer. Maestressen, hoe zeg je dat?
0: Wat ik zeg, dus deze was een opname 2019... Ja. En een uitgave van 2020 op Vario Classics.
1: Ja. Het was de première, hè, die we gehoord hebben eigenlijk van dit stuk.
0: Dat weet ik.
1: Ja, ik dacht dat je dat zei.
2: Ik heb gewoon gezegd dat de première bij het Liszt Festival was, maar dat de première is...
0: Ah nee, dat was niet de première, niet. Nee, want dit was geen live-opname.
1: Ja. Ah nee, oké. Okay. Ja. Dus dat was dan misschien de eerste keer dat het echt definitief in de studio werd?
0: Nee, ik denk dat gewoon dat je twee dingen door elkaar hebt gehaald. Première van de opname in de vermelding op het Liszt Festival.
2: Mm-hmm. Ik had dat gewoon vermeld van die Liszt, ja, omdat het interessant was, omdat Liszt ook geëerd werd in dat stuk.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Juist, het was een hommage aan Liszt, ja, dit stuk.
0: Ja, er stopt bij dat Liszt nooit ver weg is, en dat klopt inderdaad. Het klinkt heel modernistisch, maar Liszt wordt als romantieker bezien. Het is natuurlijk eigenlijk de grote grondlegger van het modernisme.
1: Mm-hmm. Ja. Ja. 170 jaar geleden.
0: Goh, misschien terug naar de romantiek, de echte 19e eeuwers.
2: Ja, misschien een beetje Brahms.
0: Een beetje Brahms?
2: Op 79, nummer 1.
0: Nummer 1 in Cyclaan?
2: Ik heb nu de juiste toonaard er niet bij gezet. Maar dat kan.
0: Ah, dan... ik wel.
2: Oké, goed.
0: Zo een beetje agitato zo.
2: Ah, ik heb bij dit stuk niet bij gezet. Oeps. Maar, dus het is... Het is wel uitgevoerd door Martha Argerich.
0: Ah. En is het piano solo?
2: Ja.
0: Aha.
2: De Brahms wel.
0: En Martha Argerich. Ja, Martha Argerich, daar ben ik altijd voor te vinden. Hè. Argentijnse pianiste. Okay. Giet zwart haar, maar ondertussen zilvergrijs.
1: Het is blijkbaar gecomponeerd in 1879. Lees ik hier.
0: Hey. Ja.
2: Mooi.
1: En ja, nu we toch bezig zijn, hij heeft het een beetje reluctantly hernoemd, die composities van klavierstukken naar rhapsodies. Dus het is een beetje achteraf dat hij het hernoemd heeft. En
0: hij heeft het nadien als rhapsodie gedoopt eigenlijk. Ja, ja, dat gebeurt wel meer. De muzikant schrijft gewoon muziek en... Als het resultaat een rhapsodie is, dan noemen we het een rhapsodie. Mm-hmm. Dat is nog iets anders.
1: Hij volgt zijn compositie, zijn gevoel en... Nou, kijk, wat heb ik geschreven?
0: Ja, heel veel muziekstukken worden onder ofwel een werktitel ofwel zonder titel gecreëerd.
1: Tuurlijk, ook. Tuurlijk, ja.
0: Ja, zoals Lusterde, dus Rhapsody opus 79, nummer 1 in Ciclijn Agitato, echt minuten 30, van Brahms door Marta Argerich.

0: Mooi stuk dat je gekozen hebt.
1: Mm-hmm.
0: Brahms. Brahms heeft meerdere rhapsodieën geschreven, hè?
1: Ja, van zijn opus 79 is er nog een nummer 2. Hij heeft van opus 119 nog een nummer 4. En hij heeft ook nog een alt-rhapsodie. Dat zijn degenen die ik heb gevonden.
0: Een alt-rhapsodie is dan voor alt-stem?
1: Alt-stem. En dan iets van orkest erbij of zoiets.
0: Ja,
1: We hebben die niet bij voor vandaag.
0: Oké. Dat is wel bijzonder, want uiteindelijk, rhapsodies voor stem komen we weinig tegen, hè. Nee. Zijn we naar de Griekse rhapsode gaan, hè. Ja.
1: Of die van de eind 18e eeuw van Schubert. Die was ook Schubert, met stem erbij. Ja. In combinatie met Klaas.
0: Eind 18e eeuw, ja. Nee.
1: Zo, dat was die allereerste, hè. Die dat we kunnen vinden.
0: Juist, waar we geen uitvoeringen van hebben.
1: Nee. Maar er staan wel partituren van op IMSLP.
0: Oké.
1: Dus uitdaging voor de luisteraar.
0: Dus je kunt naar IMSLP en... Wat is de componist zijn naam?
1: Hier, Christian Friedrich Daniel Schubert.
0: Schubert, zoals Schubert geschreven, maar dan met Bart van Echter.
1: Ja.
0: Ja, dus je kunt dus die muziek, je kunt hem niet beluisteren, maar je kunt op IMSLP de partituur lezen en dan kun je gewoon in de hoofd de muziek horen. Hè?
1: Ja. Ja. Voor een volgend stukje muziek misschien?
0: Ja, goed. We zitten hier miljoen tijd te zeggen dat die rhapsodieën ook hier is altijd op volksmuziek en vaak een beetje een nationaal thema hadden. Hij verwijst het naar streekvolk, whatever. Hebben we eigenlijk al veel gespeeld die er naartoe verwezen?
1: Niet echt, nee. Maar we hebben wel een stukje klaarstaan om het te illustreren en dat is de Tzigan van Ravel.
0: Mm-hmm.
1: Dat is opus 25 en uitgevoerd door David Oistrakh op de viool. En dan hebben we het met het USSR State Symphony Orchestra onder leiding van Kirill Kondrashin.
0: Kirill Kondrashin is een goeie.
1: Ja, als dirigent. En dat was ook een vrij oude opname, hè?
0: 1948, opgenomen in Moskou.
2: Oké. Okay.
0: Er staat er ook ergens bij, het is een mono-opname. Het is ooit ook op Westminster het label uitgekomen. Waarom dat erbij staat, weet ik niet. En langs deze kant van Thijs de Gordijn heeft Deutsche Grammophon de fonografische rechten. Maar aangezien het in Moskou is opgenomen, zijn we vrij zeker van zijn dat melodie daar de rechtmatige eigenaar in. Ook degene is dat heeft opgenomen en zo verder.
2: De uitgever, ja.
0: Ja. Die mochten niet langs deze kant van Thijs de Gordijn uitgeven. Dat was altijd in samenwerking met West-Europese labels.
2: Ja.
0: En andersom ook. Andersom was het nog strenger.
2: Anders zouden we eens allemaal communisten of kapitalisten kunnen worden als we de verkeerde opname van de andere kant zouden horen.
0: Ik kende deze opname nog niet, maar ik heb die dan inderdaad deze weekend geluisterd op uw aanraden, Astrid. En het is een heel bijzondere uitvoering van Tzigan. Omdat degene dat ik gewend ben, is dacht ik van Isaac Perlman. Ook zeer de moeite, maar heel anders. Ik kon niet beschrijven hoe, want het is veel te abstract en veel woorden met weinig betekenis dat iedereen gelijk in zijn hoofd kan zetten, denk ik, als je dat gaat beschrijven.
2: Ja, ik las, het is van 1924 geschreven, stuk. Hij heeft het ook, het was eerst pianostuk en dan heeft hij een orkestversie ervan gemaakt. En er staat ook ergens bij dat zijn publiek, als het gespeeld werd later, dat het publiek in de, en dat staat er dan zo netjes bij, in de Parijse cafés, dus daar waar het gespeeld werd, dat zij het eigenlijk wel herkende als de stil hongrois. Dus dat werd toen zo genoemd, de Hongaarse stijl.
0: Oh ja, dat hoeft er zelfs niet bij te zeggen, als je dat hoort, dat is inderdaad echt gewoon zo. Ja. Hongaars, u zou misschien ook een beetje Romeins, maar ik denk iets meer Hongaars.
2: Ja. Maar in ieder geval, volgens de mode van die tijd werd er dan een Hongaars deuntje gespeeld. En dan zouden mensen, als ze dit stuk hoorden, daar absoluut overeenkomsten in horen.
0: Zeker vast.
2: Nice, nice. Ja, het is eigenlijk een... Eigenlijk hebben jullie een rhapsodie van rhapsodie gebracht. We gaan van overal naar overal, maar echt een mooie ketting wordt het van allemaal stukken. Heel tof. Ravel.
0: Gaan we luisteren? Ja. Dus kijken, David Oistrakh. USSR, Staatsorkest was het, hè?
1: Ja, State Symphony, ja.
0: Het Staatssymfonieorkest.

0: fantastische ontdekking. Dank u wel, Astrid en Jan. Heel, heel mooi, fantastisch stuk. Hè? En ja, wat dat dan die rhapsodie inderdaad, het gaat alle kanten op en het is puur op passie. En, deze, no. En een paar heel mooie klanken, klankkeuzes zitten daarin ook. Met die toccata even dat ertussen en dan gaat het weer daar.
1: In de harpen. Ja. Harpen zijn wel heel Ravel, vind ik. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ja. En ja, we zijn aan het opzoeken geweest. Het is opgedragen aan een zekere...
1: Jelly.
0: Jelly heet, ja. Dus in haar echte voornaam. Jelly Darani.
1: Darani,
0: ja.
1: Ja, misschien iets anders uitspoken, weet je. Dus, de volle naam is Jelly Darani de... Honjad Vaar is een Hongaarse violiste. Ja. Maar die is inderdaad ook rondgetrokken in... Hij leefde in Londen zelfs.
0: Ja, vooral is in Londen terechtgekomen. Hij ja, ja. heeft samen gespeeld in een trio met Pablo Casals. Zij was dan violiste. En er zijn wel heel wat, zagen wij. Ravel en Gustav Holst. Schumann, die hebben allemaal stukken aan haar opgedragen, wordt er gezegd. Een grappig verhaal van haar had ik mee dat zij via een seance in 1933, je weet wel, dat zijn zo mystieke doen rond een tafel. En daar heeft zij contact gehad met Schumann. En hij beval haar om een stuk te spelen. Zij moest een stuk van hem spelen, maar het is er uiteindelijk nooit van gekomen. Maar volgens haar heeft hij met haar gesproken na zijn dood.
1: Oh, die is goed in het zak gezet door iemand.
0: Absoluut. En zij probeerde een ander goed in het zak te zetten wellicht. Mooi, mooi, mooi. Maar een prachtig stuk dit. Echt prachtig stuk.
1: Het is dat, zoals gezegd, heel duidelijk op het Hongaarse stijl geïnd.
0: Tsiganen.
1: De Hongaarse Roma-stijl, eigenlijk, om te zeggen. Ja. Zigeunerstijl.
0: Ja, daar hebben we het nog eens over gehad. Want Tsigan is eigenlijk een beetje de Europese, algemene, veralgemeende term voor alle mogelijke variaties die wij zigeuners noemen. Hè. Ja, ja. Zigeuner bijvoorbeeld, of gitan. Of...
1: Het woord ligt heel dicht bij de... Ik heb het vergeten wat was het. De oorspronkelijke stam uit Indië, die eigenlijk een heel aantal zigeuners stammen. Stammen.
0: Ja.
1: Ja, dat is zo. Ja, in Europa trek ik een stammer. Het zijn eigenlijk families, hè.
0: Ja. Klans of...
1: Of klans, ja. Het klans klinkt veel beter. Dus een stam.
0: Ja, we hebben nu ook een stamhoofd. Ik vind Trump eigenlijk zich dragen als een stamhoofd.
1: Ja. Eigenlijk niet echt. Ik heb ook een klein kind en een stamhoofd nodig.
0: Ja, eigenlijk wel. Dat per ongeluk een heel dik stamhoofdje is geworden tegen beter weten in. Goed, nog 20 minuten. Wat hebben jullie nog voor lekkers voor ons op de plank liggen?
1: Op exact 20 minuten hebben we...
2: Bartok misschien.
1: Bartok. Rhapsody Opus 1 of Bartok nummer 36b. Misschien moet je die gewoon snel opzetten, want het is echt wel 20 minuten, dus nu of nooit.
0: Ja, nu of nooit.

0: Dus dat was Bartok Rhapsody Opus 1, BB36B. En niet onbelangrijk als uitvoerder, Georges Sandor, een Gaulse pianist. Met als orkest het Zuidwest-Duitse Radiosymfonieorkest uit Baden-Baden. Met als dirigent Rolf Reinhardt.
1: Oké, dan...
0: Het is alarm, hè?
1: Ja, het is een alarm.
0: Alarm. Onze tijd is op.
2: Ja.
1: De tijd is helemaal op.
0: Het is... Kassang is nog niet aangekomen, maar ik verwacht ze wel.
1: Ja.
0: Dus misschien gewoon even een muziekstukje opzetten.
1: Ja.
0: Ja, een muziekstukje opzetten.
1: En dan nemen we bij dit afscheid een...
0: Als... Zou we een rhapsody op kunnen zetten?
1: Ja, dat is een origineel idee vandaag.
2: Een korte of een lange?
0: Russische rhapsody van Rachmaninoff? Ja, in twee delen, 9 minuten.
2: Ja.
0: Ja, dat gaan we doen. Okay. Russische rhapsody. Even kijken, door wie was hij weer uitgevoerd?
2: Door...
0: Door twee...
2: Lilia Silberstein en Alexander Mogilevski.
0: Ja, ja, het is de Russische rhapsody in mi klein voor twee piano's.
1: Oké. Okay. En dan... Zoals ik begrepen heb, gaan we door met de rhapsody de volgende keer?
0: We hebben nog wat liggen hè, aan bod moeten komen. Ja, ja. We hebben list nog niet gespeeld.
2: Ja.
1: Oh, ja, zeg, ja. Dat kreeg je daar. Nee. Ja, dus daar, zo goed, dat gaat niet met een deze. List zal gespeeld worden. Of,
0: ja. De Russische rhapsody is dus in twee delen. Moderato meno mosso en tweede deel andante. Tempo 1 meno mosso. Ja, gewoon terugkeren in het vurig tempo is.
2: Ja.
1: Toch een cirkeltje zo. Oké, tot volgende week.

Nice.

Mm-hmm.

0: De geschiedenis en het traditioneel gebruik van de ginkgo biloba L. Ik heb vandaag een beetje de homeopathische werking van ginkgo vertellen. Waarom over ginkgo? We zijn er opgekomen om thuis, omdat een dierbaar persoon problemen heeft met haar herseninfrastructuur en dus bloedverdunners moet nemen voor verschillende redenen. En toen waren we aan het opzoeken omdat zij zware pillen moet nemen, wat eigenlijk natuurlijke middelen, planten, elementen zijn die kunnen werken voor wat zij heeft. En toen kwamen we op de ginkgo-plant. Want hoe kom ik daarop? Nee, niet door Google of door stomme AI-dingen die echt overal in verscholen zitten, waar je soms bijna niet eens iets aan kunt doen dat die erop komen. Mijn stem klinkt zo bizar. Even een kleine aanpassing. Misschien, of het nu. Oké, klinkt al beter. Dus een van mijn lievelingsclassic boeken voor geneeskunde van de planten is het Groot Handboek van Geneeskrachtige Planten, de 11e druk. Het maakt niet uit hoeveelste druk eigenlijk, maar de 11e druk van Dr. Geert Verhelst. I love him. Standaard werk over fytotherapie met meer dan 200 uitgebreide monografieën van kruiden en 200 beknopte kruidenfiches van nuttige planten, geïllustreerd met talrijke kleurenfoto's met een uitgebreid repertorium. Geneeskrachtige planten worden al maar meer gebruikt ter preventie van kwalen of om onze gezondheid te verbeteren. Wanneer we ze met kennis van zaken aanwenden, hun beperkingen kennen en de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen, kunnen kruiden dan ook een volwaardige aanvulling zijn bij de reguliere gezondheidszorg. In dit overzichtelijke naslagwerk stelt Dr. Geert Verhelst op een grondige manier de belangrijkste kruiden van de moderne fytotherapie voor. Hij belicht onder meer inhoudstoffen, werking, indicaties en verwerkingsvormen en zorgt er door het aanstippen van waarschuwingen, potentiële nevenwerkingen en contra-indicaties en interacties voor dat we op een veilige manier kruiden kunnen aanwenden. De informatie is zoveel mogelijk gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en is opgeluisterd met sprekende kleurenfoto's. Oké, misschien is dus hoeveelste druk wel natuurlijk belangrijk, omdat er waarschijnlijk upgrades in zitten. Dit praktische handboek is speciaal aangeraden voor al wie op professionele basis met geneeskrachtige planten omgaat, artsen, apothekers, therapeuten, herboristen, natuurwinkeliers en producenten van voedingssupplementen. Het zal ook de kruidenliefhebber die zijn kennis wenst bij te schaven zeker kunnen bekoren. Oké, dus dit is echt een legendboek dat ik echt al 5 jaar wou of zo. Maar het kost echt keiveel geld, want het is echt een mega groot, dik boek. En ik heb ook andere boeken of zo. En ik ga ook die cursus volgen van... Ja, verschillende cursussen volgen. Maar toch vind ik deze boek... Een van de beste boeken is zo duidelijk en zo diepgaand in elk onderwerp of plant. En vanachter heb je echt een goed repertorium met dus alfabetische volgorde, een opsomming van klachten en aandoeningen. En daarnaast dus de suggesties van de belangrijke kruiden die daarvoor kunnen worden ingezet. Maar het is niet de bedoeling dat je dat enkel gaat gebruiken als... het is geen vervanging van een therapeut of een diagnose of een dokter. Het is gewoon... Wel als je natuurlijk dat hebt gestudeerd en officieel dat diploma hebt en officieel echt mocht toedienen. Maar het is een goede raadgever en voor natuurlijk kleine dingen kun je dat gewoon gebruiken. Of je doet zelf met je lichaam wat je wilt. Maar er staan ook... dingen in over kanker of zo. En daar zou ik niet zomaar dat zelf gaan toepassen. Of combinaties van medicijnen die je al neemt of zo. Oké, maar dus daarnaast is dat gewoon superleuk om in te lezen. Momenteel gebruik ik dat als raadgever in plaats van Google of zo. Bijvoorbeeld, zoals daar juist, als ik dan supersnel denk, oh, dat moet toch bestaan eigenlijk als op een homeopathische manier, hoe dat die persoon misschien niet enkel moet leven op pillen, maar ook gewoon ja, een dieet, een soort van kuur of zo, of supplementen van een bepaalde plant op een hoge... Dus ja, hoge percentage opnemen. Dus toen was ik aan het opzoeken. En dan zoek je op bij het repertorium. Ik kan dat niet zeggen. En dan... bloedverdunners. Ik kan niet heel de tijd over bloedverdunners praten, maar ik wil gewoon een voorbeeld. Het is een goed voorbeeld. Kan ik zien, bloedverdunners plantaardige. En dan geeft hij eigenlijk de Allium sativum voor, nog allemaal andere soorten. Het is dus look, waar ik vorige keer veel over heb gesproken. Het wondermiddel, kurkuma, ginkgo, citrus, blauwe bes. Wat staat er hier nog allemaal? Een soort van kweekgras. Ja. En dan dacht ginkgo is dus iets waar ik eigenlijk nog niet veel van wist. En dat had heel veel, dat stond heel hoog aangeduid als een, iets dat daarvoor kan helpen. En dan is dat super interessant voor wat dat allemaal goed is. Je hebt dus eerst de namen en de synoniemen en de etymologie van de plant. Dat gaat heel uitgebreid, maar ginkgo is ook al in het Nederlands een Japanse tempelboom of een Japanse notenboom. De venusboom, de waaierboom, de geheugenboom. En dan heb je nog de andere talen, hoe die ook worden genoemd. Heel veel soorten namen. Dat blad is eigenlijk zo de vorm van... Ik weet niet of sommige mensen dat al hebben gezien, maar heel veel rusthuizen hebben zo'n bladvorm. Waarbij precies één ovaal is met daarin een knipje in. Dat is een heel opmerkelijke vorm. Ik denk sommige rusthuizen die Harmonia noemen hebben dat. Ik zie er heel veel daarvan. Die bladeren staan op sommige straten ook in Borgerhout heb ik gezien. En dan vallen die en dan worden die dus ook geel. Maar dan hebben die echt een hele specifieke felle kleuren, vind ik. Ginkgo is afgeleid van het Chinese yin-hing. Yin is zilver en hing is abrikoos. Vandaar de kleur. Of het latere Japanse woord ginkgo, dat eveneens zilveren abrikoos betekent. Wijzend op de vrouwelijke vrucht, de eerste wisseling die de boom beschreef in 1690. Engelbert Kampfer verwisselde bij de transcriptie de handgeschreven letter Y met een G. Ook Japanse notenboom, noyer du Japon, arbre à noix, Japanse noesemboom. Zilberabrikozen en goldvroegenbaum verwijzen naar de vrucht. De term biloba vormde Linnaeus uit Latijnse bis 2 en lobus lob, wijzend op het twee lobbige ingesneden blad. Waaierboom en entenfussenbaum wijzen respectievelijk op de gelijkenis van het blad met een waaier en een eendevoet. Misschien kan je je nu inbeelden wel. De namen Japanse tempelboom, temple tree en tempelboom wijzen op het vaak voorkomen van deze boom nabij boeddhistische tempels in het oosten, Japan, China, Korea. En deze boom werd daar namelijk als heilig beschouwd en daarom religieuze overwegingen nabij tempels geplant. Dan heb je de familie. Dat is een interessant verhaal van waar deze boom komt. Dus het heeft een momenteel wordt heel veel verwezen naar
1: de Aziatische kant.
0: Oh, sorry. Naar de Aziatische kant. Maar als je kijkt bij bij de herkomst, staat er. Afkomstig uit Centraal-China, in het wild treft men heel zelden aan, alleen in het bergland van de Oost-Chinese provincies Zhejiang en Guizhou. En aan de Yangtze rivier zou hij ook nog in de vrije natuur voorkomen. Deze boom overleefde eigenlijk vooral door het traditionele gebruik hem nabij tempels aan te planten. Ginkgo is nu vooral een cultuurplant om de sierwaarde en bestendigheid als stads- of tuinboom, om het medicinaal waardevol blad of omwille van de lekkere noten van de vrouwelijke boom als opbrengstboom, vooral langs lanen en in stadsparken te treffen. Waar is een stukje? Gedijt het best in diepe, vruchtbare, goed doorlatende, eventueel zandige grond van gematigde klimaten in volle zon of lichte schaduw, staat er wel graag beschut tegen harde wind, groeit niet in de schaduw, bla bla bla, hoe die leeft. Prachtige, winterharde, bladverliezende en tweehuizige loofboom, tot 35 à 40 meter hoog en meer dan kan dus tot meer dan 2000 jaar oud worden. Het is de oudste boom. Die staat in China, van de ginkgo, en die is vermoedelijk 3500 jaar oud. Die groeit relatief traag, de eerste jaren met een gemiddelde 30 centimeter, sommige jaren bijna niet en andere jaren tot 1 meter. De ginkgo neemt in zijn jeugd een smalle piramidale of peervorm aan om later uit te waaieren, in de breedte, tot 10 meter of meer. Vooral de vrouwelijke worden heel breed. Hij heeft een grijsbruine kurkachtige schors en de stem kan een diameter tot 3 à 4 meter bereiken. Zijn waaiervormige, leerachtige, matgroene en langgesteelde bladeren zijn bovenaan ingesneden, wat een tweelobbig aspect geeft. Vooral jonge bladeren aan de langloten zijn diep ingesneden. Zij hebben parallele, vorksgewijs vertakte nerven, dichotoom heten, en hebben hierdoor wat van een eendenpoot. In de herfst nemen ze een prachtige goudgele tint aan. Is het blad gevallen, verteert het traag. Vanaf de leeftijd van 20 à 30 jaar begint de ginkgo te bloeien, van april tot juni. De mannelijke boom bloeit met hangende aarvormige geelgroene katjes op korte steeltjes. De vrouwelijke boom draagt kleine gele bloempjes die bestaan uit een steel met daarop twee zaadknoppen in de vorm van eikeltjes, waarop het stuifmeel terechtkomt. De stuifmeelkorrels ontwikkelen zich in een aparte kamer van de vrouwelijke bloemetjes tot de spermatozoïde. Een tijd na de bestuiving gebeurt dus pas de echte bevruchting. Uiteraard enkel indien mannelijke bomen in de buurt van een vrouwelijke staan. De vruchten zijn enigszins stinkende, bij rijpheid oktober-november, oranje-bruine pruimachtige steenvruchtjes van 2 à 3 centimeter lang. De geur wordt omschreven als van ranzige boter. Het vruchtvlees ervan is niet eetbaar, wel de amandelvormige ivoorwitte pitten erin, die in het oosten als een delicatesse beschouwd worden. Omwille van de storende geur van de vruchten worden vooral mannelijke bomen aangeplant. What the fuck? It's fucked up. Gewoon omdat die vrouwelijke bomen stinken. Hallo. Dat kan toch niet? Ik denk dat ik die pitten al wel heb gezien. Nu, wat ik ook cool vind aan deze boom, naast heel het mooie lopachtige van de platform en de pitten en wat die allemaal ons kan bieden en de omgeving kan bieden, vind ik, is de geschiedenis.

ginkgo. De ginkgo wordt vaak een levend fossiel genoemd, omdat de bomen zoals we ze nu kennen nauwelijks geëvolueerd zijn en nagenoeg identiek zijn aan degene die we in de fossiele resten aantreffen in de beide hemisferen. Het is ook de laatste overlevende van een familie die 300 miljoen jaar geleden, de Permtijd, opdook en zo'n 100 miljoen jaar geleden begon uit te sterven. Ginkgo overleefde als enige de ijstijd 160 miljoen jaar geleden en dit alleen in China.

De eerste sporen van medicinaal gebruik vindt men rond 2800 voor Christus in de Chinese Materia Medica Penzao Qing. Volgens de overlevering werd de keizer ingegeven een aftreksel van de ginkgobladeren te maken om de seniel wordende leden van het keizerlijk hof weer heel van geest te maken. In de Chinese denkwereld met de extreme yin en yang werd ginkgo net beschouwd als de eenheid der tegengestelde, als zinnebeeld van het onveranderlijke en het eeuwige. Men zag er een miraculeuze kracht in, een boodschap van hoop en liefde uit het verleden naar de toekomst toe. De ginkgo werd in verband gebracht met een lang leven. In Japan werden oude ginkgo's vereerd als goden. Men ombond ze met een rijstouw om slechte geesten af te weren. Voor de samurai stonden ze symbool als loyaliteit. Ginkgo werd voor de westerse wereld ontdekt en beschreven door de Duitse botanicus, dus die Engelbert Kampfer, in 1712 in het boek Ammonitatum Exoticarum, na een reis in Japan. De eerste bomen dan als volgt in Europa werden in 1727 in de plantentuin van Utrecht geplant door die Kampfer die die heeft ontdekt en die werkte in de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het oudste exemplaar in Utrecht stamt dus van die tijd en is inmiddels minstens 280 jaar oud. Ook in België staat een oude boom in de Geetbets, vermoedelijk afkomstig van dezelfde zendingzaden. In 1754 verscheen de eerste boom in Engeland in de Koninklijke Botanische Tuin van Kew Gardens te Londen. In 1800 was de boom in Europa ingeburgerd en ook in de VS meegevoerd.

De... In de Chinese geneeskunde is een van de belangrijkste toepassingen nogthans bronchiaal astma. En de fenomenale kracht van de ginkgo werd bewezen door het feit dat na de atoombom op Hiroshima het volgende voorjaar, 1946, enkele honderd meter verder, nabij het ontploffingscentrum, twee volledig platgebrande ginkgo's terug gingen ontspruiten. Eén ervan wordt de drager van de hoop genoemd en staat in het Sukeyon-park Hiroshima. Dit is een indirect bewijs van de sterke weerstand tegen allerlei negatieve invloeden. En dus de grote antioxidante capaciteit van deze bomen.

hier bij de eigenschappen van de ginkgo. De eigenschappen van de ginkgo bij orale inname.

De ginkgo. Bevordert de cerebrale, dus de hersenen, en de periferiële arteriële microcirculatie. Het vermindert dus fragiliteit tussen de haarvaten, beschermt de bloedvetwand, vermindert het verkleven aan bloedvetwand en onderlinge aaneenklitten van bloedplaatjes, vermindert dus de viscositeit van het bloed, dus is een bloedverdunner, waardoor de circulatiesnelheid verbetert, vooral door de ginkgovulide. Het verwijdert arteriële bloedvaten, vermindert spasme van de bloedvaten, verbetert de samentrekking van slagaders, beschermt hersenweefsel tegen schade door hypoxie of zuurstoftekort, vermindert door bloeding, versnelt de verwijdering van toxines door ischemie, dus zuurstoftekort, vermindert de kans op oedeem in de retina, dus netvlies, en verbetert de hersenfunctie, betere doorbloeding, beschermt het zenuwweefsel, verhoogt het hersenmetabolisme en energieproductie, verbetert de cognitieve functies, dus beter aanleren, beter onthouden, meer aandacht, verbetert het coördinatievermogen en helpt ouderdomskwalen voorkomen en aanpakken. Maar het is ginkgo, het zijn dus de bladeren die je gebruikt. Die worden bij voorkeur dus het jongste blad en dan wordt geoogst in mei als het nog puur groen is. Of de noten, maar dat is niet iets Europees. Dat is meer in het oosten dat die noten gebruikelijker wordt. Allee, dat dat vaker wordt gebruikt. Maar het is niet zo dat je daar thee van kan drinken of zo. Dus het is meer eigenlijk een extract of in een hoge dosis concentratiepillenvorm dat je dat gebruikt. Voilà. Dat weten we ook alweer. Nu, ginkgo je kunt dat ook heel goed gebruiken met andere kruiden die voor dezelfde ongeveer kwalen kunnen helpen. Onder andere, ik zal even de ramen terug dicht doen. Onder andere cayennepeper, blauwe bes, de linde, zeedruif. Maar allemaal voor andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld met knoflook, is dat goed als je dat mengt met voor de verhoogde cholesterol, voor minder hersendoorbloeding of aderverkalking, duizeligheid, gedachtenzwakte, oorsuizen, evenwichtstoornissen en zo verder. En elk ding heeft een andere natuurlijk. Allee, als je met cayennepeper of de vrucht, is voor koude handen en voeten. Dat is allemaal over die doorbloeding. Nu, dat is eigenlijk heel het medisch aspect, waarvoor je ook natuurlijk contra-indicaties of zo hebt, of waarschuwingen of nevenwerkingen of toxiciteit, als je dat mengt met misschien andere producten waarin dat dus niet goed werkt met elkaar. Dus daarom moet wel een geleerde of een dokter of een homeopaat u dat juist voorschrijven. Als jij... Maar dat is met alles van zo zwaardere dingen. Maar ginkgo kan dus ook culinair gebruikt worden. Dus na verwijdering van de zaadmantel. Sommige mensen hebben wel contactallergie met die zaadmantel. Door vergisting blijven de zaden over. Deze voedzame zaden kunnen worden gekookt, gestoomd, gebakken of geroosterd. Ze worden gebruikt in desserts, in zoete soepen of worden als nootjes gegeten. De smaak lijkt iets wat op dennenpieten of tamme kastanjes. Er kan ook een eetbare olie uit de zaden geperst worden.
En cosmetisch, vooral in haarverfmiddelen. Ik denk omdat wat ik hiervan lees en wat ik ervan denk is omdat vaak in haarverfmiddelen ook wel zo zware metalen of middelen zitten. En waarvan je haar kan uitvallen of beschadigd misschien worden. En ginkgo houdt dat tegen. Voilà, dat is een kort stukje uit het hoofdstuk van dit boek over ginkgo. En daarvoor, het is niet over ginkgo, maar ik denk aan het, door de vorm van het blad, lijkt elk op een vlinder. Dus daarom dit lied.

Een kleine update ook over 2 weken geleden, toen de bomenkap in Deurne-Noord doorging. Ik ben er 2 dagen geleden geweest en toen stonden er van de 11 laatste bomen die nog gekapt moesten worden, stonden er nog, denk ongeveer 4 of zo. Ja, triest. Wat ik vooral triest vind, is dat niet de bomen die gekapt waren toegankelijk, allee, dat die daar niet nog lagen of zo. En dat dus, alsof dat wij daar niet afscheid van kunnen nemen, eigenlijk. Dat vond ik triest. Dat gewoon direct wordt verwijderd en waarschijnlijk naar een of ander houtbewerkingscollectief wordt gedaan om kasten, bomen, deuren, keukens, klompen, weet ik veel, speeltuinen, banken, dingen voor de stad, bestek, Dylan Camille shit, bakfietsen worden gemaakt ofzo.

Nu zaterdag op de Summer Bummer, Alexander van Schlippenbach, samen met Paul Nielsen Love. Tweemaal Alexander van Schlippenbach, de eerste maal een opname gemaakt, een concertopname op de Total Music Meeting 98, met Alexander van Schlippenbach samen met drummer Tony Oxley in Digger's Harvest. En het tweede nummer, Japo, opnieuw Alexander van Schlippenbach, opnieuw met een drummer, Sven Ake Johansson. Japo, ook concertopname gemaakt in het Quartier Latin in Berlijn. Nog eenmaal Alexander van Schlippenbach, solo, the onliest, the loneliest, part 1. Dit is de Final Frontier.

Een beetje rust met Frédéric Chopin. Zijn nocturne nummer 2 werd gespeeld door pianist Sandor Falvey. Paul Nielsen Love was ervoor met Ken Vandermark in Finnish Wood. Paul Nielsen Love samen met Alexander van Schlippenbach, ons eerste gast op de Summer Bummer 2026, zaterdag 29 augustus. Op vrijdag 28 augustus is Das B met drummer Tony Buck. We luisteren een solowerk van Tony Buck.

Repos, Beni, Felicité de Lama. Dat was een cantate voor alto van Johann Sebastian Bach met Andrea Scholl en het Orchestre du Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herrewegen. Terug naar de Summer Bummer van volgend weekend. We spelen een groot deel uit Self-Contained Underwater Breathing Apparatus van drummer Tony Buck. En hij speelt samen met Das B. Ook gesignaleerd op de Summer Bummer zijn dus tweemaal Maria Portugal. Samen met Marta Varelis op zaterdag en op vrijdag met het Erosao Septet. We gaan luisteren naar Maria Portugal met haar percussietrio, het Erosao percussietrio. En dit is Tripa.

De geweldige Jimmy Scott, When Did You Leave Heaven, met Charles Mingus op de bas. En Vasilena Serafimova in drie stukjes van drie pièces froides van Erik Satie. En y regardant à deux fois, passé en encore, uit een nieuwe cd van haar Melodies in a Bottle, samen met het quatuor Ardeo. Terug naar de Summer Bummer, naar zaterdag meer bepaald. Het trio Rodrigo Amado, Joël Leandre en Gerald Cleaver. Daar vonden we niet echt iets van, daarom Joël Leandre toch wel, met Kevin Norton, Winter in New York, deel 5 en misschien 6.

Joël Leandre en Kevin Norton, bas en vibrafoon en percussie. Winter in New York 2006, dat was deel 5. Zelfs nog een klein stukje van deel 6. Dit was de Final Frontier. Vrijdag en zaterdag is er de Summer Bummer. 28, 29 augustus in de Trix hier in Antwerpen. Voor het volledige programma verwijs ik u graag naar soundinmotion.be of trixonline.be. Ik ben er terug binnen een kleine maand. Tot dan.

Ze hebben die schuiven, nu zou het eventueel moeten kunnen. Zet het op.

0: het openzetten. Voor zover ik het weet, zijn dit de Wolkenbreijers op Radio Centraal 106.1. Als je nu recht voor me komt zitten, is misschien nog toffer.
1: Ja.
0: Als je me dan zelfs uw camera geeft, dat ik tenminste mijn archief kan aanmengen met... we hebben hier in de studio een zekere, een nieuw opkomend filmtalent, Greet Verscharen.
1: Verhaard.
0: Verhaard, Verscharen, Verhaard. Ja,
1: maar
0: dus ik heb al
1: direct... Met een boek over Greet Verscharen.
0: Ja, ik heb al direct bewezen dat mijn namenkennis niet mijn grootste capaciteit is.
1: Dat is ook niet zo belangrijk.
0: Maar waar heb je je trui gehaald?
1: Uit de kleerkast van mijn moeder. Dat is nog iets, zeg maar, een 90s exemplaar.
0: Je hebt van achter knoppen op je trui.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk de keuze van je moeder, dit.
1: Ja, die heeft hij ooit gekocht. Ja.
0: En was je moeder modebewust?
1: Ja, ik vond dat wel. Ik vond dat een toffe trui. Ik vind die terug tof. Ik denk dat het zoiets is dat lang niet meer leuk was, maar nu dat de 90s terug in zijn.
0: Maar je hebt me dus straks verteld dat je 2 jaar geleden een brief naar de paus gestuurd hebt.
1: Dat klopt. Ja, maar dat was niet per se op eigen persoonlijk initiatief. Dat was in het kader van een tv-programma, een reportage. En we gingen testen of die brief echt ging aankomen. En we hadden daar een zendertje in gestoken, ja.
0: En hoe kon je dan checken of dat waar zat?
1: Die zender was met Bluetooth en die kon elke Apple-telefoon in die zijn buurt kon dat signaal oppikken. En zo konden wij op de computer zien of die effectief in Vaticaanstad was of niet. En dan bleek dus effectief dat die heel dicht bij de koepel was van Sint-Pieters. Ja.
0: En wat zat er in die brief?
1: Oh, eigenlijk weet ik dat niet meer zo goed. We hebben een brief geschreven, gewoon met de vraag, kan je bevestigen als je deze brief gekregen hebt? Maar we hebben nooit een bevestiging gekregen. Maar de zender is wel heel lang nog actief gebleven. Ze hebben hem niet vernietigd. Ik denk dat hij heel lang gewoon in een soort van archief of stapel heeft gezeten van eindeloos veel brieven dat de paus waarschijnlijk krijgt.
0: Maar je hebt me dat verteld omdat ik u heb wijsgemaakt, nee, dat ik u had verteld, dat ik ook een brief naar de Pope Leo gestuurd heb.
1: Mm-hmm. Bij mij was het nog Franciscus, ja.
0: Franciscus.
1: Ja.
0: En van waar was Franciscus?
1: Argentinië.
0: En bent je zelf gelovig?
1: Nee.
0: En waarom niet? Tijdverlies.
1: Ik voel het niet, zo.
0: En geloof je dan niks?
1: Jawel. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik denk, wel, ik ben ook museumgids en nu ben ik in de kunst van Gormley aan het gidsen in KMSKA. En dat is een boeddhist, Gormley. En ik denk, als ik met een religie-affiniteit voel, dan is dat wel hetgeen waar ik het meest affiniteit mee voel.
0: Protestantisch, wat was dat?
1: Nee, boeddhistisch.
0: Boeddhistisch, ah.
1: Ja. Okay. Er zit iets heel gelijkwaardig in, of je nu een mens bent of een dier. Er zit heel veel mildheid en respect en oordeelloosheid in. Ja, naar alles en iedereen rond u. Dus dat vind ik heel mooi.
0: En volg je de Dalai Lama?
1: Ik heb daar wel eens een boek van gelezen, maar ik volg het niet actief. Nee, nee. Het was een boek. Het was wel heel mooi. Hij ging in gesprek met Desmond Tutu over wat is het gelijk, de gelijkenissen en verschillen en hoe kijken we naar de wereld. Ik weet niet meer hoe het heet, maar het was wel mooi. Het ging over alle pijlers binnen boeddhisme, ja.
0: En diegene wat jij nu gids, die boeddhist, wat moeten we daarbij voorstellen? Hoe maakt die? Trontinette?
1: Dat zou wat zijn. Het zou wel kunnen. Het is iemand die heel erg bezig is met hoe gebruiken we het menselijk lichaam. Want het hoogste goed is alles hier en nu met je eigen lichaam kunnen ervaren. Dus je weet dat hij trottinetten ontworpen, maar dat heeft hij niet gedaan. Het is beeldtaalkunst, maar het zijn vaak heel veel menselijke figuren dat hij toont. Altijd figuren in rust, een soort van meditatievorm. Een beetje de westerse, modernere boeddha's maakt hij voor ons. Maar evengoed, ja, super abstracte dingen waarin hij een definitie probeert te geven aan tijd of aan evolutie of zo.
0: Is boeddhisme van waar is hem afkomstig?
1: Ja, dat is een Brit. Hij is van het zuiden van Engeland afkomstig. Hij is eigenlijk in een heel katholiek gezin opgegroeid. Maar in zijn 20er jaren is hij naar India getrokken. Is hij boeddhist geworden.
0: En dat is een KMSK.
1: Ja.
0: En waarom ben je daar gids geworden?
1: ja, ik heb kunstwetenschappen gestudeerd en dan nog een educatieve master gedaan. En dan ben ik journalistiek nog gestudeerd en in de tv beland. En daarna miste ik terug...
0: Je bent wel een studiemonster.
1: Ja, ik heb wel lang gestudeerd. En dan ben ik... en dan miste ik mijn eerste studie een beetje. En dan dacht ik gewoon, misschien moet ik eens gids terug worden. Dan komt dat allemaal weer wat samen. En dat was heel leuk.
0: Maar je zit op meerdere plekken gids.
1: Ja. Ja, begonnen in de Boerentoren ooit. Dat was vorig jaar, dat was ook heel fijn, maar dat is nu gesloten.
0: En voor wie gidst je op de Boerentoren?
1: Gewoon iedereen, mensen, alle mensen die zin hadden om te komen kijken. Dat waren volwassenen of kinderen vanaf 8 jaar, denk ik. Die van het uitzicht willen genieten, want je kunt tot de 22e verdieping gaan. En evengoed willen die weten wat de toekomstplannen zijn of wat de geschiedenis van. Want dat is de eerste wolkenkrabber van Europa ooit. Dus jij als wolkenbreier gaat dat misschien extra interessant vinden.
0: De Oudaan?
1: Nee, de Boerentoren, de KBC-toren.
0: Ah ja, mijn ding is Ferdinand Huts.
1: Ja, voilà.
0: De Ferdinand.
1: Ja, dat is wel een interessante geschiedenis. En ja, dat is heel tof om kunst rechtstreeks met de mensen te delen. En daar echt 2 uur samen de trappen op, sportief, te ervaren. En dat smaakte naar meer. En dan ben ik in het KMSKA ook begonnen. En dat is ook heel leuk, want dat zijn kleuters die ik ook vaak gids. Langs een Rubens en langs wat van alles. Ja.
0: En moet je dan opleiding volgen of moet je dan lezen of hoe?
1: Ja, ik heb kunstwetenschappen en specifieke leraaropleiding gedaan. Maar, dus die basis is er, maar zeker wel voor elke expo moet je heel specifiek wel apart zeer goed inlezen, instuderen. Is dubbel lopen met een collega die meer ervaring heeft.
0: Word je zo rijk?
1: Stinkend rijk. Nee, totaal niet. Nee, het is eigenlijk gewoon een leuke betaalde hobby meer dan dat echt een broodwinning is.
0: Maar je doet eigenlijk van alles. Je speelt piano.
1: Ja.
0: Je hebt muziek gestudeerd.
1: Ja.
0: Je gidst in het Middelheim, je gidst in het KMSK.
1: Ja.
0: Je hebt nu pas je eerste kortfilm getoond.
1: Ja.
0: Je hebt daar 2 jaar aan gewerkt. En hoe komt iemand zoals u op het idee om zijn tijd te gaan verliezen om de film te maken? Wat heb je gezien in de filmscene?
1: Ja. Ja, eigenlijk is de link niet zo ver, want voordat ik museumgids werd, heb ik eigenlijk 11 of 12 jaar al voor tv gewerkt. En heel veel voor nieuwsreportages of langere documentaires voor Canvas of kortere dingen voor Ketnet, voor Karawiet. Of ik heb voor 1... Ja, reportages, soms wat speelser, soms wat serieuzer, soms wat interviews, soms wat, heel verschillende dingen gemaakt, maar altijd non-fictie. En soms vond ik dat zo jammer dat je aan de werkelijkheid moet houden. Dus dan is dat leuker om je eigen verhaal te schrijven en dat ook in beeld om te zetten.
0: Dus dat noemt Onbewoond Eiland, of vergis ik me weer?
1: Ja, nee, Onbewoond Eiland.
0: Dus voor één keer ben ik op de juiste woorden gekomen. Maar u schrijft veel.
1: Ja, dat probeer ik. Ik zou dat liever nog meer doen. Maar ja, voilà, de hectiek van het leven laat het soms wat minder toe. Maar ik zou daar eigenlijk nog veel meer willen doen. Ja.
0: Maar je maakt film, je doet horeca, je schrijft boeken, je schrijft scenario's. Wat schrijft je allemaal?
1: Ja, ik schrijf ook heel af en toe artikels voor Koor en Stem, dat is zo'n koormagazine. Maar voornamelijk, bijna alles wat ik schreef van de afgelopen 12 jaar, bleef gewoon achter de schermen als een soort van dossier voor een presentator die het dan op tv echt vertelt. Dus heel veel van wat ik schreef is niet gepubliceerd geweest. Dat is meer een scenario, ook effectief voor reportages. En af en toe wel echt geschreven stukken voor VRT Nieuws was dat dan. Maar dat is heel, ja... Je moet je heel objectief en feitelijk en juist en helder houden. En dan zo je speelse deugnietenkanten kunnen daar zo niet in kwijt. Dat is zo jammer.
0: Maar je hebt de film gemaakt over eten, food research?
1: Ja. Dat was een programma op 1 over eten heten. Daar heb ik een seizoen aan meegewerkt. Dus dan was dat... we gingen heel veel dingen vertellen aan de mensen over wat er eigenlijk in ons eten zit... En wat er gezond is, wat minder gezond is.
0: En heb je er iets van onthouden?
1: Ja, veel kleine dingen. Ik ben veel in slachthuizen geweest dat seizoen, dat jaar. Dat vond ik heel indrukwekkend. maar niet per se op een heel positieve manier. Met heel veel respect zeg ik dat voor de mensen die daar werken, maar ik vond dat moeilijk om te zien. En we hebben, ik denk, hetgeen waar we het meest impact mee hebben gemaakt, is een filmpje waarin je ziet hoe een snoepje, waar snoep eigenlijk vandaan komt. Dus dan waar, zag je...
0: Waar komt het vandaan?
1: Ja, je ziet dan in reverse, dat begint met een snoepje. En dat, je ziet hoe het proces wordt eigenlijk in reverse, het productieproces wordt in reverse afgespeeld. En dan zie je hoe dat suiker wordt en een soort van gelei. En in die gelei worden korrels toegevoegd en die korrels zijn gelatine. En dat blijkt dan ja, varkenshuid te zijn. En dat filmpje is wel viraal gegaan. Ik denk, ik weet niet hoeveel miljoenen mensen dat overal ter wereld hebben gezien, maar dat is wel ja, de wereld rondgegaan. En ik denk vooral misschien onder de Joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap, omdat dat veel mensen niet wisten dat dat daar vandaan kwam. Omdat ze veel mensen niet weten dat dat gelatine van varken kwam. Maar ik spreek nu over... 10 jaar geleden, hè. 10 jaar geleden hebben we dat filmpje.
0: En wat was uw eigen inbreng erin?
1: Ja, we maakten dat met verschillende mensen. Ik deed research vooral. Dus ik ging zoeken waar is... Hoe zit het productieproces in elkaar? Allemaal op papier inhoudelijk uitzoeken. In welke gelatinefabriek kunnen we wat gaan filmen? Hoe zien die tanken eruit? Hebben we extra belichting nodig? Waar in een varkensboerderij? Ja, in een varkensslachthuis? Je legt al die locaties vast om te gaan filmen. In welke snoepfabriek kunnen we dat gaan filmen? Hoe ze gelatine toevoegen? Maar ik was bijvoorbeeld... Ik maak allemaal kleine video's met mijn gsm op voorhand. En... Dan beslist er iemand, is het goed genoeg voor tv? Ja of nee? En als het goed genoeg is, dan sturen ze een professionele cameraploeg ernaartoe. Dat is mijn rol.
0: En als je dan... Je hebt ook een tijd op een Grieks eiland gezeten?
1: Ja, ook.
0: En wat deed je daar? Wat smokte je daaruit?
1: Ik was daar vrijwilliger binnen een organisatie. Ik ben 2 keer gegaan. En ik was eigenlijk vooral ja, hulpverlener of leerkracht op dat moment. Dus ofwel ging je heel praktisch en logistiek bijvoorbeeld zeep gaan brengen naar de mensen in hun tentenkampen. Want dat is een tentenkamp met meer dan 3000 mensen. Je had daar, wat was ik nog? Croissants, dus morgens uitdelen van die plastic verpakte croissants. Mensen die een soort van... scabies, wat is dat nu? Ja, schurftbehandelingen moesten mensen krijgen. Dus daar de dokters bij helpen. Maar evengoed mensen Engelse les geven. Of zelfs muziekles. Er was zo'n heel kramiekelig pianootje. Dus heb ik ook wel mensen muziekles gegeven. Maar vooral, ja, je draait mee in een organisatie die iets biedt aan de mensen. En dat is toch beter dan niets, want anders was er echt gewoon heel, heel, heel weinig voor die mensen.
0: En die muziekcarrière staat op een laag pitje momenteel. Je ging je pak als je 60 was, heb ik ergens in de coulissen horen vallen.
1: Ja, dus ik speel wel al heel erg piano en ik heb er al heel veel leuke dingen mee mogen doen. Met heel veel soorten mensen voor verschillende gelegenheden. Maar ja, ik heb maar 1 mensenleven, anders zou ik daar wel meer mee doen. Voor de duidelijkheid, ik componeer niet zelf of zo. Het is meer in groepen dat ik mee samenspeel met gekende liedjes. Maar ja, ik hoop op een dag... Ja, mijn vrienden zeggen altijd, ik moet niet zo lang wachten. Maar ik zeg altijd, rond mijn 60 ga ik echt muziek beginnen maken.
0: Hoe oud ben je nu?
1: 35.
0: Misschien met 25 jaar tijd om na te denken.
1: Ja, moet even rijpen.
0: Ik heb op je website ook gezien dat je meedoet met 3 documentaires van Rudy Franks.
1: Ja, daar heb ik ook aan meegewerkt. Dus dat was maar 1 docu, hoor. Ik heb meegewerkt aan een docu over Irak. Omdat ik was 2 keer in een vluchtelingenkamp geweest. Ik had ervaring met de groep mensen die bootvluchteling is geweest op een gegeven moment. En ik wou daar verder iets mee doen in mijn documentaire werk. En via via ben ik dan bij de redactie van Franks een stuk beland geweest. En... voilà, dan over Irak gingen ze tussen oorlog en leven maken. En dat kwam erop neer dat ze Joris Hessels en Dominique van Malder, 2 theatermakers, naar Irak gingen sturen om nog eens met een menselijk oog, dat geen journalistenoog is, te kijken naar de situatie en vooral gewoon met de mensen in gesprek te gaan daar. En Voilà, dat heb ik mee voorbereid. Maar ben niet mee geweest.
0: Zit je ook niet mee geweest?
1: Nee, spijtig. Ik had dat graag gedaan.
0: Maar Joris Hessels, is dat die... Ooit is, die is een broer, die geeft filmgeschiedenis.
1: Ja, klopt.
0: Wouter Hessels.
1: Denk het, ja.
0: Wouter Hessels, die, is die ook niet opgekomen in de politiek voor...
1: Wouter Hessels, dan, dat weet ik eigenlijk niet. Nee.
0: Ik weet het.
1: Ah ja. Maar ik denk dat heel vroeger dan op tv, dan Joris en Dominique bekend waren, Radio Gaga, dat was zo, eerst op Canvas, dan op 1, gingen ze met een radio, een beetje zoals deze radiostudio, gingen ze naar plekken, om daar ook met mensen plaatjes te draaien en in gesprek te gaan.
0: Maar je hebt, ik had eigenlijk al op je website had ik zo'n foto's getrokken van elk stukje Karawieten. Wat deed je met de Karawieten?
1: Daar heb ik ook een... Ja, het stukje op mijn website is ook een reportage van in het vluchtelingenkamp. Dus ik had daar een reportage gemaakt over een meisje van 12, die er nu 22 zal zijn, denk ik. Over hoe het is om als kind van in een vluchtelingenkamp te zijn, te leven, te overleven. Dus heel erg, dat is bij Karawiet altijd, het perspectief van het kind nemen op de wereld en het wereldnieuws ook. Dus heel veel kinderen portretteren, ze aan het woord laten en vooral als een volwaardige stem ze aan het woord laten. Dat is het belangrijkste, denk ik.
0: En dus daarnet heb je eigenlijk het liedje van Marve gekozen. Welk liedje was dat?
1: Eiland in groen en blauw.
0: En waarom heb je Marve gekozen?
1: Ik word daar heerlijk nostalgisch van, ook al is dat van voor mijn tijd of zo, maar ik ga zo goed op dat oud-Nederlands, waar zo alles heel mooi wordt uitgesproken. En het liedje komt ook in mijn kortfilm, Onbewoond Eiland. En het is een deel van een soort van droomscène, waarin mensen echt aan het dromen zijn over een eiland vol groen en blauwe kleuren.
0: Hoe kun je nu 2 jaar van je leven spullen aan een film te maken?
1: Dat is niet 2 jaar vol tijd. Hè. Dat is, je schrijft dat en ondertussen laat je dat liggen en ben je met andere dingen bezig. En dan moet even rijpen en dan neem je dat terug op. Dus dat is zeker niet dat mijn leven 2 jaar stil heeft gestaan. Ik heb dat gecombineerd met heel veel andere dingen. En er zijn periodes dat even vol tijd je tijd in beslag neemt. Maar ja, zeker niet de hele tijd. Maar ja, het is wel, het heeft wel heel veel energie en tijd gekost, dat is wel waar.
0: En wat heeft u getriggerd om u daarvoor in te zetten?
1: Ik denk dat ik dat het allerleukste vind om te doen, is om een fictieverhaal te schrijven. En ik probeer dat sowieso wat in mijn vrije tijd, maar ik kon nooit zo bedenken van, waar gaat dit nu naartoe en waar ben ik mee bezig? En ik maakte zo de fout om dat te snel te analyseren, wat het betekenis moest zijn. En dan heb ik eens mijn vriendin... Ik ben 4 dagen naar zee gegaan en ik werd morgens aan zee wakker. En ik weet niet, dat verhaal zat zo met 3 zinnen maar in mijn hoofd. Maar ik had daar de tijd en de ruimte. En ik had mezelf opgelegd, nu gaat hier eens 4 dagen echt vol een bak op focussen. Om hier echt eens een verhaal uit te krijgen.
0: En wat waren die 3 zinnen?
1: Ja, dat weet ik niet meer zo goed. Dat begon... dus de film is... het gaat over een vrouw die op ontslaggesprek gaat bij een crisismanager. En eigenlijk wou ik mezelf de opdracht geven, hoe lang kan ik 1 gesprek interessant houden in 1 ruimte? Omdat een film is vaak heel verknipt, gaat naar heel veel locaties, speelt zich af over een tijdspanne van 3 maanden of zo, ik zeg maar iets. En hier dacht ik, als ik nu eens de real time, echt 15 minuten film en echt 15 minuten 1 gesprek film, in welke mate, ik ga mezelf uitdagen om ervoor te zorgen dat dat niet iets vervelends wordt.
0: En van waar die titel, Onbewoonbaar Eiland?
1: Onbewoond Eiland, ik dacht, het gaat deels over het werkeiland. Wat ik zelf ook goed ken, ik heb op heel veel redacties gezeten. We noemen dat vaak ook een eiland, het eiland van Jan Eelen, is ook een werkeiland. Het gaat over een besparing of een crisismanager, dus een werkeiland kan ook onbewoond geraken als al die mensen moeten vertrekken. Maar anderzijds, in het gesprek met de crisismanager gaat het ook plots over een buitenverblijf op een eiland. En dan is de vraag... op een gegeven moment staat het buitenverblijf van de crisismanager op het spel in een soort van weddenschap. En dan is de vraag, moet de manager vertrekken uit zijn buitenverblijf of niet. Dus gaat zijn eiland onbewoond worden of niet?
0: En je hebt heel die dialoog op 4 dagen geschreven?
1: De basis. De basis. En dan heb ik dat veel laten rusten en nog eens opgepakt. Ik denk elke week nog eens naar gekeken. Met een fris oog, een kritisch oog. En ik denk dan een half jaar later heb ik dat echt aan professionele mensen durven laten lezen.

0: camera zelf, ja, dat is een aparte cameraman geweest, ja.
1: En hoe overtuig je die, al die mensen? Want er waren er een stuk of 30, 40.
0: Ja, dat begint... Dat is stap voor stap. Dus het script is een beetje klaar. En dan laat ik het lezen bijvoorbeeld aan... ja, of ik denk nou over acteurs. Wie zie ik hier in die rol spelen? En dan met een ei in mijn broek mail ik die acteurs van... Hallo, ik heb een script geschreven. Ik zie deze rol bij jou. Ik heb nog nul subsidies. Maar als in een ideale wereld zou je het dan willen spelen, ja of nee?
1: Maar, en wat, als... maar wat doet die mensen... overtuigen.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Die zeggen dan ja, of die hebben nog een paar vragen en zeggen dan ja. Ik weet het niet.
1: Want jij hebt mij heel moeilijk gemaakt. Ik zou die mensen moeten bellen in mijn programma, maar dat is dan... Wie is de actrice, de hoofdactrice?
0: Sarah de Bosseren.
1: Iedereen kent die.
0: Ja, die is geweldig. Ja.
1: En ik moet die niet bellen.
0: Zouden we dat proberen? Ja, dat zou leuk zijn.
1: We gaan het eens proberen. Dit zijn de Geldtolken, prijzen Centraal 106.7. Je kunt beter streamen wereldwijd op internet. Het is ook digitaal te beluisteren in heel provincie Antwerpen. Dus nu weet je wat doen. En we hebben, ik hoop dat ik het niet verkeerd zeg, opnieuw Greet Verhaert.
0: Klopt, ja.
1: Ik wil hierbij. We zijn nog maar 25 minuten bezig en ik heb al de naam juist leren uitspreken. Ja. Dus nu gaat eigenlijk... Greet belt nu naar haar hoofdactrice. En dan moeten we die vragen stellen. Als je wilt, kunt je telefoneren.
0: Als ze oppakt, natuurlijk. Weet ik niet.
1: Ze was verwittigd. Dus ze gaat ze eens opnemen.
2: Welkom bij de voicemail van Sarah de Bosseren.
1: Sarah, hoe is het met u? En vanuit welke rollen heeft zij u overtuigd dat je dacht, die moet ik hebben?
0: Ik zocht een actrice. Ik had zelfs geen leeftijd of zo voor ogen. Of geen specifiek uiterlijk, maar meer een energie. En de energie die ik voelde was iemand die veelzijdig van aard was en zowel een fragiliteit kon belichamen als een scherpe kracht. En het personage dat ze speelt is ook een soort van Trojaans paard, noem ik het zelf. Dus iemand waarbij dat je eerst feest viert en denkt, oei, wat is er hiermee aan de hand? En waar je geen vlieg kwaad in ziet. Maar once you unlock the devil, dat er dan echt iets uitkomt wat je ook niet had zien aankomen. Ja, een beetje vaag beschreven, maar het was wel iemand die op die twee pijlers geloofwaardig moest naar voren treden. En ik dacht wel dat Sarah dat heel goed ging doen en dat heeft ze effectief ook bewezen. Het was echt heel goed.
1: En hoe zou het je eigen omschrijven?
0: Oei, mezelf. Ik ben wel een sociaal iemand, een zachtaardig iemand. Ik ben wel optimistisch van aard ook. En wel speels. En heel nieuwsgierig. En ook heel chaotisch.
1: Toch ook goed georganiseerd, als ik dat hoor.
0: Ik doe mijn best. Ik denk dat ik veel trucken heb ontwikkeld om de chaos te kanaliseren of te maskeren. Maar ik ben eigenlijk echt van nature een ongelooflijke chaot.
1: En waarom vind je speelsheid belangrijk?
0: Ja, ik vind zo kunnen lachen en ja, uzelf niet te serieus nemen of wat kunnen relativeren. Ja, dat... Mensen die dat niet hebben, vind ik bijna wat verdacht of zo. En ik denk, oei, wat is er mis? Dat houdt het ontspannen. Dat is fijn.
1: Maar hoe heb je... Je hebt dan die Sarah overtuigd. Je hebt dan ook een Nederlands acteur.
0: Ja.
1: Dat was ook een hoofdrolspeler.
0: Ja, Roeland Fernhout. Ja, die heb ik ook... eigenlijk begon het allemaal met Sarah. Dus ik had haar gecast en ze had ja gezegd. En ik had zelf gevraagd... Met wie zie jij dit gesprek, deze rol jou spelen? Want jij moet ontslagen worden door een crisismanager. Maar wie moet dat spelen? Met wie denk je dat je dit soort van chemie kan hebben? En dan zijn ze een aantal namen, waaronder die van Roeland. En ik heb gewoon Roeland nog maar gegoogeld. En ik had al het gevoel van, ja, dit moet hem zijn.
1: En waarom?
0: Hij had ook

0: zo een, iets waar ik tegelijk in zijn energie bang van ben, maar ook heel erg mee moet lachen tegelijkertijd. En die dubbelheid vond ik ook zo fijn. En dan heb ik hem ook gewoon met een bang hart mijn script gestuurd. En gezegd met de complimenten van Sarah hier, wil jij haar tegenspeler zijn als ik ooit subsidie krijg? En hij belde mij meteen, was om 10:15 s'avonds of zo. En nou ja, ik heb het gelezen. Nou, ja, nou, ik heb één belangrijke vraag. Wie ben jij? Ik weet niet, een half uur of een uurtje gebeld. En dan was hij aan boord, maar ik moest ook tegen iedereen zeggen, kijk, als ik geen subsidie haal, dan is dit allemaal, dan gaat het niet door. Hè. Ik kan dit niet bekostigen, gewoon uit mijn eigen zak. Dus. Maar iedereen zei ja, met een soort van intentieverklaring. En dan, een beetje later, had ik dan de subsidie.
1: En die derde, de secretaris.
0: Ja.
1: Secretaris.
0: Ja.
1: En wie is dat eigenlijk?
0: Lisa Adeyaga. Oh, die moet hier ook eens uitnodigen. Die is ook van Antwerpen. Een actrice, schrijfster ook. Zangeres ook, heel veelzijdig iemand.
1: En wat soort muziek?
0: Ze heeft ooit kleinkunst gestudeerd. Maar ik ga straks, als dat oké is, nog een plaatje opzetten. En dat is de aftiteling van mijn film. En de vrouwelijke stem die je daarin hoort zingen, is ook Lisa.
1: Je mag dat nu ook doen als je wilt.
0: Ja, mag ik dat doen?
1: Ik zal even proberen de mensen bezig te houden.
0: Oké.
1: Okay. Dit zijn de wolkenbeheerders op Radio Centraal. 106.7, we hebben nog een tentoonstelling in Borger Hub. Die loopt vanaf dinsdag tot zaterdag tussen 10 en 4 uur 's namiddags. Er is een groepstentoonstelling met 7 verschillende mensen die werk gemaakt hebben. Sien Kusters, Marius Melissas, Dirk Wendelen, Mario Koenjaars, Rob Vis. En wie vergeet ik? Mario Koenjaars, ik denk, en ikzelf, Rob Vis. Ja, dat zijn ze. Meer is het niet. En een mailartproject met 60 inzendingen uit 18 verschillende landen om de viering van 1 jaar Victory by Joy te vieren in Borgerhub, mensen. Turnhoutsebaan 92 in Borgerhout. Allemaal gratis en voor niks. Zo worden we rijk en beroemd. We hebben hier nu de aanstormende filmtalent Greet Verhaert, die mij aan het bewijzen is dat ze beter met computer om kan dan ikzelf. Zelfs na 21 jaar Radio Centraal zijn ze mij van de eerste keer te snel af. Hoe zou je u daar zelf bij voelen? Het komt eraan. Oké, dan moet ik opzetten.

0: Dit was de filmmuziek van Onbewoond Eiland. Het eerste kortfilm van Greet Verhaert. Die is een paar keer vertoond in de zomer van Antwerpen. Naast Bar Paniek van Time Circus. Maar hij gaat ook naar Argentinië en Hongarije. En waar gaat hem nog allemaal naartoe? Maar ze is nu druk bezig om mijn techniek in te vullen. Zo was dat ik mijn linkerhand voor een paar seconden. En u ging naar Argentinië?
1: Ja, ik jammer genoeg persoonlijk niet, maar de film wordt volgende week gaat in première in Buenos Aires op een filmfestival daar.
0: En wat soort filmfestival?
1: Het Internationaal Filmfestival van Buenos Aires heet het. Dus vooral heel veel Latijns-Amerikaanse films, maar ik weet niet... Ik heb eigenlijk het is eigenlijk een primeur, want de programmatie moet nog bekendgemaakt worden. Dus ik heb eigenlijk geen idee wie dat er nog, of van welke landen nog geselecteerd gaan zijn.
0: En Hongarije?
1: Hongarije, ja, daar ben ik al geweest. Daar hebben we een prijs gewonnen ook. Dat was Media Wave in de buurt van Budapest. En daar werden... Ja, de binnenlandse competitie was heel veel Hongaarse films. Maar daarbuiten had je heel veel... Ja, Europees, maar ook Braziliaanse films waren er. Documentaire, kortfilm, langspeelfilm, een beetje van alles.
0: En waar nog?
1: We zijn in Filmfest Bremen geweest. We zijn, Portugal zijn we op twee festivals geselecteerd geweest dan, Hongarije. Brussels Short, kortfilmfestival Leuven. We gaan dus nog naar Buenos Aires. We gaan nog naar Torino, Italië. In Frankrijk zal je op tv komen. De rechten zijn verkocht aan de openbare omroep. Je gaat nog naar Cinema Clapet op 26 september. Voor de Europese Dag van de Talen. En ik weet niet wat er nog gaat komen. Misschien nog iets.
0: U was net aan het vertellen over de man die de muziek voor uw film geschreven had.
1: Ja. Maxime Helings. Dus het nummer dat je net hoorde was van hem. Hij heeft alle soundtracks en dus ook de titeltrack die je net hoorde van de kortfilm gemaakt. Ja.
0: En speel mee in een groep die in het buitenland bekend was, beweerde je?
1: Ja, dat is bij Stavros. En Stavros speelt wereldwijd, van Mexico tot India... Australië, ze toeren echt de hele wereld rond.
0: Met wat soort muziek?
1: Het is meestal instrumentaal. Hoe moet ik dat noemen? Qua genre. Het is heel dansbaar, elektronisch. Maar tegelijkertijd zijn ze een liveband. Het is met drum, saxofoon, gitaren en dan af en toe een paar vocals ertussen. En het voelt, het scoort heel erg in Oost-Europese landen. En ik snap waarom, het heeft zowel een internationale vibe, terwijl dat het gewoon dus echt
0: Zijn wel meldselen.
1: Ja, met Maxime Mel en dan Oost-Vlaanderen vooral, eigenlijk.
0: En hoe hebben die mensen elkaar leren kennen?
1: Ik denk op de pop- en rockschool in, ik denk in Hasselt, waar is die school? Ik weet niet, daar is
0: het. Ja. Papa Rockschool weet ik zijn wel Limburg.
1: Aha, ja, voilà. Dan hebben ze elkaar daar leren kennen.
0: Maar je was ook aan het vertellen, of heb je dat in de micro verteld, van uw secretaresse die ook kleinkunst deed?
1: Ja, ze heeft het gestudeerd en ze heeft zelf muziek gemaakt. Maar ja, veel kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Maar ze speelt onder andere No Yogurt for the Dead met NT Gent. Heeft ze een hele tour gedaan. Ze is in enkele tv-reeksen te zien. Dus ook in mijn kortfilm. Ik weet niet wat ze nog op de planning heeft staan.
0: En Rij, wie heeft ook in de film Rij het ritme bepaald? Of?
1: Eigenlijk, het vertrekpunt was dus dat we heel erg het ritme van de klok als een soort van deadline gingen houden van... Oké, dit gesprek duurt 15 minuten en na 15 minuten moet er een verdict vallen. En we gaan die tijd real-time respecteren. En dan, dat was het vertrekpunt. En in montage hebben we daar mee gespeeld door... Naarmate dat het spannender wordt, daar ook het tempo in op te voeren. Van shot tegen shot, sneller knippen, closer gaan. Dat daar die spanning in...
0: En heb jij dat gedaan of samen met...
1: Ja, dat bepaal je onderling, dus zowel de cameraman, de DOP, Wim van Zwijgenhoven, als ik, als mijn co-director, Davy Bossem, als de monteur, want die vertelt ook nog eens zijn verhaal op zijn manier. Dat is heel vaak een soort van dialoog waarin niet alle ideeën naar boven komen, maar ik wel een soort van eindbeslissing neem wat dat we gaan doen.
0: En wat was voor u het moeilijkste in het maken van de film?
1: Veel aspecten. Wat ik nu soms denk is, ik heb het mezelf wel niet gemakkelijk gemaakt voor een eerste om met zo'n strak concept te werken van die real-time klok. Dat bepaalt heel veel in de regie en dat was geen evidente. Ik denk soms, ik had iets eenvoudiger moeten schrijven, maar anderzijds zat ook wel daar de kracht in. Heel veel keuzes maken. Wat vond ik het moeilijkst?
0: En hoe heb je mensen verzameld of bij je gekregen?
1: Ja, de acteurs was vrij snel verzameld. En dan, dat doe ik gelukkig niet alleen, maar we hebben een heel goede producer ook gehad, Mieke van Hoeken. En dat is iemand die niet anders doet dan cameramensen en alle mogelijke departementen verzamelen. En met een heel groot netwerk heeft zij heel veel mensen verzameld. En ik had wel een paar mensen die ik al kende, die had ik naar voren gedragen. Maar credits to Mieke, onder andere, om dat mee te verzamelen.
0: En hebt u al een volgende film in gedachten?
1: Maar ik weet niet of ik er al iets over ga zeggen.
0: Misschien beter niet.
1: Nee, ik ga er ook niets over zeggen. Ik denk het moet nog een beetje rijpen, dat is één ding. En vooral het belangrijkste, ik moet gewoon weer een subsidie zien te vinden, zodat ik weer gewoon alle mensen die eraan meewerken kan betalen.
0: Maar je schrijft die subsidies zelf?
1: Ja, ik heb dat dossier vorige keer ook zelf geschreven, ja. Dus dat is
0: een soort van... Wat doet je niet eigenlijk?
1: Budgetten opmaken, dat ook niet. Nee, dat is... ik heb dat wel al eens gedaan, maar dat is Excel. It's not my friend. Dat ook niet. Eigenlijk op zich is dat... Ik vind dat dossier schrijven... dat klinkt nu zo dingen, maar ik vind dat eigenlijk nog wel tof.
0: Klopt dat, ongeveer 10 minuten?
1: Ja, we kunnen Roland bellen.
0: Oké, doe het maar.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja.
1: Oké. Het is een beetje zoals een bachelorproef schrijven, een dossier schrijven.
0: En
1: ik vond dat tof.
0: Roland en nog?
1: Fernhout, dat is de Nederlandse acteur die de crisismanager speelt. Of we konden ook Sarah bellen, het kon alle twee.
0: Ze zijn echt een allemaal vergeten.
1: De posseren.
2: Ja, hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo, dag Roland.
2: Hallo.
1: We zijn hier op Radio Centraal bij de wolkenbreier Leo aan het woord.
2: We zijn nu in de lucht al.
0: Ja, we zijn in de lucht al.
1: Ja.
2: Oh. Hallo allemaal.
0: Heel het universum kan je horen.
2: Ik versta de presentator heel slecht helaas.
1: Oh ja.
0: Ik zeg heel het universum kan je horen.
1: Heel het universum kan je horen.
2: Ja, ik kan de presentator helaas bijna niet horen.
0: Oké.
2: Even iets op verzinnen.
1: Het is omdat je rechtstreeks moet spreken.
0: Ah ja, zo, oké. Wacht, dat waarom.
1: Hij komt er direct aan. Schoontje.
2: Het spijt me.
0: Ik dacht dat ik in de mengtafel moest iets...
2: Nu kan ik u verstaan. Goedemiddag, meneer.
0: Goedemiddag.
2: Mijn naam is Roland.
0: Ik heb u gezien in de op de film hier in het Zomerfestival.
2: Ja.
0: En u bent dan een van de twee hoofdrolspelers. En hoe heeft Greet u kunnen overtuigen?
2: Het was eigenlijk heel erg eenvoudig. Dat was Sarah de Bosser. Ik had één keer het voorrecht met haar te mogen werken in een co-productie van het Kaai Theater in Brussel en toneel op Amsterdam. En toen ben ik zo verliefd op deze fantastische actrice geworden. En sindsdien hebben we altijd een beetje contact gehouden. En elke kans die ik krijg om met Sarah te mogen werken, die en ik kan, dan grijp ik hem aan. Want ik vind haar weergaloos. En ik vind ook dat ze dat ook nu weer fantastisch laat zien. Want wat is het een genot om naar haar te kijken.
0: En wat heeft u gedreven naar de film?
2: Ten eerste Sarah. En toen las ik het script. En toen was ik eigenlijk gelijk al. Dat ik dacht, dat is heel aardig. En toen had ik al helemaal ja gezegd. En mijn ja is altijd een ja. Maar tot mijn stomme verbazing bleef die gekke Greep van Aard minieme wijzigingen aan het script doen en opsturen. En elke keer dacht ik, het is nu nog beter. En het rare is, en ik heb haar ook dat al vaak verteld, dus ze zal nu denken, krijg ik dat verhaal weer. Dat maak ik heel erg weinig mee. Dat zelfs bij auteurregisseurs, wat ik Greep van Aard vind, dat iemand zo secuur en zo zorgvuldig haar eigen script van een afstand kan bekijken en kan denken, volgens mij moet ik dit doen, want dan wordt het beter. En die verbeteringen, dat waren geen meters, dat waren echt kilometers van iets wat eigenlijk al hartstikke goed was. Dus tegen de tijd dat we gingen draaien, had het script een gigantische meerwaarde boven hoe het begon. Terwijl het begon al echt al goed. Alleen er was een hele laag toegevoegd bijna een expressionistische laag, waarin ze steeds verder het realisme los durfde te laten en daardoor eigenlijk beter kon vertellen, want dat is altijd het mooie van kunst, waar het daadwerkelijk over gaat.
0: En is er nog een reden waarom de eerste film van Greet goed is, buiten dit?
2: Ja, er is maar één reden voor te noemen. En dat is Greet van Aard zelf. Ik denk echt dat haar intuïtie om eens een keer... Hè, want Greet was eerst documentairemaakster. En ik denk dat haar intuïtie om eens fictie te proberen een ontzettende juiste is. Want ik denk dat zij echt een auteursregisseur is. En ik kan niet wachten zelf op haar volgende film. Wat ik heel mooi vind en wat ik verlang van al mijn regisseurs. Kijk, als je je persoonlijke betrokkenheid in je werk kan voegen, zonder dat dat drammerig of uitleggerig wordt, dan doe je precies waar de kunst voor gemaakt is. Met je eigen ervaringen iets doen waardoor je het geeft aan andere mensen, hè, waardoor het meer wordt dan alleen maar je eigen ervaring. Terwijl dat de bron is. En ik geloof dat Greet er eentje is, om het zo maar te zeggen.
1: Oh, zo lief allemaal, Roland.
2: Ja, ik meen het ook. Dat weet ik wel. Dat ik dit allemaal neem.
1: Dat is keilig.
2: Ik steek
1: het
2: nog niet op zonder stoel of banken. Maar ik neem het wel echt. En ik ben er hartstikke trots op. En het geeft me ontzettend veel vreugde ook om te zien dat dit rare kleine filmpje toch ondertussen een behoorlijke weg over de wereld aan het bewandelen is. Nu, en dat maakt me ontzettend vrolijk.
1: Nu Nederland nog, hè? Oh, dat zou ik zo leuk vinden.
2: Jij dacht, ik neem een Hollandse acteur. Dat komt wel goed. Dat ging niet op. We geven niet op. Niet vergeten.
1: Nee, komt wel. De gepaste tijden.
0: Heb je ooit gehoord van Radio Centraal? Nee.
2: Nog één keer, het spijt me.
0: Heb je ooit al gehoord van radiozender Radio Centraal, de alternatieve zender van Antwerpen?
2: Nee, ik zal u zeggen, en ik ben een van de weinig Hollanders die dat kent. Ik ken slechts één radiozender en dat is Radio Minerva. En die heb ik zelfs op mijn computer staan, maar dat is misschien de concurrent. Dus het spijt me dat ik daar nee op moet antwoorden. Maar ik ga nu natuurlijk, zodra ik ophang, als eerste als een gek onderzoek doen en luisteren.
0: Oké. En dus ik moet de luisteraars overtuigen dat we een nieuw talent hebben.
2: Moet ik daar nu nog een schetje op?
0: Dat is een grapje.
1: Genoeg bloemetjes,
2: Laten we de luisteraars uitnodigen om inderdaad naar de volgende film Greet van Aard te gaan kijken. Want laten we ook heel eerlijk zijn, dat zal het bewijs pas zijn, hè, Greet?
1: Oh. Kijk, voilà.
0: U bent haar bedankt.
1: Leuk je te horen, Roeland.
2: Ik ontzettend bedankt voor jullie tijd. En nog heel veel plezier met deze fantastische vrouw in de studio.
1: Ja, bij, en hey, misschien tot in Turijn. We spreken nog over Turijn.
2: Oké, dan. Heel veel goed en alle goeds aan heel België.
1: Ja, heel veel liefst terug.
0: Dag, dag.
2: Dag.
1: Doei.
0: Je hebt eigenlijk een heel lijstje met muziek gekozen. En
1: ja.
0: Of wilt je eerst Sarah bellen? Wat wilt
1: nee,
0: je?
1: We zullen misschien eerst een muziekje doen.
0: Ja.
1: Dus wat we gaan we spelen?
0: Jij mocht kiezen, Gert.
1: Oké, ik zal eens kijken.
0: Sommige van uw voorkeurnummers of muzikanten, zeg ik ook, wel zitten.
1: Oh, mag ik voor een hele mooie live-versie gaan
0: doen? Doet wat je wilt. Het geluid dat je hoort waren het toetsenbord van de computer in de studio van Radio Centraal bij de Wolkenbreers. Ja, ja, wacht.

0: Dank u, dank u.
1: Thank you so much. Obrigado.
0: En wie is dit eigenlijk?
2: Jacob Collier.
0: En wie is Jacob Collier?
2: Jacob Collier is een Brit. Jong, hij is 31, denk ik. Extreem getalenteerde muzikant. Hij heeft elke vezel in zijn lijf ademt muziek. En hij is heel briljant en heel veelzijdig. En onvergelijkbaar. Het is zo'n kruispunt van 20 mensen samen die toevallig samenkomen in één persoon of zo. Het is heel bijzonder iemand.
0: Dus je mag volgende keer meezingen in die film.
2: Hij heeft toestemming om... Zeker, stel je voor dat ik die ooit van dichtbij zou kunnen ontmoeten. Dat zou echt zot zijn. Echt iemand die een universum op zich heeft met zijn muziek. Dat is wel heel speciaal. Maar dus altijd als hij een optreden geeft, maakt hij ook één cover van een bestaand nummer. En dan gaat hij gewoon achter zijn piano zitten en fabriceert hij daar iets van. En ik geloof wel best dat hij een beetje voorbereidt, maar heel veel komt gewoon op het moment zelf. En hier heeft hij mij Queen dat gedaan. En wat daar zo fijn is, als je hem live gaat zien, ik heb het gevoel dat iedereen in het publiek zelf ook muziek speelt. En hij is zo aanstekelijk, want het publiek doet altijd mee. En hij doet ook zo van die kooroefeningen, dat hij plots heel veel mensen laat in een harmonie zingen. En hij speelt dan met die harmonieën. En hij slaagt daarin. Dat is echt ongelooflijk.
0: En hoe heb je hem leren kennen?
2: Een vriend had hem eens aangeraden. En dan plots was er een huisgenoot die muziek aan het opzetten. En dan dacht ik, ik moet precies eens luisteren naar wat hij doet. En dan ben ik een beetje verdwenen op zijn planeet. Dan heb ik heel veel dingen beluisterd. En hij doet ook heel vaak zo'n soort van Q&A met zijn fans dan. En heel veel mensen kunnen dan vragen stellen gewoon online. En ik heb geco-housed hier in Antwerpen, 7 jaar. En wij gingen dan gewoon met de huisgenoten samen aan een laptop zitten en allemaal kijken naar hoe Jacob Collier vragen beantwoordt. Klinkt wel nerdy, maar dat was echt geweldig om heel veel over muziek en hoe hij kijkt naar muziek te luisteren.
0: En je hebt een heel lijst. Ik ben mijn gsm thuis vergeten.
2: Ik had een lijstje muziek gemaakt. Ik dacht, 2 uur, dat is keiveel. Ik moet echt superveel muziek oplijsten. Maar we hebben nog niet zoveel muziek opgezet natuurlijk, maar... ik had wel van alles opgelist.
0: En wat dit is duidelijk een van je grote favorieten.
2: Ja.
0: En wie nog? Prins, dat weet ik ondertussen.
2: Ja, Prins, zeker. Het heeft ook vaak te maken met of ik ze live heb gezien en dat daar heel veel herinneringen aan vasthangen. Maar Prins, absoluut. Dat is ook zo iemand onvergelijkbaar die helaas veel te vroeg gestorven is. Dolly Parton had ik uiteraard ook opgeschreven, zeker nu. Ik heb nog echt eens 9 to 5 en nog eens een docu bekeken deze week om een beetje te rouwen.
0: Was 9 to 5?
2: Dat is een film waar zij ook de titeltrack toen voor heeft gemaakt.
0: Ah ja, Jolene.
2: 9 to 5, working 9 to 5. Met Jane Fonda.
0: Maar ze heeft heel veel liedjes geschreven, ook voor andere mensen.
2: Ja, het is zo een vrolijke... Ik denk dat die vrouw ook zo wat een Trojaans paard was. Zo, je onderschat ze, ze ziet er zo bubbly en leuk uit. En ik denk ook effectief dat ze dat is, maar ik denk dat ze nog heel veel lagen daaronder had, die ze maar zelden liet zien. Of dat je, want anders schrijf je zo'n muziek niet, denk ik. Kunt ze dat niet aan.
0: Misschien kunt je nog een liedje kiezen voordat we proberen u...
2: Is goed. Je moet ik 1 liedje kiezen.
0: Nee, je mocht er een paar kiezen, maar begin bij 1. Moet ik de zoeken of staan die klaar?
2: Nee, die staan niet klaar. Moet ik iets van Dolly Parton dan pakken?
0: Dan mocht je kiezen, je mag doen wat je wilt.
2: Ik zal iets van Dolly pakken.
0: En Radio Minerva, dat is geen concurrentie, dat is gewoon een andere zender hier, hè?
2: Omdat Roland dat zei.
0: Dus nu komt er een nieuw liedje aan. Het wordt voorbereid.
2: We gaan gewoon voor 9 to 5.

0: Het was het aan. En je kunt het zelf ook spelen, dit?
1: De eerste 5 maten. Nee, 8 maten misschien.
0: En is het een rus? Nee, wat is het?
1: Ja, en het is een fuga van Shostakovich. Hier op orgel, maar oh, ja, normaal is het op piano. Een driestemmige fuga in laag rood. Het is heel open van toonaard. En het is zo heel speels en sprankelend. En dat thema blijft in al die vingers terugkeren.
0: Maar je hebt muziek gestudeerd, zo te horen.
1: Ja, ja, ik heb in de muziekschool 10 jaar klassieke les gevolgd.
0: En je hebt zelf veel gespeeld piano?
1: Ja, heel veel. Heel veel. Ja, sowieso in de muziekschool, maar daarna of tijdens die muziekschool ook heel veel mijn gelegenheid. Bandjes en groepjes en groot en klein en voor eender welke gelegenheid. Of het nu een trouw, een begrafenis was. Of...
0: En wat heeft u tegengehouden om uw eigen muziek te componeren?
1: Dat lukt mij gewoon niet. Ik denk, bij een verhaal schrijven, dat vloeit gewoon. En in woorden lukt het mij beter dan mijn noten precies. Ik weet niet waarom.
0: Sinds wanneer schrijft jij?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: En waarom denk je dat woorden... Jij hebt wel iets met verhalen,
1: ja.
0: Denk ik, duidelijk.
1: Ja.
0: En waarom zouden met woorden werken u beter liggen dan...
1: Volgens mij moet ik gewoon nog... Als mens gewoon wat rijpen, dan gaat het komen. Ik weet niet waarom, het komt niet, hoewel dat ik heel veel speel en heel graag speel. En ik krijg heel veel, kan gewoon mijn gevoel kwijt in een bestaand stuk. Dat is iets dat ik heel graag doe. Maar om dan... Volgens mij denk ik ook de hele tijd, dit bestaat al. En wat ik zei, wat ik met schrijven heel vaak heb gehad, is zo in dat analytische blijven hangen. Zo te veel denken. Zo van, waarom ben ik dit aan het schrijven? En oei, wat zegt dit dan over mezelf? En bla bla. En ik raak... Moeilijk uit die analytische modus met schrijven al, maar dat lukt nu wel. Maar bij spelen ben ik daar nog lang niet, denk ik. Ik denk dat ik nog wel veel yoga moet doen of zo, voor ik daar ben.
0: En wat soort yoga doet je?
1: Gewoon echt yoga with Adrian op YouTube.
0: Weet je wat?
1: Het is gewoon een YouTube-ding. Dus ik ben totaal niet thuis in wat voor soorten yoga dat er allemaal zijn. Ik ben al blij als ik gewoon 5 minuutjes dat doe. Dus
0: je zit beter in schrijven omdat je daar gemakkelijker je eigen kunt in zijn.
1: Ja, ik kan mijn hoofd loslaten meer en meer in mijn gevoel kruipen. En ik denk, mijn spelen kan dat ook, maar zo het muziek componeren, ik denk dat daar nog iets heel intimiderend is van, daar ga ik mij niet aan wagen.
0: Maar dat weet je, je weet het toch nooit?
1: Nee, dus volgens mij gaat het ooit wel zo per ongeluk gebeuren. Maar ik denk dat ik daar nu zo met... te snel te zelfbewust van ben en te snel met een soort van falangst of prestatiedruk ermee zou omgaan.
0: En zit je het enigste kind of komt je uit een grote familie, een artistieke familie?
1: Ja, ik heb een broer en een zus en mijn beide ouders komen ook uit een groot gezin met 7 en 8 kinderen. En langs mijn moederskant zit er heel veel muziek en creativiteit. Dat zijn halve fanfares, die familiefeesten. Dus dat is echt geweldig. Ja, en er zit ook wel wat film in. Miwako van Weijenberg zit ook in mijn familie. Ja, heeft ook haar eerste langspeler gemaakt vorig jaar.
0: Een familie van u?
1: Ja, onze oma's en zussen. Dat klinkt nu zo ver, maar van familiefeestjes is dat wel dichtbij.
0: En wat gingen we nu doen? Sarah bellen.
1: Ja, we gaan Sarah bellen. Yes.
0: Sarah, we komen eraan. Wacht maar even. Zit je naar ons aan het luisteren? Je zit nu naar Radio Minerva aan het luisteren. Want dat interviewen we je niet.
2: Hallo.
1: Hey, dag lieve Sarah.
2: Dag Greet.
1: We zijn op Radio Centraal.
2: Oké, geweldig.
0: Kent je Radio Centraal?
2: Ik ken zeker Radio Centraal. Ik ben Radio Centraal fan.
0: Oké.
2: Ik was al bij Ellen en Anne in de studio. Ik luister veel naar Dennis Tiefus. Ik probeer zoveel mogelijk naar het Kralenspel te luisteren. En toevallig, en ik zet vaak Radio Centraal op in de auto. En toevallig de hele reportage over Erkoland die Radio Centraal had gemaakt, heb ik gehoord.
0: Okay.
2: En dat was fantastisch. Zeer gedocumenteerd. Hele goede gasten. Dus voilà, al jaren eigenlijk. Ik denk dat ik de oprichters ook nog wel ken.
1: Oh, wow. Okay.
0: En wie zijn de oprichters?
2: Hoe heet hem nu weer? de broer van Erik, hè? Am en haar man, toch?
0: Ik weet niet echt dat... Ik weet het, ik doe nog maar 21 jaar, dus ik weet niet... In 80 woonde ik nog in Beverlo, in Bergemeen. Beverlo.
2: Jij zit toch mee van de oprichters, dacht ik niet?
0: Nee, ik heb 21 jaar radioprogramma over kunst en cultuur. Dus ik heb iets tegen de 1500 kunstenaars.
2: Dat is toch ook lang. Want hoe lang bestaat Radio Centraal ondertussen?
0: 46 jaar.
2: Okay. Ah ja, wauw. Zwaar. Schitterend,
0: ja,
2: hè?
0: In 80 hebben ze dat opgericht.
2: Ja. Allee. Inderdaad, ja. Ik ben als kind wel opgegroeid in een links milieu. Ik heb in de King Kong op mijn 3 jaar nog Jozef van den Berg gezien en zo. Dus ik denk, in die omgeving weet ik dat toen... vanuit die kringen... later weet ik dat Radio Centraal ook al een rol speelde. En Guido Tote bijvoorbeeld.
0: En de Tom Tom, heb je dat ooit gekend?
2: Een Tom Tom? Ik ben daar eigenlijk nooit geweest. Ik ken de naam, maar...
0: Ja.
2: Dat was eronder, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Er is sprake van opnieuw een café te beginnen. Hopelijk doen ze dat.
2: Ja, fantastisch plek. Jullie ook, hè? Radio Centraal, dat uitzicht. Wat een goeie gebouw.
0: Mm-hmm. En ik heb u gezien in de eerste kortfilm van Greet, die ik nu...
2: Ja. Ben ik nu al op de radio?
0: U bent helemaal op de radio.
2: Oh, dat is Radio Centraal. Dat is gewoon geweldig.
0: En hoe heeft Greet u kunnen overtuigen?
2: Door haar charme en haar engagement en haar bevlogenheid. Ze wist wat ze wou, eigenlijk. Dus dat was iemand die... Ik kende haar niet, maar ze had een idee en ze wist eigenlijk... Ze vroeg mij echt, ik zou dat heel graag met u doen en daarom en daarom en daarom. En ik voelde ook dat er een heel persoonlijke drive achter zat, wat ik heel intrigerend vond. En dat vond ik echt... Ik vind het altijd leuk om... samen te werken met mensen waarvan dat je het gevoel hebt dat ze een echte noodzaak voelen om iets... om een project uit te werken, om iets op poten te zetten. En ik had bij Greet dat gevoel met de kortfilm. Dan probeer ik binnen een drukke agenda, want Greet weet ook dat het niet simpel was om... en dat werd uitgesteld en dan moesten we een nieuwe datum vinden. En ik was toen nog... Op tournee. Ik ben 10 jaar op tournee geweest met 3 producties van Milo Rauw. Naast het werk met de Rovers en Discordia en Tibal, dus dan weet ik veel. Dus dat was heel complex, maar allee, het is gelukt. Superleuk. Ja.
1: Een mirakel dat we het dan ook hebben gevonden.
2: Een mirakel. En Greet vroeg mij ook van, ja, ken je niemand? Ja, ik heb zo het idee dat de manager dat dan een Nollander moet zijn en... En ik heb, hoe lang geleden, meer dan 20 jaar geleden, in een productie bij Toneel van Amsterdam, dat was de wereldpremière van Mind the Gap, de versie van Antigone van Stefan Hertmans, speelde Roeland ook mee. En wij zijn eigenlijk toen, het was een beetje een koude voeder, wij zien elkaar weinig, maar... kwamen elkaar af en toe tegen, omdat Erik, mijn partner, muziek maakte voor Toneel op Amsterdam. Maar goed, ik moest onmiddellijk aan Roland denken. En die vond dat superleuk, dus het was ook gewoon leuk. En een leuk weerzien. En ja, Greet is echt, ze wist wat ze wou. Het is bijzonder, bijzonder, bijzonder fijn om te maken eigenlijk.
0: Maar Roland, je zei één woord. Greet is de auteur. Wat was dat?
1: Auteursregisseur. We hebben er juist bij Roland gebeld al.
0: Auteursregisseur, wat is dat eigenlijk voor een buitenstaander als ik? Wat wil dat eigenlijk zeggen?
2: Dat iemand zelf schrijft en het zelf regisseert.
0: En, ja. Okay.
2: Dus dat is dikwijls bijvoorbeeld bij series of zo. Dat wordt door andere scenaristen geschreven en die... En dan zijn er verschillende regisseurs die afleveringen regisseren of er worden scenario's, er bestaan scenario's en die worden uitgedeeld aan regisseurs. Maar Greet heeft zelf een scenario uitgewerkt omdat ze iets wou maken, een bepaalde kortfilm wou maken, om een bepaalde reden, die toen al persoonlijk was en later heb ik begrepen door het leven dat daar achtervolgde, in real time, nog eens dubbel bevestigd, de realiteit van die film. Dus dat is een verschil eigenlijk. Dat was niet een scenario dat bestond, maar zij wou een onderwerp op tafel leggen. Mm-hmm. En heeft het dan ook zelf gemaakt, zelf een ploeg verzameld, zelf acteurs verzameld, zelf voor de camera gestaan. En een producent gezocht. En dus dat is wel, ja, dat is veel werk en dat is een hele onderneming. En dat is ook een kwetsbare onderneming, want je moet wel veel engagement, energie en... doorzettingsvermogen hebben om de twijfels die u geregeld overvallen, want dat hoort bij creëren, te overleven en toch door te zetten. Kun je vragen, als het onhelder is of je begrijpt niet wat ik zeg, dan komen jullie tussen, hè?
1: Ja, we zijn gewoon aan het luisteren. Leo is aan het knikken.
0: Ja, ik probeerde een vraag te bedenken, maar... Als ik de eerste keer Greet zag, ik bedoel, dan, meestal zijn de mensen nogal een beetje opdringerig of hebben ze veel praat of weet ik veel wat.
2: Ja, ja.
0: Hier was het precies andersom eigenlijk.
2: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Daar schrok ik ook wel van. Het is gewoon geen, ja. Ja, een soort van, hoe zeg je, genuine. Ik denk dat zo'n uiting iets dat gewoon voelt van oké, iemand probeert heel integer, is ook nog een mooi woord, integer uit te leggen van oké, ik zoek dat, ik ben daarmee bezig en ik ga dat zo en zo proberen. Mm-hmm. En ja, ik bedoel, ja, ik heb zelf al zoveel voorstellingen gemaakt met het collectief, de Rovers en ik heb nu onlangs een creatieperiode voor Theater aan Zee. En ik weet goed genoeg, als je aan zoiets begint, dat je hoeveel twijfels dat je hebt en hoeveel keuzes dat je moet maken. En Greet, ja, in alle bescheidenheid wist ze echt waar dat ze het over had. Dat was echt heel leuk om mee te maken.
1: Dank u, Sarah. Ja. Ik vond het zo fijn ook om het met jullie te maken. Echt.
2: Ja.
1: Ik zou het echt met niemand anders willen maken, mocht ik het opnieuw doen. Dus dat was echt zalig. Ja.
0: Maar ze doet ook veel anders nog, hè? Ze is bezig met een kunstinstallatie. Ze werkt.
1: Ja.
2: Absoluut, Greet, dat is echt... Ik val altijd in verbazing, van de ene verbazing in de andere. Van, wauw, dat zeg je nu aan het doen. Dat is ongelooflijk.
1: Het is gevarieerd, maar ik vind dat juist leuk om met heel veel dingen bezig te zijn. Dus dat is ook wel leuk.
2: Ja.
1: Ik kan dan weer... Ja, maar ik kan het zelf over u zeggen. Je doet zoveel producties... Dan zie ik het ook weer. Zit je nu daar? Ah ja.
2: Dat is waar. Maar ja, kijk. Dat is, hoe zal ik het zeggen, ja. Je kiest daar zelf eigenlijk niet voor, hè. Dat zijn dingen die opborrelen. En soms is er een idee dat je blijkbaar volgt en realiseert. Maar er zijn natuurlijk honderden dingen die je nooit realiseert. Dat is ook zo grappig eigenlijk.
1: Ja, moesten we 10 levens hebben.
2: Ja.
1: Ja.
0: Meestal stel ik zo de vraag zo van, denk je dat kunst en cultuur belangrijk is in de maatschappij?
1: Zo'n grote vraag, jong.
2: Dat is een grote vraag, maar ik denk zeker dat dat belangrijk is, omdat het blijft vragen laat opstellen die ik denk dat mensen wel aanvoelen. Dat de dingen in werkelijkheid anders lopen dan dat commerciële media doen uitschijnen. We worden zo, zonder dat we het weten, gevormd tot consumenten. Dingen die moeten kopen, dingen die behapbaar zijn, dingen die gemakkelijk wegslikken. En kunst en cultuur geeft toch een veilige omgeving om... vragen te stellen, om twijfels te laten zien, om fragiliteit te laten zien, om um, verbanden tussen dingen te laten zien. Om herkenbaarheid. Dat mensen in hun kwetsbaarheid of in hun twijfels of in hun woede of in hun liefde of hun passie ook herkenning vinden.
1: Mm-hmm.
2: Schoonheid, maar ook lelijkheid. En ik denk dat dat heel belangrijk is, eigenlijk. Ik denk dat zeker, ik denk dat mensen zeker ook bij, gelijk bij, ik voel dat zelf bij theater, dat er behoefte is wel van mensen om samen te komen en in een groep de tijd anders door te brengen, mm-hmm, dan anders.

0: tijdspannen door. En in welke werelden komen wij dan terecht? In onze verbeeldingen, in onze emotie, in onze reflectie, in ons autobiografisch geheugen? Dat is toch wel uniek om, om over na te denken, eigenlijk.
1: En voor de mensen die het niet weten, hoe zou je de Rovers omschrijven?
0: De Rovers is een collectief, een ensemble van toneelspelers dat wij opgericht hebben toen we afstudeerden van het Conservatorium van Antwerpen, toen nog onder leiding van Dora van der Groen. En wij maken voorstellingen op basis van vooral teksttheaters, dat kunnen klassiekers zijn, maar ook moderne stukken. En wij werken zonder regisseur, dus het is eigenlijk een voorstelling waarbij dat de toneelspelers verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten van de voorstelling. We hebben wel een vormgever en iemand die de kostuums doet, maar hoe de teksten bewerkt worden, welk randmateriaal dat erbij komt, dat wordt door de groep spelers die uiteindelijk een voorstelling spelen, allemaal zelf in collectieve vorm gecreëerd. Dat is het eigenlijk een beetje. We hebben veel voor de Zomer van Antwerpen gespeeld. We spelen veel in Monty in Antwerpen, soms in de Boerla en dan gaan we op tournee. Ja. Maar ik, ja, zwart, het ging hier over Greet en niet over mij en over de film.
2: Nee,
0: ik wou nog wel iets leuks vertellen, waar ik zelf nog aan dacht dat jullie zouden bellen. Er was één moment op het einde, want het is natuurlijk ook een geëngageerde film die de positie van ouder wordende vrouw op de werkvloer kritisch benadert. En wat de prestatie is waar mensen onder moeten functioneren en dat soort dingen. En het feit dat het een vrouw is van boven de 50 is denk ik niet toevallig of zo. Dat is toch heel bewust, hè, Greet?
2: Ja, nee, wel, ik had eigenlijk niet echt een leeftijd voor ogen toen ik het aan het schrijven was. Maar ik zocht een veelzijdig iemand om het neer te zetten. En ik dacht, vooral daardoor dat ik bij u terecht kwam, en dan dacht ik ineens, ah, tja, ah ja, ineens gaat het plots dan daarover ook een stukje of zo. Ja.
0: Ook een stukje, ja. Ik bedoel, ik ben zelf ook niet, ik speel soms een kind van 7 of dan een jongetje. Allee, in toneel spelen wij mannen, vrouwen, leeftijden allemaal door elkaar, omdat het een gedachte is. Dus ik ben ook nooit zo, ik denk ook nooit zo over anderen, van wat is uw leeftijd of welke generatie. Maar natuurlijk, van op mijn afstand kan ik mij voorstellen dat mensen dat ook wel zo perciperen, uw film ook.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: En wij hadden op de laatste draaidag, was het een rap, hè, om het uit te leggen. Het is eigenlijk de laatste scène, oké, het staat erop en dan plak, wordt er afgesloten en de film staat erop. Maar het nummer waar jullie misschien gaan draaien of al gedraaid hebben op de radio,
2: waar
0: de film mee eindigt, dat Greet speciaal heeft laten schrijven, heel tof nummer. Op een bepaald moment hebben wij er echt ook op gedanst. En toen merkten wij dat er zoveel mensen van de crew allemaal vrouwen waren. En toen hadden Greet en ik allebei hetzelfde idee van, damn, jammer dat we niet op het einde bij de aftiteling met alle vrouwen die op de set stonden op het nummer gedanst hebben. Dat was fantastisch. Eindshot geweest.
2: Ja.
0: Gelijk in die serie van, hoe heet ze, Susanne Bier. Toen zat toch ook, hè, met dat trouwfeest?
2: Dat weet ik niet meer. Maar ja, dat was een gemiste kans, dat weet ik nog.
0: Ja.
2: Dat was altijd
0: ja.
2: Te blij dat het erop stond en dan waren we het vergeten.
0: Ja. En toen, damn!
2: Ja.
0: Maar ik vind het fantastisch om u te leren kennen. En ik hoop dat je nog veel plannen doorzet en producenten vindt, want dat is toch ook niet evident in de filmsector.
2: Ja.
0: Maar,
2: nee.
0: En kansen krijgt van het FAF en voor de rest nog veel andere leuke dingen.
2: Fingers crossed.
0: En werkt jij nog in de Pelikaan?
2: Ja, zeker.
0: Ah, voilà.
2: Kom dan.
0: Binnenkort kom ik op welke dagen?
2: Kei onregelmatig. Het is echt op de boef gaat hij mij daar treffen, denk ik. Ja.
0: Oké, okay, voilà. Dus bij Radio Centraal allen daarheen.
2: Ja, voilà. Oké.
0: Okay. Café.
1: Ik kom er al genoeg, denk ik.
0: Ah ja, te veel. Misschien, ja. Ah, ken jij Greet vandaar dan?
2: Ja. Eigenlijk wel, hè?
0: Oh, leuk.
1: Ja. Rij via Tommy en Caroline.
2: Ja, Tommy en Caroline. Via klanten van de Pelikaan. En dan hè, toch? Ah, vrienden van
1: natuurlijk. Ik heb het wel al gezien, hè.

0: Maar Greet, yes. Misschien, maar je hebt dat al verteld, hoe dat jij op het idee bent gekomen van een film.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet verteld. Nee.
0: Wel, dat wil ik eigenlijk wel eens mee nog eens horen, eigenlijk.
1: Ah. Nee, dus ik heb wel al gezegd dat ik veel schrijf en dat ik mezelf had verplicht om op schrijfretretten te gaan met een vriendin. En dat was 4 dagen aan zee. En ik ging eigenlijk aan iets anders werken. Maar vlak voor ik daar naartoe ging, was er op mijn werk sowieso al verschrikkelijke dingen gebeurd. Er was iemand die, een collega die naast mij zat, was via per mail ontslagen. En we moesten die dan opvangen, dus dat was al verschrikkelijk. En dan een beetje later vertelde een vriendin van mij ook over hoe een baas haar had behandeld op het werk. En ik werd daar zo boos van, en in haar plaats dan. En ze kon niet juist reageren in het moment. Voilà, ik werd wakker aan de zee en ik weet niet, ik zat zo met veel boosheid en machteloosheid in andere mensen in plaats. En dan dacht ik, ik moet het voor die mensen opnemen, maar dan in een fictieverhaal. En voilà, dan is dat er ongeveer uitgekomen. Maar dan had ik mezelf ook zo nog wel wat, oké, van narrative, wat kan ik mezelf opleggen? Ik ga het proberen in 1 kamer laten plaatsvinden, in real time 1 gesprek. En hoe lang kun je dat boeiend houden? Puur technisch een uitdaging. En dan met dat gevoel daarin gekanaliseerd, zou ik zeggen. Maar ja, het is wel opvallend, want er zijn wat mensen komen kijken waar het eigenlijk initieel mee vertrokken is, dat gevoel. En die voelt zich heel erg gezien of zo. Dus dat was ook wel heel mooi om te horen. Wow. Ja. Hoewel dat het niet per se een ode was aan hen of zo, maar een ode aan misschien veel mensen die misschien door iets gelijkaardigs zijn gegaan.
0: Voilà. Ja. Dat is zo belangrijk, ja.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik zenuwachtig word in de leerkrachten hun plaats.
1: Ja.
0: Als ik nu hoor op welke manier er druk wordt gezet, dat het niet vanuit, dat de minister van Onderwijs niet vanuit vertrouwen en liefde naar die mensen toe die hun leven geven voor die taak zegt van jongens, kom aan, het is 1 september, laten we er samen terug aan beginnen.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat het allemaal over prestatie, over druk, over verbeteren moet gaan, ik vind het echt...
1: Ja, die dodelijke efficiëntie. Ja, en voilà, die hele koude setting waar het verhaal zich uiteindelijk in afspeelt. Ja, ik denk dat is mijn grootste nachtmerrie. Zo'n corporate omgeving waar iedereen er exact hetzelfde uitziet en precies door een kopieermachine is gehaald en zo'n robot verder werkt. Ja, dus de corporate nightmare op en top.
0: Oké, fantastisch.
2: Ik denk dat ik ongeveer uitgevraagd ben.
1: Leo is uitgevraagd.
0: Ja, ik begin hier ook al vragen te stellen. Dat was misschien niet de bedoeling.
1: Nee, dat is gezellig.
2: Je zit in de wolken. Het programma noemt de wolkenbreiers.
0: Ja, dat is waar, maar dat ken ik wel.
2: Okay. Ja.
0: Ik zit op uw mailinglist, Leo.
2: Ah ja, oké, dat wist ik niet. Okay.
0: Ja, de nieuwsbrief van de wolkenbreiers.
2: Oké, dat is goed om te horen.
0: Voilà, maar dan ga ik jullie laten. Maar ik zou ook nog wel... ik hoop, Greet, dat we nog echt samenwerken.
1: Ja, ik hoop het ook. Ik zou dat heel leuk vinden.
0: En voilà, hou me op de hoogte van de nieuwe plannen.
1: Ja, ga ik zeker doen. Oké, dat is goed. Veel liefde daar.
0: Ja, veel liefde.
2: Bedankt.
0: Dank je wel voor de uitnodiging, Leo. En bedankt.
1: Dag.
2: Moeten we nu een liedje spelen? Of moeten we zeggen, dit zijn altijd de wolkenbreiers op Radio Centraal. Met Greet Verhaert, niet Vergaert. Wie zei dat in het begin? Waar heb je dat woord?
3: Verscharen.
2: Oh ja, nee, Geert. Greet Verhaert. En wat meen ik te zeggen? Dat ze nu een nieuw liedje aan het opstarten is. Eén van, weet ik veel wat. Ze kent veel te veel liedjes.

Dat was u dan, u hebt het gehoord, dat was het liedje. Dat was gekozen door onze gasten Greet Verhaert. Die langs alle kanten, zowel uit Nederland als in Gent, bejubeld wordt. Alsof ze al een wereldberoemde ster is. Sorry.

0: Dit zijn nog altijd de Wolkenbreers op Radio Centraal 106.7. Als je wilt broadcasten en je kunt ons beter via internet wereldwijd zuiver horen. Tot in Chicago als je wilt. Maar dat moet grap zijn, want we hebben nog 10 minuten. En Greet zit klaar met een boodschap.
1: Oei, een boodschap van al algemeen nut. Ja. Nee, we waren bezig over, toen de muziek bezig was, over dat ik ook kleuters schiet in het museum van Schone Kunsten. En je kunt niet jong genoeg zijn om naar een museum te gaan. Je kunt op elke leeftijd naar een museum gaan, dat wil ik zeggen. En misschien hoe jonger, hoe leuker, want dan ben je heel ongefilterd en onbevangen naar schilderijen aan het kijken zonder enige bagage. Dus die kleuters voelen ook op geen enkele manier dat ze bewondering moeten hebben voor Rubens. Als ze het stopcontact interessanter vinden, dan gaan ze het u ook zeggen. En dat vind ik daar heel leuk aan. Dat brengt u tot een essentie of zo. Dus we kunnen daar heel veel van leren allemaal.
0: Je had nog iets. Je was iets met kinderen. Wat was dat nog? Je had nog iets.
1: Ja, dat ik daarmee rond ga in het museum. Had ik daar nog iets over gezegd?
0: Nee, je hebt twee onderwerpen aangeboden. Maar ik zei nu nog wat iets met kinderen rondleiden en...
1: De pelikaan. Ah, ja.
0: Pelikaan.
1: Mm. Yes.
0: En waarom werk je daar graag?
1: Café de Pelikaan. Waarom werk je daar graag? Ik had ook niet verwacht dat ik dat zo leuk ging vinden toen ik daar startte. Ik zocht eigenlijk gewoon een leuke bijjob. En het hoeft daar ook allemaal niet zo perfect te zijn. Dus dat lijkt mij tof, want ik ben niet super handig. Dus als je zo in een chic restaurant zo, daar zou ik veel te veel stress van hebben. En ik denk gewoon, het is de universiteit van het leven, Leo. Dat denk ik eigenlijk.
0: Maar ik denk wel dat je heel sociaal vaardig bent.
1: Ja, ik babbel wel graag met iedereen. En iedereen passeert daar ook, dus... Dat is er zo leuk aan, ja. En het is een venster op de wereld zonder dat je een scherm moet aanzetten. Ik denk dat ik dat zo leuk vind.
0: Ik denk dat je een goede baas heeft.
1: Ja, dat is waar. Een Bart. Credit to Bart. Bart for president. Allee, misschien geen president. Maar ja, hij doet dat heel goed, ja.
0: En er zit ook wel een redelijk artistiek team, denk ik, dat grotendeels.
1: Ja, zeker. Scene, love for scene. Ja, en heel veel andere. Ja. Dus heel hele fijne collega's en zo'n heel gemoedelijke sfeer. En altijd entertainment. Dus er gebeurt van alles. Soms ook met leuke dingen. Nee, soms als mensen te veel gedronken hebben, moet je ze wel beleefd naar buiten wijzen, maar... Merendeel of het leeuwendeel van de tijd is het gewoon supergezellig. En het is, ik zeg vaak tegen mensen, het is echt de tweede living voor heel veel Antwerpenaren. Maar eigenlijk is het ook gewoon mijn tweede living geworden. Ik hoef daar niet per se naar anderen voor te wijzen. Ik kom daar ook gewoon graag even binnenspringen. Om eens te zien wie er is voor een klein klapje of er even eens in de krant te bladeren of zo. Het is gewoon een fijne... zoete invalplek.
0: En hoe lang werk je daar?
1: Bijna 3 jaar.
0: Oké, dat is toch wel iets.
1: Ja. Ja.
0: En was het de eerste horecajob die je deed?
1: Nee, ik heb zo wel... Maar ja, dat is niet tegelijk. Ik heb wel afgewassen bij een traiteur. Of iets opgediend bij een feestzaal. Maar dat was zo heel gelegenheidsgebonden. Maar zo echt een café of een restaurant... Nee, dat was mijn eerste...
0: En hoe ben je dan in de Pelikaan terechtgekomen?
1: Dat is eigenlijk wel grappig. Ik zat op het terras een keer met een vriendin van de Muze, dus aan de overkant. En ik had juist een huisje gekocht in Antwerpen. En ik had wel gewoon... Ik ben zelfstandiger, dus dat is ook wel spannend om een lening te betalen. Maar ik was een stabiele zelfstandige, maar ik dacht toch... Ja, je weet het nooit. Als er een job wegvalt, wil ik kunnen terugvallen op een soort van bijjob. En dan was ik zo aan het denken, ja, wat zou ik eigenlijk kunnen doen als bijjob? En we keken op de gevel van de Pelikaan. Dus ik zei, misschien moet ik gewoon in de Pelikaan gaan werken. En dan ben ik dat gaan vragen. En dan Bart, ja, de baas is met een achterneef ook. Dus ik zei
0: gewoon... Je kent hem al.
1: Ja. Vooral zijn zus ken ik goed. Die is even oud als mij. Dus we zijn ooit nog samen op vakantie gegaan. Maar bon, kennen we. Ik wist nog goed wie hij was. Ik ken zijn familie en wederzijds. En zo is het een beetje gegaan.
0: En wat maakt de Pelikaan uniek ten opzichte van de rest?
1: Al die koffiebars zijn heel tof en daar kom ik ook graag. Maar zo gewoon een stamcafé. Iets bruin. De tijd is daar blijven stilstaan. Mensen komen daar ook gewoon binnengevallen, niet wetende of daar iemand wel of niet zit op eender welk tijdstip. Mensen spreken niet per se af om daar te zijn, maar komen gewoon kijken. En dat is zo een klein groepje. En het is bijna een hub geworden of zo, of een community mensen. Het klinkt nu allemaal zo verengelst, maar gewoon het hele gewone, met de twee voeten op de grond, iets komen drinken, dat vind ik daar zo fijn aan.
0: En wat vind je plezant om pingpongen?
1: Pingpongen. Ik sta open om heel veel sporten en dingen te proberen, dus ik kan er niks van, maar dat weerhoudt mij er niet van om toch eens ja te zeggen, het is een kans te geven.
0: En
1: we zullen eens gaan pingpongen, Leo.
0: En wat ben ik vergeten te vragen, want ze hebben u al 2 uur zitten, iedereen in Nederland, u te bejubelen. Gent, de rovers van Gent. En...
1: ik weet het niet, wat zet jullie gevraagd? Nee, ik heb...
0: Op uw website heb je van alles staan. Ik zet mijn foto's. Ik denk, ik kan slim zijn, ik kan er foto's van trekken. Dan ga ik... zeker niks vergeten, maar dan vertrok ik en had ik eerst mijn chacos vergeten, moest ik terug naar huis, was ik terug vertrokken en mijn paraplu vergeten en dan terug. En dan was ik 3 straten verder, dan begon het te regenen en dacht ik, oei shit, ik zou mijn gsm vergeten met mijn voorbereiding. Maar ik heb dat wel getrokken omdat dat heel verscheidend was.
1: Ja, ik denk, er valt niet echt een touw aan vast te knopen, maar ik... Ik denk dat dat juist het leuke is. Want nu na mijn kortfilm zeg je, ah, wanneer ga je dan een tweede kortfilm maken? En ik weet eigenlijk niet of ik ooit nog een kortfilm ga maken. Misschien is het volgende iets, ga ik iets met klei boetseren. En dan mag ook, ik vind dat juist leuk om mij niet te hard vast te pinnen op iets. En de kans is groot dat het wel weer iets audiovisueel wordt. Maar wie weet ook niet. En dat is juist leuk dat dat kan.
0: En waarom heb je dit liedje gekozen?
1: Ah, oh, Kate Bush, ja.
0: Nee,
1: ja, het is zo heerlijk eigenzinnig. Ik vind dat heel gedurfd. Wat ze doet maar eens, hè, om je zo te tonen en je stem zo te laten klinken. Als dat niet de norm is op dat moment, maar dat is wel wat zij wilt vooruitwendigen, dan vind ik dat super cool dat ze dat doet. En dan blijkbaar ongewild daar dan toch een... Zo klinkt het voor mij, hè. Ik kan heel naïef zijn. Maar ongewild daar dan toch een heel groot publiek mee aan boord. Maar ik denk dat haar eigenheid het heeft gemaakt, meer dan dat er een heel strategisch plan achter zit. Dat denk ik, dat ik daar zo heel fijn aan vind. En het is gewoon coole muziek, ja.
0: En het volgende nummer dat je klaarstaan hebt?
1: Ik ben al vergeten wat ik...
0: Sudade.
1: Ah, ja... Eigenlijk is dat gewoon een herinnering van de zomer. Ik ben naar Sphinx geweest, in Boeghout, festival. En dat was een tribute band. En die hebben dat gespeeld. Een tribute aan Cesaria. En dat kwam. En je voelt gewoon, oh, iedereen kent dat. En de zomer is er. En je bent gewoon mee te doen. En dat is daar heel leuk aan. Ik was ook nog aan het twijfelen om het nummer van Stromae. Stromae heeft ook zo Ave Cesaria, ook een heel leuk nummer, gemaakt. Maar we zullen dit aanpakken. Het is ook het einde van de zomer. Het is nog even de saudade naar de zomer voelen misschien. Oei. Ik zal het opzetten.
0: Rekken.

0: Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar Radio Placenta. En u hoorde net het nummer. I don't wanna go. van Come Girl 8. Nu... Ik ga even in mijn lichaam komen, want ik heb even problemen met de techniek. Even... Het is. Ik ben vanavond heel blij dat het eindelijk gedaan is met de zomer. En regen is terug, wind is terug. Het wordt weer sneller donker. En ik voel mijn ziel zo heropleven. En van alles leuk is gaande. Maar dus Come Girl 8. Wie je net hoorde, is een Amerikaanse postpunk band en multimedia collectief uit Manhattan. Ze zijn in 2019 gestart en bevatten leden Lida Fox, Veronica Willem, Avishak Cohen Rodriguez en Chase Lombardo. Ze omschrijven zichzelf als een sex-positive alien amoeba entity en creëren werk op het gebied van muziek, film, publishing en mode. En hun muziek dient als een uitlaatklep voor onderdrukte en opgekropte emoties. En hun stijl en artistieke praktijk worden gevormd door verzet tegen het patriarchaat en het kapitalisme. En ze begonnen met optreden en het uitbrengen van nummers in de maanden voorafgaand aan de COVID-19-pandemie. En tijdens de quarantaineperiode hebben ze ook een soort ongefilterde talkshow op YouTube gemaakt, genaamd de 1-900, waar ze sociaal-politieke kwesties besproken met gasten die via de webcam deelnemen. Ik heb dit nummer als eerste gezet, omdat het is echt een fantastisch nummer. Ik heb het voor het eerst gehoord in 2024, dankzij Yuka, tijdens de kerstperiode toen, na een hele, hele helse resum aan kerstfeesten. En het gaf eigenlijk zo goed articulatie aan mijn verlangen om daar niet te zijn en niet sociaal te moeten zijn. Gewoon mijn eigen freaky dingetjes te kunnen doen in mijn huis. En het blijft elk nog steeds een van mijn favoriete nummers om luidkeels mee te zingen en te schreeuwen. Maar het confronteerde mij ook met het feit dat een bepaald familiefeest waar ik niet heen wilde gaan. Mijn 8 jaar jongere zusje, ze had eigenlijk gewoon gezegd tegen mijn mama dat ze niet wilde gaan. En ze was er dus niet bij. En ik was zo pist dat ik wel moest gaan of zo. En dat ik er niet had bij stilgestaan, dat dat niet in mij was opgekomen. Dat je gewoon een verlangen kunt uitdrukken om niet te gaan. Dat je dat gewoon zelf mag kiezen. En ik, toen ik dus dit nummer terug aan het luisteren was, begon ik ineens heel veel na te denken over verlangen en wat dat eigenlijk betekent voor mij. En ook in een bredere context of zo, in een sociaal-politieke context. En iets waar ik sowieso aan moest denken, was dat ik de eerste keer dat ik mee... Dat ik op Deborah, haar show was, op de radioshow van Deborah, van Deb & Breakfast. Dat ik aan haar zei van, wow, dit is zo'n nieuwe ervaring voor mij om gewoon een soort gesprek te hebben op de radio. Dat niet een interview is of dat niet zo volgens strikte, rigide, een vast stramien gaat of zo. En dan zei Deborah van, no, I just follow my desire. En I just let myself be led by my desire. En ik vond dat zo mooi gezegd, maar ook ergens verwarrend, omdat ik zelf het heel moeilijk vind om mijn eigen verlangens te identificeren. Ik eigenlijk niet goed weet wat is verlangen juist of zo. En dus ik was deze week even in een soort tunnel, rabbit hole dingetje gegaan. De formele definitie die ik heb gevonden van verlangens is Verlangens zijn gemoedstoestanden die worden uitgedrukt met termen als willen, wensen, smachten of hunkeren. Een grote verscheidenheid aan kenmerken wordt doorgaans geassocieerd met verlangens. Ze worden gezien als propositionele houdingen ten opzichte van denkbare toestanden. Ze vertegenwoordigen hoe een handelend persoon of organisme wil dat dingen zijn, in tegenstelling tot overtuigingen die tot doel hebben weer te geven hoe dingen werkelijk zijn. Verlangens zijn nauw verbonden met handelen. Ze motiveren de handelende persoon om ze te realiseren. Oké, dat is heel leuk, zo van die formele definities, maar ik begon daar natuurlijk over na te denken van, maar wat is juist iets verlangen? Wanneer is een verlangen puur? Is het ooit puur? Kan je zuiver verlangen hebben? En ja, al snel botste ik weer op de antieke filosofen die ik zo goed ken, Aristoteles en Plato, die hielden zich natuurlijk ook bezig met de aard van verlangen. En Plato onder andere had het idee dat het elimineren van verlangens, dat heel belangrijk was om geluk te kunnen bereiken. En natuurlijk bots ik daarna snel ook, ik ben op zoek gegaan naar meer feministische analyses van verlangen. En dan heb ik een essay gevonden van Mina Salami. En die zegt eigenlijk van, as with so many other theories about human drives and emotions, theories of desire overlook the crucial insights of a gendered analysis to their detriment. Plato's belief that the eradication of desire is a path to happiness and virtue is complicated by the fact that the systemic oppression of women is tied precisely to asking them to forgo their desires. Dus wat ze zegt is en volgens Plato moet je dus je verlangen elimineren en moet je het rationele laten leiden in je leven. Maar inderdaad, dat wordt interessant als je dan gaat kijken dat eigenlijk om vrouwen te kunnen controleren, dat mensen die worden opgevoed als vrouw of gesocialiseerd zijn als vrouw, dat die worden aangeleerd om hun verlangens eigenlijk te negeren of te overstijgen, daaraan voorbij te gaan. En dus op die manier zegt Salami van, desire is not merely a metaphysical or physical phenomenon, but also a political phenomenon shaped by society's power relations, structures and beliefs. Our society writes one message loud and clear across the female body. Do not act, do not desire, wait for men's attention. En dus het standaard verlangen dat voor vrouwen wordt aangeleerd is dat we verlangd worden door mannen. En dat komt eigenlijk een beetje terug op mijn uitzending van 2 weken geleden over compulsory heterosexuality. En ook wat Audre Lorde heeft geschreven over the erotic as power. Dat we zijn aangeleerd om het erotische soort verlangen, de levenskracht die ons stuurt of duwt naar bepaalde dingen, ons aantrekt, dat we zijn aangeleerd om dat te wantrouwen en dat eigenlijk enkel aanvaardbaar wordt in de context van een relatie tot een man. Dat is ook gekoppeld aan het concept dat, of het inzicht dat verlangen dat een man jou verlangt, is niet hetzelfde als een man verlangen. En dat is iets dat, toen ik dat voor de eerste keer hoorde, echt een soort awakening was of zo. Dat is ook de reden dat heel veel lesbiennes pas later in hun leven beseffen dat zij lesbisch zijn, omdat het actief verlangen naar iemand iets heel anders is dan het verlangen naar verlangd worden door iemand. En als je dan plots die ervaring hebt dat je iemand verlangt, dan kan dat heel overweldigend en bijna psychotisch, manisch en obsessief voelen. Alsof je plots wakker bent geworden van een diepe slaap omdat je plots een actieve rol hebt in je eigen verlangen. En ja, je bent plots de pursuer of zo, in plaats van degene die pursued wordt. En ja, dat brengt heel veel intensiteit met zich mee. Maar genoeg gepraat. We gaan een paar nummers verkennen van die uitdrukking geven aan queer verlangen. En we gaan starten met een nummer van de vroege jaren 2000. Electroclash genre. Van... wat gaan we eerst luisteren? Ik heb twee nummers. We gaan eerst luisteren naar Lesbians on Ecstasy met Tell Me Does She Love the Bass.
1: Is it so?

just how to shock, electrify, and rock you? Does she inject you, seduce you, and affect you like I do? We gaan dit nummer vroegtijdig een beetje afsluiten, want het gaat wel langer door zo. Het volgende nummer is ook een Electro Clash nummer uit 2003. En het noemt I Need a Freak van Electrocute.

I Need a Freak van Electrocute. Dat is een Amerikaans-Duitse rockgroep die in 2002 in Berlijn werd opgericht door Nicole Morier en Mia Daim. En ja, de oprichting werd ingegeven door de explosieve electropop, electroclash muziek scene die destijds in Berlijn gaande was. Het volgende nummer dat we gaan luisteren is van een Filipino-Canadese artiest uit 2022. Noemt This Dyke van Kimortal.

luid, verlangt, trekt me heel hard aan, doet iets met mij. Als iemand dus die ja, vaak vervreemd is van haar eigen verlangen of zo, is denk ik muziek ook een van de weinige plekken waarin ik ongefilterd mijn eigen verlangens ontdek of zo. Zeker tijdens het schrijven of maken van een nummer heb ik vaak dat ik plots besef wat ik wil of hoe ik mij voel, alsof ik even in een andere wereld ben. En soms is dat contrast dan ook zo groot of is dat zo'n grote openbaring voor mezelf. Dat inzicht dat ik dan krijg, dat ik die nummers dan vaak niet durf te delen met anderen. En misschien is het daarom ook dus dat die muziek waarin volle, blote eerlijkheid van verlangen tentoongesteld wordt, mij zoveel doet. Waar ik ook aan moest denken bij dat sterk verlangen. Mijn favoriete woord is verorberen. En ik had vorige week ook een Belgische vampierenfilm gekeken. Daughters of Darkness uit 1971, dat zich afspeelt in Oostende. Met Delphine Serig betoverend in een zilver paillettenkleed. En ja, in die film worden heel gewelddadige fantasieën verkend en uitgespeeld ook, effectief. Maar dus ergens die fantasie van een vampier te zijn en iemands bloed te consumeren of iemands ingewanden uit te trekken en op te vreten, zijn super gewelddadig. Maar tegelijkertijd ook best veel voorkomend en relatable of zo, zeker in een erotische context. En ik moest daardoor dus ook denken over de relatie tussen verlangens, fantasie en onderbewustzijn. Omdat je ergens wel aanvoelt dat fantaseren niet hetzelfde is als iets verlangen, maar dat wel met elkaar te maken heeft. En ik vroeg me af van zijn fantasie dan de articulatie van onbewuste verlangens. Volgens de psychoanalyse zijn verlangens zelf bewust of semi-bewust en zijn die gekoppeld aan een actie. En fantasieën daarentegen zijn vormen waarin onbewuste verlangens gearticuleerd worden, meer op een symbolische manier, waardoor die door het bewustzijn of zo op een meer veilige manier verkend kunnen worden. En die verschijnen dus wanneer verlangens door onze bewuste geest als taboe worden ingeschat. Dat is toch de theorie van psychoanalyse. Iets ook waar ik nog aan moest denken bij verlangen is dat een van mijn favoriete popalbums van Caroline Polachek, Desire I Want to Turn Into You. Die titel heeft dus een dubbele betekenis van enerzijds als je iemand verlangt dat je inderdaad I want to turn into you, je wilt iemand soort van verorberen, bezitten, gewoon daar helemaal alles van weten, voelen, proeven, ruiken, alles. Maar ook dat je eigenlijk in het verlangen zelf wilt veranderen. Ik vind sowieso verlangen zelf als kracht of als gevoel of als fysieke sensatie of zo iets heel eng hebben in zich of iets bedreigend, omdat het stuurt je acties, maar als je die acties niet voltooit, dan kan je dat verlangen ook nooit echt tot uiting laten komen. En dat is eigenlijk, denk ik, letterlijk mijn grootste angst, dat ik mijn verlangens niet kan vervullen of onverzadigd ga zijn, omdat ik heb heel veel dingen waar ik naar verlang, maar ik ben heel slecht in het uitvoeren van mijn verlangens, om die te koppelen aan actie of zo. De executieve functie van het verlangen, dat komt vaak gewoon niet. Dat is heel... Dus daarom ook als ik een heel sterk verlangen naar iets of iemand of gewoon voel, dan kan ik ook wel echt heel angstig worden of zo. Maar goed, iets waar ik deze week ook heel hard naar verlangd heb,

En wat is nu ook in vervulling is aan het gaan, dankzij het feit dat ik in de studio ben, is het kapotblazen van speakers met superluide bas. En het volgende nummer dat we gaan spelen gaat dat ook doen, dus pas op voor jullie speakers. Ik ga eerst spelen en dan meer informatie geven. Dit is Crank van Slater.

is dus Crank van Slater. Ik ken Slater eigenlijk van haar begin in 2018 met het nummer. Het nummer waarvan ik haar ken is Hello Kitty. Dat heel glitter, hyperpop, sugar, popsicle is. En dus, dit is een heel andere richting als ze is opgegaan. Nu met haar laatste album, dat dit jaar is uitgekomen, Worst Girl in America. En ik ben eigenlijk heel blij dat ze eindelijk haar bloemetjes krijgt met dit album. Ze is ook 28 oktober in de Trix. Helaas ben ik dan al in het buitenland, dus ga alsjeblieft in mijn plaats. Ze heeft ook trouwens onlangs een cover van Hole gedaan, van Violet, wat echt niet makkelijk is om goed te doen. Dat is mijn droomcover song, maar ik ben daar nog niet. Ik heb dat daar straks nog eens geprobeerd en nog niet. Maar het is ook fijn dat op die manier Courtney Love eindelijk meer geapprecieerd wordt. Het is wel hard ondergesneeuwd met alle misogynie en Courtney killed Kurt, allegations en zo verder. Fun fact. Courtney Love was obsessed met de volgende artiest die ik de speakers wil laten opblazen. Kim Gordon. Courtney Love wilde dat Kim het eerste album Pretty on the Inside mee zou produceren. En heeft er dus een brief gestuurd. En een Hello Kitty dingetje. Ook grappig ineens dat dat gelinkt is met een Hello Kitty van Slater. Ik heb dat nog niet door. Kim Gordon ging akkoord. Ze hebben het album in één week gemaakt. Maar ik ben echt buiten adem om te dansen. Maar we gaan dus nu luisteren naar een lied van Kim Gordon. Dat is ook dit jaar uitgekomen. Van haar laatste album. Met even aan het zoeken. Ergens tussen mijn... Subcom. Ik denk... Allee...

0: Substacle, sub subcon, sub substack, sub basement, chief's company, sub
1: 3. Subcon van Kim Gordon, van haar 2026 album Play Me. Het is het derde solo studioalbum dat ze heeft uitgebracht op 13 maart. En ja, het heeft vooral trap vocals en trip hop beats. En ze behandelt thema's zoals US politics en de rise of AI. En in dit nummer specifiek parodieert ze Elon Musk, wat ik altijd fantastisch vind. Maar dus deze vrouw is 72 en maakt en performt deze muziek gewoon nog steeds. Wat voor mij ook gewoon een soort verademing is. Of, ja, gewoon, we zijn heel erg geïndoctrineerd ofzo, of aangeleerd dat het leven nadat je 30 bent gewoon een soort van klaar, gedaan, downhill gaat. Maar dat is gewoon nergens voor nodig. Dat is gewoon helemaal niet waar. En ja, natuurlijk Kim Gordon zelf is bekend om verschillende redenen. Als medeoprichter van de band Sonic Youth, als fashion icon, heeft haar eigen fashion label X-Girl in 1994 opgestart. Ze is altijd als de ultieme cool girl beschouwd en ze heeft in 2015 ook een memoir geschreven, Girl in a Band, over haar tijd met Sonic Youth. Ik zag gisteren ook mijn mama en mijn mama heeft promotie gedaan voor Sonic Youth in de jaren 90. En die vertelde mij ook dat, in tegenstelling tot ja, die cool girl image, dat ze eigenlijk een heel down-to-earth en lief persoon was. En ja, ook dat ze toen haar heeft overtuigd, allee, Kim Gordon heeft overtuigd om in plaats van in Amsterdam op te treden. Omdat dat toen, vroeger was altijd een dilemma van, hey, gaan we in Brussel of in Amsterdam optreden? En mama heeft dan haar overtuigd om naar Brussel te komen, met als belofte dat ze een record store tour zou geven. Nu, ik wou eigenlijk ook nog een nummer laten horen van haar vorige album, The Collective, uit 2024. Maar ik zie weer dat de tijd altijd zo snel gaat en ik heb nog zoveel muziek dat ik wil laten horen, dus helaas. Maar zoek het nummer Bye Bye op van Kim Gordon, ook de live performance, zeker de moeite waard. En ah ja, ook van, trouwens daar juist nog, zoek ook de cover van Slater van Violet op. Ook zeker de moeite om te luisteren, maar iemand die ik nog even in de verf wil zitten, is... Weet hoeveel tijd heb ik? Oké. Okay. Ja, ik wou elk... Oké, okay, we gaan het zo doen. Baby Africa is een underground rapper, artiest uit LA. Is bekend geworden via Twitter in 2018 ongeveer. Maar ik vind haar echt een van de... van de hardste rappers vandaag. Dus ik wil ook twee liedjes van haar laten horen, maar we gaan het bij eentje houden. En dat is ja, mijn lievelingsnummer van haar. Baton Rouge. Even zien. Yes. Spelen.

Dat was Baton Rouge van Baby Africa. Iemand die ik ook graag nog even in de verf wil zetten, is iemand uit Antwerpen, die ook de laatste tijd een beetje meer aandacht heeft gekregen. Die was vorige week of een paar dagen geleden op de Kop op. Ik ken haar nog van Soundcloud-tijden. Ze is Kleine Kova. Ze is een mysterieuze artiest die deel is van VHS. En die nu al een paar jaar een aantal solotapes heeft uitgebracht. Ze heeft altijd een balaclava op. Haar gezicht is nooit te zien. En is ook nog heel jong, trouwens. Ze is ook half Russisch. Ze maakt ook altijd heel korte nummers. Dus we gaan luisteren naar zowel een Russisch nummer van haar als een Antwerps nummer. En we starten met In de Sneeuw van Kleine Kova.

kleine Kova dus. Nu, voor we de episode gaan eindigen, wil ik nog een verlangen uitdrukken. Heel veel mensen in mijn omgeving, ik kijk naar jullie, zeggen dat ik vaker moet gaan feesten. Ten eerste, ik ben iemand die graag vroeg gaat slapen en opstaat. Dus als ik ga feesten, moet ik heel mijn ritme omgooien. En dat is allemaal goed en wel, als het het waard is. Maar eerlijk gezegd is dat vaak niet. En deel daarvan is de muziek. Ik wil een neo-pereo of pereo-pop of raveton feestje op een boot. Met veel lavalampen. Een aparte karaoke booth, kamer, chocoladecake, paarse drankjes, een verkleedmand waar iedereen iets in moet steken, zebraprint, luipaardprint, tijgerprint, noem maar op. Met dus muziek van Isabella Love Story, Miss Nina, Six Sex. Voor degenen die dat niet weten, Neo Pereo is een subgenre van reggaeton. Wordt gedomineerd door vrouwen in de underground, is meer experimenteel en donker. Reggaeton is nog maar heel hard mannen gedomineerd en er is veel misogynie in de genre. Nu, er zijn al plannen in het vizier om dit feest te realiseren, samen met zus. Maar moest je iemand zijn die er ook naar verlangt of een boot kan fixen, stuur mij een DM op Instagram, @oilstims. Dat is de visie dus. Ik ga sowieso ook een episode opnemen en uitzenden over neo-pereo, hoe dat de vrouwen daarin die scene aan het transformeren zijn. Maar nu wil ik dus nog twee vrouwen uitlichten als afsluiter, die daar belangrijk in zijn. De eerste is Isabella Love Story, een pop- en reggaeton-zangeres, de queen van catchy bridges van Honduras. En we gaan luisteren naar een nummer dat op haar laatste album was. Ik ben altijd in mijn lijst alles kwijt, maar het noemt Telenovela. We gaan luisteren. Carismática, pero ella no tiene moral. Erótica, bomba atómica.

Het was Isabella Love Story met Telenovela. Nu het laatste nummer dat ik nog ga spelen, voordat ik doorga, is van de artiest Six. Is een Argentijnse artieste. Haar naam is Francisca Augustina Coelho. En haar muziek is een mix van alternatieve reggaeton, dancehall en elektronica. En ja, het wordt soms dus omschreven als raveton. Ze heeft dit jaar haar eerste full-length album uitgebracht. Ik heb keuzestress. Ik weet niet welk dat ik wil opzetten. Ik ga denk ik Fucci opzetten. Het is meer een acid nummer, een beetje. En dan ga ik dus 6-6 voor Chi.

We beginnen instrumentaal met de openingstune. En we gaan verder instrumentaal met een nummer van Nori en de Dorpa Band uit Sudan. Het LP Beja Power is dit Wondape.

Het orkest Super Biton de Ségou uit Mali was dit met Sissini. Supermama Jumbo nu, die komen ook uit West-Afrika, uit Guinea-Bissau. Een nummer uit een LP, gewoon titeloze LP, Supermama Jumbo, die in 2015 uitkwam met onuitgegeven opnames van deze groep, supergroep Supermama Jumbo uit Guinea-Bissau. Nummers die ze in 1980 in Lissabon in Portugal hadden opgenomen. Simalakala, een nummer gezongen in het Mandinga of Mandenge. This is a warning to all, speaking too much can be dangerous.

0: Ik was er niet snel genoeg bij, dus die verduivelde Luna Professionals die beginnen al onmiddellijk aan hun tweede nummer. Terwijl de afspraak was slechts één nummer van de Luna Professionals. Dat is Efik Highlife uit het oosten van Nigeria. Bitmike Ufok was het nummer dat je hoorde van deze Luna Professionals uit 1984. Morgen, eerste schooldag. Eerste schooldag. En ik heb zelfs een nummer gevonden dat... Ik heb zelfs een nummer gevonden dat gaat over de school, de eerste schooldag. Met de Cutlass Dansband.
1: Kwakuyani, nana yao, ene munko skuana.
2: Tade benko.
1: Ene matna fi ekobono onwatwi. Munka mo ho.
2: Ye kwakuya bodono edi kai no.
1: Inside, please.
3: Children, we start classes. Kwakuyani, what is this?
2: It is a book.
3: Very good. Nana yao, what is this?
1: It is a nip.
3: Excellent.
1: Regression, please.
3: Children. All work and no play.

0: fresh of the book pages. Yeah, whereby you get a yearbook, read a sample of the book of the Jaguars and the Hebbok.
1: Nog twee keer na elkaar, qua qua, een Ghanese klassieker. Qua qua, je hoorde zo net de versie van J.W. Ambulé uit zijn allereerste LP. J.W. Ambulé is al ongeveer 80 jaar ondertussen, of wordt misschien 80 dit jaar of volgend jaar. Maar begint binnenkort weer aan een grote tournee door in de Verenigde Staten. Nog andere versies van deze Ghanese traditional kwa kwa hier in de versie van de band Santrophie.

4 keer achter elkaar een versie van Qua Qua. Alhoewel de allereerste versie had als titel Sukuyede. Het school is nice, sweet. Van de Kotlas Dansband. En de drie andere gewoon Qua Qua. J-double Ambulé. J-double Ambulé. Wie heb ik hiervoor nu weer net gespeeld? Ah ja, de dingen. Ik zie de platen in liggen. Assan Trophy natuurlijk. En zo net de High Life Stars One. Dat was een gelegenheidsgroep van enkele van de grote namen uit de High Life van de jaren 80. Ibi Krenzel, Erika Jemai. Wie nog? Thomas Frimpong, denk ik, deed er ook op mee. Mac Tonto van Ossibisa en zo. Qua, qua, qua, qua, qua, qua en qua, qua. Dat maakt 4 keer qua, qua. Tijd voor Bodambo, Bodambo, Jolaka.

De Senegalese griot, Ndiaye Sambambou en Likanyao, daarvoor ook uit Senegal. Karantamba, de groep Karantamba met Satay Mousso uit het album Digal, dat verscheen in 2012 op Teranga Beat Label uit Griekenland. Een label dat allemaal onuitgegeven opnames van Senegalese muziek uitbracht. 8 minuten, of een dikke 8 minuten voor 8:30. De Black Heroes band uit Nigeria onder leiding van Rogana Otta. Dat is Ukwani Highlife, ook wel Ndokwa Highlife genoemd. Een van de vele highlife-takken van de grote Nigeriaanse highlife-boom, Rogana Otta. Oud Nigeriaans vinylplaat.

Met de tenor sax van Bob Mogis van de Black Heroes Band. Onder leiding van Rogana Otta nemen we afscheid deze week. Dit was het Tafelbureau. Tot volgende week, maandagavond 7 uur. Zo dadelijk tijd voor Freakscene. Tot volgende week.

Half negen geweest. Tijd voor Frietzien. Tijd voor Maria Portugal ook vandaag. Hier in de studio met een hele lijst invloeden en voorkeuren muzikaal. Zo dadelijk spreken we met haar. Maar we beginnen alvast met een van haar keuzes. Zijn de Akifan Dead the House. Komt uit de Odyssey release Akifan. Welkom bij Frieksie.

Rhythmus. Ton. Musik. Gemacht aus.

Mm-hmm.

Lena Willekens is in Nederland geboren, een Duitse van oorsprong. En uit haar draaitafels komen geen hits. Zij is een DJ, maar zelfs haar grootste fans hebben dikwijls geen idee van wat ze precies draait. En dat is juist een deel van de magie. Willekens heeft een passie voor platen, maar ze is ook op zoek naar iets groters, iets dat de mensen op de dansvloer echt meesleept. Ze brengt veelzijdige en genre-overstijgende elektronische muzieksets. Willekens wordt alom geprezen als een DJ voor DJ's, vanwege haar unieke, onvoorspelbare stijl, die de voorkeur geeft aan sfeer en ambience. Zelf omschrijft ze dat als verschillende temperaturen, verschillende tijdzones, verschillende stemmingen en een gezonde dosis chaos. Ze groeide op met kunst dankzij haar ouders, die architect en kunstenaar waren. En ze is ook een zeer gerespecteerde muziekproducente en radiopresentatrice op zender NTS. Ze heeft muziek uitgebracht op belangrijke onafhankelijke labels en was onder andere curator van de veelgeprezen compilatie Selectors 005 voor het Nederlandse Dekmantel Records uit 2018 al, maar nu pas in ons bereik, vandaar. Mighty good stuff, we would say. Willekens heeft haar bijdrage aan de Selectors-serie aangevuld met een verrassend aantal eerder niet uitgebrachte nummers. En uit deze Selectors 05 hoorde u al, om het programma te beginnen, Little Lines van Jas, met drie S'en van achter. Nu volgen nog Sepsis van Garland, Amalgam van Vromp en Oil van Le Matin.

Uitgebracht op het magnifieke Stroomlabel van Ziggy de Vriend uit Oostende, is een gloednieuw werk van Sophie Birch onder de titel Biva Bipa Boa Luca. Het gaat om een beeldige en levendige plaat. En dat vormt een buitengewone breuk met de conventies vergeleken met Birch's eerdere releases. Namelijk een reeks ambient folkplaten die aanzetten tot een wetenschappelijke benadering van haar compositiekeuzes, waarvan sommige bepaald geen ontspannen luisterervaring waren, om het beleefd te zeggen. Maar dus nu, Biva Bipa Boa Luca, een heel mondvol, daarentegen lijkt ontworpen om het alledaagse te verrijken. Het is luchtig en wijds, een album met veel vreemde wendingen en omwegen die doen denken aan de cosmopolitische diorama's van Stereolab, om maar iets te zeggen. Met jazz, bossa nova, veldopnames en verité-volk is het verreweg Birch's drukste album. Elk fragment van autoharp, sax of ongebruikelijke percussie is volledig in harmonie met de omgeving en draagt evenveel bij aan de charmante wereld van deze plaat. Birch nam Biva Bipa Boa Luca de afgelopen jaren op, samen met haar broer Alfred Bundgaard. Ze heeft de speelse wonderlijke sfeer daarbij omschreven als het resultaat van, quote, het loslaten van diepe trauma's en het helen van wonden. Deze muziek komt voort uit een diepe bron van vreugde en verbondenheid met mijn broer en met de essentie van het kind zijn. Zonder filters en in contact met de meest ongecompliceerde en liefdevolle delen van onszelf, met nog steeds de nadruk op magie en mysterie, zoals de kindertijd dat doet. Je vraagt naar de zongteksten van Biva Bipa Boa Luca. Antwoordde labeleigenaar Ziggy de Vriend dat alle teksten magische spreuken en verzonnen taal zijn. Birch heeft wel gezegd dat ze spirituele ambient muziek zal blijven spelen, ook al is dit werk dus iets anders. Het voelt zelfs wat als een brug naar de mainstream. De uitstapjes naar pop en jazz suggereren een lossere, expansieve stijl. En deze omarming van meer vertrouwde vormen voelt toch niet helemaal aan als een gemakkelijke uitweg. Nee, Biva Bipa Luca

Enova is het ambient project van Imogen Haley Baker. Vroeger voor haar outing als transpersoon, bekend als Ross Baker. Ze heeft een nieuw album uit, genaamd Small Modernist House in Woodland Setting. Het is een mix geworden van trance, hyperpop en gedeconstrueerde clubmuziek. Veel gesampelde, geautotuned, gepitchte en vervormde vocalen. Super soul arpeggios. Niet zoveel beats. Soms duister. Vaak geestig. Altijd ontroerend en instinctief boeiend. Zo roept deze Enova hier een vorm van oeroude moderniteit op, die op de een of andere manier de essentie van leven en dood raakt, zullen we kunnen stellen. Haar muziek heeft altijd geprobeerd om het akoestische en analoge te combineren met meer uitgesproken digitale elementen. En dit is daarbij misschien wel haar meest succesvolle combinatie van benaderingen van de laatste 10 jaar. Waar dwaalt de geest af als alle hoofdwegen naar het binnenland zijn afgesloten vanwege wegwerkzaamheden en de omleidingen nog niet zijn aangegeven? Dat zou ze maar een universele kwestie kunnen zijn. En een album als Small Modernist House in Woodland Setting van Enova geeft ons alle tijd om na te denken over de ware betekenis van zo'n zaken. Al de hier gebruikte loops en samples zijn samengevoegd tot een artistiek statement dat het best omschreven kan worden als ingetogen. De 18 ongedwongen improvisaties zijn vloeiend uitgevoerd met maar af en toe een moment van dissonantie in deze tijdloze formule voor sonisch evenwicht. Er zijn zelfs hints van een soundtrack als melodische inspiratiebron, zorgvuldig geplaatst parallel aan schurende geluidsfragmenten, als het ware om ons als luisteraars extra aandacht te geven. Er gaat dus zowel een duidelijk intentie als serieuze kunstzinnigheid schuil in alles wat Enova doet. Oké, 5 fragmenten uit Small Modernist House in Woodland Setting.

Tschüss zusammen.

Ich muss zurück.

0: orde is.
1: These are yours.

0: then the thought is still
1: there.
2: Olivia? Marcy.

Domenica Diavoleria, pseudoniem voor Domenica Clark, is een Amerikaanse artieste en muzikante, oorspronkelijk afkomstig uit Olympia, de hoofdstad van de staat Washington. Ze maakt experimenteel elektronische muziek en sfeervolle, mysterieuze ambient. Ook is zij, net zoals Lena Wilkins van het begin uit ons programma, actief als DJ en radiomaker binnen de underground muziekscène. Het Orange Clearing album, waarover het we hier hebben, dateert al van 2 jaar terug. Maar we hebben het pas nu ontdekt in onze zoektocht naar zogenaamde Hauntology-platen. En nu nu mogelijk ook. Het duikt dieper in Diavoleria's persoonlijke cosmologieën. Met mogelijk gedroomde, oranje gekleurde, vandaar de titel, paden en toespraken uit het begin van de 20e eeuw. Op kermisterreinen in Seattle, de grootste en meest bevolkte stad van de staat Washington en de plek waar Domenica Diavoleria haar jeugd en volwassenheid doorbracht. Het gaat over het verbeelden van een Seattle waarin het oeroude Fun Forest de stad heeft overgenomen. Met verwijzingen naar draaimolens en visioenen van verzonken speelplaatsen. Orange Clearing is tevens een speelskinderalbum, tussen haakjes, geschreven en gemixt tijdens de zwangerschap van de artiesten. Daarbij roept Orange Clearing bewust een gevoel van primaire kleuren en speelsheid op. Het gaat dus ook over het plezier dat ze beleefde in de haar geliefde stad en over het opgraven van de lang vervlogen amusementen van het verleden die nog altijd in de lucht nagalmen. Het geheel is doordrenkt van sentiment met genoeg knipogen naar de iets wat bombastische stijl die gehanteerd wordt. En de muziek combineert cello, modulaire synths, samples en sterk gemanipuleerde geluiden om uiteindelijk een sierlijke en bovenaardse sfeer te creëren. Orange Clearing, Domenica Diavoleria, 4 tracks.

Hannibal Chu the First is Gonzalo F. Cardoso uit Lissabon, Portugal. Hij gebruikt verschillende Romeinse cijfers achter zijn naam, zoals Hannibal Chu the First, the Second, the Third, the Fourth, voor releases op labels zoals Sukata Tapes. Zijn experimentele discografie omvat abstracte veldopnames, ambient soundscapes, muziek concreet en tapebewerkingen. Kortom, geluidskunst die vaak via het label Discrepant, waarvan hij de bos is, en samenwerkingsprojecten worden uitgebracht. Hij recycleert verknipte en opnieuw samengestelde field recordings en radiogeluiden tot droomachtige, koortsachtige soundscapes. Op de nieuwe release, La Isla Borrego, Crónicas del Sol de Bambú, verzamelt hij fragmenten en echo's van de afgelopen jaren. Gebaseerd op een verzonnen droom zijn de tracks geen composities, maar een soort van sedimenten, geen echte veldopnames aan zich, maar tezamen een archief van misvormde herinneringen. Er bestaat helemaal geen kaart voor La Isla Borrego. In plaats daarvan is er de architectuur van die gefantaseerde droom. Een opstapeling van akoestische resten die schipbreuk hebben geleden op het bewuste eiland van de afgelopen 6 jaar. Geluiden worden niet uitgezonden, maar weerkaatst en gekaatst. Een cataloog van biografische fouten, een reeks echo's gered uit een vervagende tijdlijn, samengesteld tussen de statische lucht van Lissabon in 2020 en de vulkanische vochtigheid van Tenerife in 2026. Het album speelt onder de bamboezon, een licht dat niet verlicht, maar schaduwen werpt over wat ooit echt was. Hannibal Chu the First, Crónicas del Sol de Bambú. Tot 12 uur een selectie uit dit album als pièce de résistance van vanavond. Tot volgende week.

Whoa!

De groep Fiju Kichiora komt uit Lissabon, Portugal en Kaapverdië. Ze reizen muzikaal en fysiek tussen deze twee plekken in. Het gaat om een mysterieus muzikaal collectief dat Afrikaanse diaspora-ritmes combineert. Qua stijl mixen ze traditionele invloeden zoals Funana, Semba en Kuduro met moderne elektronische muziek, synthesizers en veldopnamen. Fiju Kichiora betekent huilend kind trouwens, in het Kriolu, dus het Kaapverdiaans Kreools. Hun debuutalbum, Rakoja, verscheen in 2024 en zorgde voor een doorbraak in de Portugese en internationale muziekscene. Het nieuwe werk, Ti Manche, is ontstaan uit het luisteren naar situaties die zich in het dagelijks leven afspelen. Het album, opgenomen in São Nicolau, São Vicente en Santiago, is opgebouwd uit gesprekken, veldopnames en fragmenten die wijzen op minder zichtbare lagen van de Kaapverdische context. Geweld, uitputting, grogue, dat is een krachtige, ongeagede rum, vergelijkbaar zo'n beetje met de Braziliaanse cachaça, meestal tussen de 40% en 60% alcohol. En ook herinnering en afwezigheid, al die zaken verweven zich hier. Het project ontstond uit rouw en het verlangen naar een land dat jarenlang alleen in de verbeelding bestond. Die manche betekent tot de dageraad en dat verwijst naar die periode. Niet als een afgesloten verhaal, maar als een opeenstapeling van ervaringen, spanningen en emoties. Fiju Kichiora.

Figo Quixiora. Soms klinkt het als een soort Portugese ken. En dan is er Jana Immert. Jana Immert is een, het ook weer, net zoals vele vernieuwende muziek, elektronici van alle geslachten, in Berlijn gevestigde geluidskunstenares en componiste die werkt met ruimtelijke compositie, film en live performance. Haar werk verkent de grens tussen muzikaal geluid en ruis, waarbij ze uitgebreid experimenteert met veldopnames om meeslepende geluidsomgevingen te creëren. Ze houdt zich bezig met thema's als tijdelijkheid en vergankelijkheid, met name in de context van de ecologische crisis, en creëert atmosferische geluidswerelden die dissonantie en fragiliteit omarmen als reflecties van onze realiteit. Deze Immert heeft nu de soundtrack gemaakt voor Messengers, een documentaire van Jeffrey Zablotny uit 2025. Deze film is een poëtische verkenning van 3 ondergrondse telescopen in afgelegen gebieden van Canada, Japan en Antarctica, die een nieuwe manier onthullen om het universum van binnenuit te ervaren. Als het ware dromen we ondergronds, in de aarde. Alleen daar, beschermd tegen de overweldigende ruis van kosmische stralingen, kunnen de wetenschappers hopen de bijna onmerkbare sporen van neutrino's te detecteren. Die ongrijpbare boodschappers, messengers, die grotendeels onopgemerkt door het universum reizen. Het universum begrijpen begint namelijk eerder met luisteren in plaats van kijken. Luisteren naar de sterren, net zo goed als naar ons onderbewustzijn. Dat is het idee waar zowel de film van Zablotny als de soundtrack van Immert om draaien. Immert construeert een muzikale taal die voortkomt uit deze manier van luisteren. De puls wordt gereduceerd tot een langzame innerlijke ademhaling. En harmonie wordt een reeks zwevende resonanties. In plaats van de luisteraar emotioneel te sturen, moedigt de muziek aandachtig luisteren aan. Elke aangehouden toon en zorgvuldig gecreëerde stilte vraagt ons om op dezelfde manier met geluid om te gaan als de wetenschappers met hun detectoren, geduldig wachtend tot betekenisvolle signalen uit de schijnbare stilte tevoorschijn komen. De uitdaging is dus om het bijna onmogelijke gefluister van een neutrino te onderscheiden van deze overweldigende achtergrond. Immert's muziek weerspiegelt dat proces. Onder de schijnbare stilte blijven microscopische timbrefluctuaties, spectrale trillingen en subtiele harmonische transformaties in constante beweging. De film Messengers beweegt zich moeiteloos tussen bossen, bergen, mijnen, monumentale ondergrondse laboratoria, microscopische animaties en de enorme afstanden die neutrino's afleggen die in de buurt van zwarte gaten ontstaan. Immert bereikt een vergelijkbare vloeiendheid met geluid, individuele muziekfragmenten verschuiven tussen intieme, bijna lichamelijke resonanties en immense architectonische ruimtes zonder gebruik te maken van conventionele filmische middelen. Lange nagalm roept ondergrondse kamers op. Afgesloten akoestische volumes suggereren het binnenste van de aarde zelf, terwijl langzaam evoluerende harmonische velden zich lijken te ontvouwen over geologische in plaats van menselijke tijd. Door het hele album heen toont Immert een buitengewone gevoeligheid voor spectraal evenwicht. De meeste muzikale energie bevindt zich in de lagere en in de middenregisters, waardoor een warme, donkere klankomgeving ontstaat, waarin delicate, hogere harmonissen alleen verschijnen wanneer ze echt nodig zijn. Hybride timbres, zwevend tussen analoge synthese, bewerkt akoestische klanken en omgevingsresonantie, blijven opzettelijk ambitieus.

0: Radio Centraal, 106.7 MHz van stereo, centraal op DAB+, en streaming op www.radiocentraal.be. En vandaag en morgen op het Summer Bummer Festival in Trix.
1: Ja, het eerste concert hebt u kunnen beluisteren.
0: Ja, dat was met de deur in huis gevallen.
1: Ja, een formatie, ja, de overgang was een beetje moeilijk, maar we gaan zo meteen het programma helemaal overlopen. Ja. Maar eerst even iets zeggen over deze groep die net te horen was. Cabas Sundog. Het verwijst naar de groep Cabas uit Gent, die hun album Sundog in 2025 hebben uitgebracht. Ik heb op internet gezien, dat was op 100 exemplaren.
0: Staat dat hun vierde album staat hier.
1: Ja, maar ik heb gezien dat het in 2025 uitgebracht, ja, op 100 exemplaren. Het is een gewijzigde bezetting voor het concert hier. Dus ik weet niet of ze dat album hebben gebracht, want ik ken het eigenlijk niet, het album. Zo, ja, dus dat is toch interessant om erin te komen. Zometeen om 17 uur. Trouwens, is die presentator daar bezig? Of,
0: Nee, dat
1: er wordt nog wat nage. Ja, ja. We zijn er half ingekomen bij die presentator. Dus we gaan even het programma overlopen. Het is afwisselend. Dus van de main stage en het café stage. En zometeen om 17 uur, er is dus weinig tijd tussen de concerten, is er een solo concert door John McCowan. Wordt gelieerd met Roscoe Mitchell, ook voornamelijk bekend van het Art Ensemble of Chicago. Hij reinvents de contrabasklarinet. Dus dat kunnen we verwachten. En geen laptop wordt gebruikt, wordt ook benadrukt in het programmaboekje. Dus om 17 uur begint die. Dan om 18 uur op de main stage, Daughter Daughter. Dat gaat om vier vrouwen die een heel nieuw kwartet. Waar ik ook, ja, dus afwachten waar het wordt.
0: Is dat allemaal stemmen dan?
1: Onduidelijk welk instrument, zijn ook niet vermeld.
0: Is dat Quartet of Voices?
1: Ja. Ja, Voices wil ook zeggen dat zijn nieuwe stemmen.
0: Iemand
1: die een bas bespeelt heeft ook een muzikale stem natuurlijk.
0: Het zou kunnen dat het...
1: Dat kan ook, dus het vocale dames zijn. Dat kan
0: zoals de cd die daar straks... Ja, dat de luisteraars niet kunnen horen. Ik had hier een cd van Maya Radke, dat is ook een stemkunstenaar.
1: Ja, maar daar zitten we mee... Ja, het zal toch niet... Allee, ik zou niet verwachten dat Maya Radke dat zo gaat klinken.
0: Nee, zo zal het niet klinken.
1: Het is trouwens hun Belgisch debuut en wij kunnen het dus op de radio uitzenden.
0: Ja.
1: Vanaf 18 uur, Daughter Daughter. Dan om 19 uur, compositie Mashworks, Kath Roberts en Tullis Rennie. Dat is een duo dat mini art space under construction devoted to cooperating and soundmaking. Of zoiets. 19 uur in het centrum, dat is eigenlijk een derde podium. Ja, drie podia. Dan om 20 uur, want het is, zoals we al hebben gezegd, weinig tijd tussen de concerten. Om 20 uur, dat is B, Maas en Kerbaai, Magda Mayas, Tony Buck en Mike Majkowski op de main stage. Een groep uit Berlijn en zij brengen een deconstructie van een bekend werk van John Coltrane, A Love Supreme. Van deze groep ken ik voornamelijk Tony Buck, de drummer, die nog steeds bij de Knicks speelt, het trio dat ik een paar keer aan het werk heb gezien in Antwerpen. Maar heel interessant concert om naar uit te kijken ook. Dan 21:15, Café Stage. Ik zal de naam hier vermelden. Julien Dupré, Claire Gapin, Christine Abdelnour en Lucas Keunig. Wat gaan die doen? Even kijken. Gitaar-effecten-based songs, experimenteel. Ook weer om nieuwsgierig van te worden. En dan zijn we aan het laatste concert op de main stage. Erasio Septet met Maria Portugal, Angelica Nieskier. Ja, dat is altijd een uitdaging om al die namen proberen uit te spreken. Een internationaal festival is het sowieso. Lotte Anker, Karl Ludwig Hübsch, Moritz Wesp, Matthias Müller en Reza Askari. Een all-star septet. Releases Maria Portugal's Brazilian Songbook-inspired songs into the improv biotope. En er staat een interview met Maria Portugal in het programmaboekje dat ik hier in de hand heb. In het Engels staat het hier weergegeven, maar ja, dus... Zo, dat is vandaag een heel gevuld programma met heel wat zaken die we niet meteen kennen. Er is trouwens ook op de Radio Centraal promotiestand, wil ik even ook opwijzen. Die is aanwezig. Er is een installatie, er is, ik bedoel, dan een soort kunstinstallatie neem ik aan. Er zijn stands, platenstand, home food selection, dus ja, een bar natuurlijk ook. Er zijn heel wat zaken hier ook nog te beleven, los van het podium.
0: Toiletten.
1: Ja, ik kan zeggen dat u ook, ja, om de concerten te bezoeken hebt u een ticket nodig, maar u kan ook gewoon naar de ruimte komen hier. Waar onder meer de Radio Centraal Promotiestand staat, waar de platenstand is en dergelijke. En
0: bij de buren zitten wilde konijnen in de tuin.
1: Oh ja?
0: Je hebt vorige jaren altijd. Waarschijnlijk hier s'nachts ook, maar wanneer er menselijke aanwezigheid is, gaan die konijnen natuurlijk even weg.
1: Maar ik neem aan dat die zich veilig voelen, want ik denk, de voeding is volledig vegetarisch, denk ik hier. Hè? Of is het vegetarisch of veganistisch?
0: Ik denk dat er beide versies zijn. Want
1: is er ook vlees?
0: Ja, ik dacht dat wel.
1: Ah, boh, ja, de konijnen zullen dan toch moeten uitkijken. Ja. Oké, ja. Zo, het zijn ook momenten van stilte natuurlijk tussen de concerten.
0: We gaan even de cd opzetten, dan kunnen we zien dat we...
1: Maya Radke?
0: Ja, waar is dat hier?
1: Zij neemt nu het woord.

0: gewoon in uitzending brengen.
1: Ja, dit is dus Radio Centraal. Even zien. Zijn we nu mee in de uitzending? Ja. Dus Radio Centraal in Summer Bummer Festival in Trix. En we gaan zo dadelijk dus richting de Café Stage. Waar het volgende optreden, ja maar dat is logisch, optreden niet zal, dus zal doorgaan. Wacht, ik ga eens proberen of je het nu hoort. Hoort je mij nu? Hoort je mij nu? Oké, dat is zeer goed, dan kun je mij beluisteren.
0: Ja.
1: Dus ik ga al even naar het café. Je kunt ook misschien eventueel zelf nog, dit is een schuif. Nee, het is in de ether nu al.
0: Ja, maar ik wil zeggen, is dat ook, zoals in de grote zaal, kunnen wij aangesloten door de PA?
1: Nee. Dus ik ga nu richting het café waar het volgende optreden zal starten. Even kijken, dat is dus John McCowan. Oh, wacht, een bericht. Bericht.